0: afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op die laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Die maatregelen treffen 25 bedrijven. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 jaar zijn uit huis geplaatst. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. Nationalistische Israëliërs hebben gisteren de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnse burgers en winkels aangevallen. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen reizigers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste koninkrijksconferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen de Nederlanders niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnet.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Lief.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd en in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van 1 van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven president Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zo. Of heb jij een lekkere hemelvaartsdag gehad, Carmen?
1: Jazeker. Ik heb heel goed gescoord op hemelvaart. Ik ben namelijk naar een soort van opheffingsuitverkoop gegaan. Van een winkel waar ze best wel dure kleding verkopen. En Dylan die wilde heel graag een nieuw overhemd. En toen waren we door de rekken aan het spitten. En toen kwamen we een hele mooie blazer tegen. En die kostte dus normaal heel veel centjes. En daar hebben we nu een goede korting op geslagen.
0: Oké, nu was hij een tientje.
1: Ja.
0: Oké.
1: En normaal meer dan een paar tientjes.
0: Oké, ja goed. Nou, zo komt
1: dus
0: Jan...
1: ik heb goed gescoord.
0: Zo komt Jan Splinter door de zomer.
1: Bijna een trouwpak ook nog gekocht.
0: Oh ja, waarom heb je dat afgewezen?
1: Dat was toch een beetje vroeg. Dus daar gaan we later voor kijken.
0: Het was allerminst een yes to the dress.
1: Ja, precies.
0: Goh.
1: En jij?
0: Nou ja, ik mis dat soort dingen altijd. Die koopjes dingen, die sale dingen. Hoe vind je dat eigenlijk? Ik geef veel te veel uit volgens mij. Als ik een blazer moet hebben, ga ik naar de winkel, koop ik een blazer.
1: Ja, jij was druk met hele andere dingen kopen. Ik weet ook dat jij gewoon aan het shoppen was hoor, gisteren.
0: Oh, dat valt wel mee. Mijn rechterhand vandaag, Evert Duitmans.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ook aan het shoppen geweest?
2: Nou, zeker niet. Zeker niet. Steken nog, bij ons was het echt een soort van nationale pechdag gisteren in huis. Het begon met de baby. Die is vrolijk aan het kruipen de laatste tijd. Die viel voorover op het gezicht. Tand door de lip.
0: Oh nee.
2: Die is denk ik een uur aan het huilen geweest. Dus dat was een groot feest. En daarna moest het ergste nog komen. Mijn vriendin kwam terug van de sport. Totaal in paniek. Die had een fietser aangereden met de auto.
0: Nee!
1: Ook
0: ja,
1: nog.
0: Ja, hoe is dat dus afgelopen?
2: Nou goed, die man gelukkig niks aan de hand. Ja, de fiets wel kapot. De auto gelukkig ook niks aan de hand. Maar je bent wel een en al allemaal ellende aan het afhandelen de hele dag. Dus het was gisteren, het was weinig feestelijk bij ons.
0: Ja, dat snap ik. En wie heeft de schuld? Zat ze dronken achter het stuur of niet?
2: Mijn vriendin?
0: Ja.
2: Nee, die zat niet dronken achter het stuur. Maar ik denk wel dat ze de bocht iets te krap nam.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat balen.
0: Ja, ik zie jou verschrikt. Kijk,
1: ja, dat is echt heel erg als je iemand aanrijdt.
0: Want jouw dochter heeft onlangs toch iets meegemaakt op dat gebied? Olivia.
3: Oh ja, dat is alweer een tijdje terug. Die werd aangereden door een fatbike, ja. Klopt.
0: Hoe is dat eigenlijk afgelopen?
3: Ja, fatbiker is doorgereden. Kind was licht gewond en dat was het dan.
0: Oké.
3: Ja.
0: Okay.
3: En ik heb mijn zoon op het hart gedrukt. Jij mag ook niet bij iemand anders op de fatbike. En dat heb ik hem uitgelegd. Als er dan een ongeluk gebeurt, zijn wij failliet.
0: Ja.
3: En jij gewond, dat is met heel veel pech. Maar en een dag later had dat vriendje van hem inderdaad een ongelukje met de fatbike.
0: Oké. Nou ja, wat heb ik gedaan? Ik ben lekker twee wezen
3: wandelen. In een klein hoekje. Ja, wat heb je gedaan, Bert? Je hebt een elektrische auto gekocht. Nee.
0: Nee, ik ben lekker aan het wandelen geweest in het bos met Sammy. En gisteravond natuurlijk, het is weer een korte nacht geweest. Maar ik heb de tweede halve finale van het Songfestival gekeken. Ik vond het beter dan de eerste halve finale. Maar daar gaan we uitgebreider op terugkijken. Later vanochtend natuurlijk met Eline. Want Eline is in de plek waar in de stad waar het allemaal gebeurt. In Wien, in Wenen. En dan een bijzonder weekend. Want Pet Sounds, het beroemde album van de Pet Shop Boys, wou ik bijna zeggen. Van de Beach Boys. Bestaat 60 jaar en dat vieren we de hele dag hier op NPO Radio 5. Dus die tracks komen allemaal voorbij. Eerst even kijken, wat zit er in het nieuws vandaag?
3: Nou, dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen in Stadskanaal om te voorkomen dat het daar nog verder uit de hand loopt. Er zijn daar gisteren twee moeders aangehouden die hun jonge kinderen, nog ernstig hebben mishandeld. Er is vogelgriep uitgebroken op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen. 55.000 kippen worden gedood. En we gaan nog even postpakketjes rondbrengen, maar dan met de trein. Zo ging dat ruim 100 jaar geleden. En het was niet alleen Hemelvaartsdag gisteren, maar ook een Nationale Stoomtreindag. Kijk, in de provincie Groningen.
0: Daar verheug ik me nu al op, Carolijn. Eerst gaan we een lied uit bed halen. Even aan jou de taak. Om een letter te kiezen.
2: We doen een vraag met de I van instrument.
0: Vind ik meteen een goed idee met de I van idee. Hè? Dat natuurlijk ook. Hè? Ah, je weet wat de bedoeling is. Hè? Liedjes beginnen.

0: Weekend en Southern Nights. Dag Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij een goede nacht achter de rug?
1: Ja hoor.
0: Ja.
1: Ik wel.
0: Nou, ik ook hoor. Dus wees
1: ja,
0: goed.
1: Maar was lang hoorde ik.
0: Niet zo lang bij mij.
1: Niet zo lang, nee.
0: Nee, want ik heb toch weer helemaal uitgezeten. Het Songfestival, nou dat duurt. Ja. En heb je ook gekeken?
1: Nee, ik kijk nooit.
0: Je kijkt nooit. En leg uit waarom niet.
1: Ja, omdat ik er niet van ben. Vroeger wel hoor, maar tegenwoordig vind ik het allemaal zo'n kermis. Dat, nee, ik kijk nooit meer.
0: En wanneer is het gestopt? Wanneer was het kantelpunt?
1: Oh, dat is al lang geleden hoor.
0: Ja, dan kun je de artiest nog herinneren dat je dacht, nu doe ik de tv uit. En ik ga hem nooit meer aandoen op het moment dat het festival in beeld is.
1: Oh nee, dat zou ik niet weten.
0: Nee.
1: We doen de laatste tijd zulke rare groepen en mensen en attributen mee.
0: Ja, maar ja, als je niet kijkt, dan kun je er ook geen mening over hebben natuurlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: Maar dat heb ik ook niet, hè. Ik bedoel,
0: nee, dat is
1: ik vind het prima, hè, dat iedereen moet doen wat hij zelf wil.
0: Ja, daar heb je ook gelijk in. En wat ga jij vandaag doen?
1: Ik ben aan het werken en dadelijk ga ik naar huis en ik ga op kraamvisite, dus... Ik heb nog druk.
0: Al vroeg in de weer, dus wat voor werk doe je?
1: Ik zit in de catering en ik doe koffieautomaat schoonmaken en bijvullen en dan straks broodjes bakken. En dan begin ik om, om 4:30, 4:15.
0: Ja, en altijd koffie bij de hand natuurlijk. Of kom jij bij een automaat?
1: Nee. Ja? Ik heb altijd koffie bij de hand. Ja, ze doen het altijd.
0: Maar jij komt natuurlijk op het moment dat zo'n apparaat schoongemaakt moet worden, dus krijg jij koffie uit een vies apparaat.
1: Nou, nee, ik wacht al tot ik hem schoongemaakt heb.
0: Oh, dat is wel de goede volgorde.
2: En wat zeg je tegen de mensen? Want er komen dan altijd mensen ook naar het koffiezetapparaat toe, hè? En die klagen dan van, het koffiezetapparaat werkt nu niet. Wat zeg je dan tegen hun?
1: Dat er nog achter staan.
2: Dat ze even verder moeten lopen,
1: ja. Iets verder lopen.
2: Ja.
0: Wat voor koffiezetapparaat heb jij thuis trouwens, Jolanda? Want ik neem aan dat je niet...
1: Ik heb nog een hele ouderwetse Douwe Egberts. Oh. Want mijn man die drinkt het liefst gewoon de gemalen koffie van Douwe Egberts.
0: Ja, gewoon met zo'n filter nog, zo ouderwets.
1: Ja, dat.
2: Dus, een beetje buisman erbij.
0: Ja.
1: Nou, nee, dat niet meer. Maar wel gewoon nog de ouderwetse koffie. Ja, dat vind ik het lekkerste. Ja. En ik drink op mijn werk koffie, dus.
0: En allemaal in dienst van je man. Heb je ook zelf een favoriet?
1: Ik drink zelf meestal een cappuccino.
0: Oh ja, oké. Nou, we hebben hier zo'n oud Senseo-apparaat staan. Ik zal er gelijk trouwens even eentje zetten. Even kijken.
3: Ja, deze mag wel een keer schoon, zo te horen.
1: Ja, hij mag wel een keer gereinigd worden. Ja, hij brandt een beetje.
0: Kun je een keer langskomen, Jolanda?
1: Oh ja, dat kan best hoor. Maar ik denk dat ik dan een nieuwe mee moet nemen.
0: Ja, volgens mij wel, ja. Oké, en staat het weekend er goed voor trouwens? Want je bent vrij, neem ik aan.
1: Nou, dat ligt helemaal aan het weer. Want als het weer heel slecht is, want het is bij ons hier in Breda Jazz Festival. Maar als het heel slecht weer is, dan ga ik niet.
0: Nee, dan blijf je lekker binnen met een bakje koffie.
1: Ik moet ook wel met de hond naar buiten. Maar dan blijf ik toch wel thuis.
0: Ja. Zeg, we gaan eens even een lied uit bed halen.
4: Alfabet.
0: Dat doen we met de letter I. Nou, die is vaak bezongen, hoor, kan ik melden. Bijvoorbeeld door ABBA in I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. Komt vaak binnen onder meer via Wim. If van Roger Whittaker, Peter. I'm Down van de Beatles via Harm. Il Silencio van Nini Rosso. Dankjewel, Franco Carboni. I'd Be Yours van Ilse de Lange. Via Maurice. Ik heb genoeg van jou van ZZ en de Masker zie ik hier. In Dreams van Roy Orbison. Anarchien, It's My Life, Bon Jovi, Tom, If I Can Dream van Elvis, Annie Kruijer, I Like Chopin van Gazebo, Geerdine, In the Heat of the Night van Sandra, Gerrit uit Aalden, I Am I Sad, Neil Diamond via Kitty, Iedereen Doet Het van Robert Long zie ik hier nog binnenkomen. Nou ja, weet je, ik geef het woord gewoon aan jou.
1: Nou, dan wordt het Imagine van John Lennon.

0: 33 jaar oud nu. Dit lied van Rutger Koch. En actueler dan ooit, zo lijkt het wel. Vrede. Om exact 6:30 het nieuws komt van Carolijn.
1: Ja, goedemorgen. Om te voorkomen dat het nog verder uit de hand loopt in Stadskanaal, heeft de gemeente veiligheidsmaatregelen genomen. Gisteren zijn daar twee moeders aangehouden die hun kinderen van 6 en 7 jaar oud ernstig hebben mishandeld, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier vandaag is ontstaan.
1: Ja, nadat er bij twee huizen ruiten zijn ingegooid en opgeroepen werd tot meer vernielingen op sociale media, kondigde de burgemeester een noodverordening af. Mensen mogen het gebied niet in als ze daar niks te zoeken hebben. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep ontdekt. De ongeveer 55.000 kippen worden gedood en voor 25 bedrijven in de buurt geldt een ophokplicht. Ook mogen in het gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. In Vaals in Limburg is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit die plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam leefde hij nog, maar even later overleed hij en de politie zoekt getuigen en camerabeelden. Op Hemelvaartsdag gisteren was het ook Nationale Stoomtreindag. En daarom haalde Museumspoorlijn Star in de provincie Groningen twee grote stoomlocomotieven van stal om te laten zien hoe ruim 100 jaar geleden postpakketjes per trein werden vervoerd, ook naar Nieuwbuinen.
3: Vroeger ging alles met de trein en toen waren er nog geen vrachtwagens en zo. Dus elk station had zijn eigen plek waar je pakketjes in en uit kon laden.
4: Vind jij treinen ook leuk?
5: Sinds ik ben geboren ben, sinds ik 1 ben, wil ik al heel graag machinist worden.
4: Oh, dus jij gaat straks ook even kijken dan, neem ik aan.
5: Ja, als dat mag tenminste.
4: En het pakketje goed afleveren, hè?
5: Ja.
1: Ja, dat jongetje stond ook met een pakketje in zijn handen.
0: Ja. Ja, ik moet altijd denken aan die trein en dat postpakketje. Je weet, daar raak ik opgewonden van de postpakketjes. En het is heel grappig, want ik lees bijna elke avond even een gedicht. En gisteravond stuitte ik juist op het gedicht van Willem Wilmink, een pakketje met de post. Ik dacht van, oh, dat past hier wel mooi bij. Dus ik was hem nog even heel snel aan het opzoeken. Hebben we nog even tijd?
1: Reclameer hem even, ja, graag. Ja.
0: Even kijken hoor. Oh ja, hier hebben we hem. Komt-ie. Iemand hier heel ver vandaan heeft aan mij gedacht. Heeft iets in een doos gedaan. Naar de post gebracht. De doos is met de trein gegaan. De trein ging door de nacht. En vanmorgen kwam het aan. Wie had dat gedacht?
1: Oh. Hoe oud is dat gedicht?
0: Denk een jaar of 30, denk ik wel.
6: Wel meer toch?
0: Wel meer? Ja. Nou, dat mag jij dan uitzoeken. Komen we later op terug. Het weer voor vandaag.
1: Ja, in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, maar in de rest van het land bewolkt. Het is ook nog fris, af en toe een bui en het wordt vanmiddag 10 tot 12 graden.
0: Heb je het al gevonden?
6: Okay. Nog niet.
0: Nog niet.

0: frisse vrijdagochtend. In een bijzonder weekend, want het is morgen exact 60 jaar geleden dat het beroemde album Pet Sounds van de Beach Boys verscheen. En dat vieren wij vandaag volop op NPO Radio 5. Jij hebt dat album in allerlei vormen thuis staan, Evert. Ik heb hier een van die exemplaren. Nog mooi op zwart vinyl.
1: Ja, ik dacht, ik neem hem voor je mee vandaag.
0: Ja, superleuk. Ik zal zo ook even een mooi fotootje ervan maken. Want ja. dit is een beroemd album. Het wordt vaak vergeleken met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. En wat maakt die plaat nou wat jou betreft zo bijzonder?
1: Nou, wat er heel gaaf van is dat het een beetje een wisselwerking is, hè, tussen de Beatles en de Beach Boys. Dus het Rubber Soul album van de Beatles, dat vond Brian Wilson van de Beach Boys zo fantastisch dat hij dacht, ja, ik moet ook zo'n soort album maken. Dat werd Pet Sounds. En Pet Sounds is dan dus weer de inspiratie voor Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dus het is een soort van, ja, die bands hebben elkaar geïnspireerd om nieuwe gave dingen te doen.
0: En daarom heeft hij de tijd moeiteloos doorstaan. Vandaag verschijnt dit album ook in allerlei formaten en kleuren en weet ik veel wat opnieuw in de platenzaak. En je hoort alle tracks voorbij komen hier op 5. Te beginnen met dit. That's not me. I had-

0: and Thunder in My Heart. Daarvoor Tenita Tikkaram. En Good Tradition. Goede vriendin van mij, hè, Tenita Tikkaram.
1: Ja, zeker. Warme banden.
0: Ja, dat is wel grappig. Good Tradition was een hitje. Was haar allereerste hitje in 88, herinner ik me. En een tijdje later kwam ze voor een concert naar Nederland. Ben ik naartoe gegaan. En ik was een beetje verliefd op haar. Dus heb ik een brief geschreven. Stond ik vooraan in de Groningse Oosterpoort. Met die brief te zwaaien. Tenita dacht volgens mij lange tijd van, wat is dit voor figuur? Maar ik bleef met die brief zwaaien. Zelfs bij de toegift. En zelfs toen ze daadwerkelijk van het podium verdween. Ik dacht, die brief zal ik aan haar overhandigen. En uiteindelijk lukte het ook. Ik heb nooit antwoord gehad.
2: Maar wat stond er in die brief?
0: Ja, gewoon dat ik haar muziek heel erg mooi vond. Ik vertelde over haar album, dat me dat raakte. Het beroemde album. Het album heette Ancient Heart. Dat soort dingen vergeet je nooit meer. Maar toch heb ik in zekere zin onlangs antwoord gekregen. Ja, onlangs heb ik antwoord gekregen. bijna 40 jaar later. Ja. Want Tenita Tikkaram volgt mij op Instagram.
1: Oh. Ja, ongekend. Dus. Ja, ze heeft je weer gevonden. Ja. Al die tijd. Maar, waar zijt gij?
2: Kun je haar niet een keer benaderen? Dan? Zou ze die brief misschien nog hebben dan?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik heb de foto nog wel. Waarmee ik haar, want ik heb ook nog een fotootje samen met haar gemaakt. Dus het bewijs is er.
2: Maar als ze jou nu volgt op Instagram, dan moet het toch gewoon kunnen. We kunnen het toch gewoon proberen?
0: Ja, ik ga dat fotootje even opsnoren.
1: Ja, doe dat.
0: Ga ik dan even met een pb'tje, in een privébericht, ga ik aan mijn vriendin Tanita sturen. En dan ben ik benieuwd wat voor reactie erop komt.
2: Ja, of dat zou een keer over bellen
1: gaan
2: of zo.
1: Gaan we doen.
2: Ja.
0: Spannend, spannend, spannend. En spannend wordt het vooral voor jou dit weekend, Carmen. Want leg maar eens uit wat jij gaat doen.
1: Nou, ik heb weer een hardloopwedstrijd op de planning komende zondag. Maar wat best wel een beetje spannend maakt dus, is dat ik amper heb getraind. Vorig jaar liep ik de 10, weet je dat nog?
0: Ja, dat weet
1: 10
0: ik nog
1: kilometer.
0: Heel goed. Ja, dat vond ik ongelooflijk knap. Daar had je ook heel veel voor getraind, herinnering.
1: Klopt, ja, hardloopschema's, daar weet je natuurlijk heel veel van. Jij bent ook loper.
0: Ja.
1: Maar goed, hardloopschema's, niet aan hardloopschema's houden, daar weet jij ook alles van.
0: Klopt.
1: Want dat doe jij ook nog.
0: Het loopt mij wel eens door, wat dat betreft.
1: Dus komende zondag moet ik 5 kilometer hardlopen. Dus je zou zeggen, nou, dat is een eitje. Maar goed, ja, zonder training begin ik me toch wel af te vragen of ik die finishlijn ga halen.
0: Want wat voor run is dit?
1: Ja, het is gewoon weer de mooie plaatselijke run van mijn buurt. Dus de hele buurt komt kijken. Hans Schiffers heb ik ook gevraagd om te komen kijken. Dus dat hij me gaat aanmoedigen, ja, dat is voor mij al een stok achter de deur. Maar komende zondag dus.
0: Ja, en de voorbereiding valt dus tegen. Daarom heb je ook gekozen voor 5 kilometer. Als deze trend zich voortzet, dan wandel je volgend jaar 2,5 kilometer.
1: Klopt, ik doe een afbouwschema. Ja. Dus ik begin met 10 en dan 5 en dan 2,5 en dan stop ik. Ja,
0: ik herinner me nog heel goed dat je vorig jaar heel trots op maandagochtend binnenkwam met die glimmende medaille. We mogen toch hopen dat komende maandag dan ook weer gebeurt.
1: Ja, nou ja, ik ga me er wel bij neerleggen. Ik ben geen Femke Bol, maar ik ga wel voor de plak, ja.
0: Nu is het wel zo, even een serieus momentje, mensen. Er komen ook nog wel eens mensen om het leven bij zo'n run. Vorig weekend natuurlijk dat dramatische verhaal over het meisje van 15 jaar... dat ook meedeed aan een marathon.
1: Ja.
0: En jij hebt je niet goed voorbereid. Hou je daar wel rekening mee dat er ook risico's aan kleven?
1: Nou ja, dat ging natuurlijk om een afstand van een halve marathon. Nou, dat is dit misschien 1/16 daarvan. Maar goed, ze hebben ook langs het parcours genoeg EHBO-posten. Ze hebben genoeg waterpunten, dus ik heb vertrouwen dat dat wel goed komt.
0: Oké, zie ik je komende maandag in elk geval met medaille hier verschijnen.
1: Ja.
0: Zullen we dat afspreken?
1: Dan neem ik die mee.
0: En als het mislukt, dan denk je nog even terug aan vorig jaar toen het wel lukte. Hè?
1: Oh ja,
0: gaan we
1: mooi.
0: Even terug in de tijd. Elke

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
18: De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat gaat dan de Koningsrijksconferentie heten. De eilanden waren boos dat ze niet waren betrokken bij een stemming in de Verenigde Naties om de slavenhandel de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit te noemen. Nederland stemde niet en had daarover geen contact met de Caribische landen. En dat is niet goed, zegt premier Jette.
19: Ik heb ook op alle 6 eilanden aangegeven dat dit niet goed is gegaan. Er waren heel veel mensen verrast over de stemming in de Verenigde Naties. Zowel hier op de eilanden in Suriname, maar ook in Nederland. En dat had van de kant van het kabinet gewoon veel beter gemoeten. Als EU kwamen we niet uit de tekst van die resolutie. Vandaar dat de EU-landen zich hebben onthouden. Maar dit verdient geen schoonheidsprijs.
18: Het is nu de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze de problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op een Russische stad zijn 3 mensen omgekomen en 12 mensen gewond geraakt. Ondertussen is het dodental in Oekraïne na de Russische aanvallen op hoofdstad Kiev opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. De afgelopen 2 dagen bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Op het Caribische eiland Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde woensdag niet terug van een wandeling bij een strand. Ja, een van de weinige plekken op het bergachtige eiland waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. En het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. En in Wenen was gisteravond de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië.

0: het was nogal wat om te doen, hè, om dit liedje. Trouwens, de finale is morgenavond natuurlijk.
1: Ja, klopt. Heb je gekeken gisteren?
0: Nee.
1: Oh, ook niet.
0: Jij wel, hè?
1: Ja, ik natuurlijk wel. Ja. Ik vond de verrassing van gisteravond Denemarken. Vond ik erg leuk. Een leuke popsong. We gaan wel zien wat eindigt. Ja, Finland staat bovenaan bij de boekmakers en zo. Maar ik ga even buiten de boekmakers om. Ik denk dat Denemarken hoog scoort. Geweldige song. Geweldige uitstraling. Die gast die dat zingt. Goeie dans. Melodieus.
0: Ik ben benieuwd wat Eline ervan vindt. Ja, die is toch in Wenen?
1: Ja, klopt. Die spreken we later vanochtend.
0: Ja, leuk. Het weer in het oosten en zuiden is het droog met eerst wat zon. Verder ook veel bewolking, af en toe een bui en het wordt maximaal 12 graden.
2: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

premier Modi op Paleis Huis ten Bosch. Met een uitgebreide lunch, allemaal om de samenwerking tussen ons land en India te bevorderen. Premier Jette schuift trouwens ook aan. En zondag dan is er denk ik een kringverjaardag. Want dan wordt onze koningin Maxima 55 jaar jong. Nou, morgenavond natuurlijk de finale van het Eurovisie Songfestival. Voelt toch nog steeds een beetje gek, zo zonder Nederland. Maar we gaan kijken wie er gaat winnen. En een spannend sportweek aan de wacht met een van de krakers, Volendam en Telstar. Die gaan bepalen in een rechtstreeks duel wie er in de Eredivisie blijft en wie de nacompetitie gaat spelen. Zometeen Tante Dikkie, de grootste fan van Telstar.

0: A little bit me, a little bit you. Een beetje van het dit en een beetje van het dat. Dat is eigenlijk het verhaal van deze plaat. Het is 7:13 aan de vooravond van een spannend sportweek einde. In de eredivisie bovenal natuurlijk. Hè, want wie gaat er derde worden in de eredivisie? Wordt dat, daar is het spannend.
1: Nou ja, zeker. Ja, want zowel NEC als FC Twente als ook Ajax maken nog kans op die derde plaats. Dus dat zijn de plaatsen voor de voorronde van de Champions League. Maar aan de onderkant van de competitie is natuurlijk ook van alles te doen. Daar is een hele belangrijke wedstrijd tussen Volendam en Telstar.
0: Ja, want die gaan onderling uitmaken wie de na-competitie de play-offs gaat spelen. Hè? De play-offs gaat spelen. Wordt het Telstar of wordt het Volendam? Nou, de grote fan van Telstar is Tante Dikkie. Dag Tante Dikkie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met een zenuw op dit moment?
2: Nou, niet zo lekker. Ik zal blij zijn als alles achter de rug is.
0: Ach. Maar Telstar heeft wel de beste kaart in handen natuurlijk. Die hebben genoeg aan een gelijk spel om te overleven in de Eredivisie.
2: Ja, wij hebben ik had het nog even nagecheckt, maar dat zit ook wel goed in mijn hoofd. Maar we hadden in augustus vorig jaar hadden we een gelijk spel.
0: Ja.
2: Dus 2-2. En dus laten we nu dan maar hopen dat... Toen stonden we met 2-0 voor, maar toen werd het even goed nog 2-2 voor Volendam. Dus ja, als we nu voorstaan en er gaat er nog eentje overheen. Ik vind het altijd, tegen Volendam vind ik het altijd een moeilijke wedstrijd.
0: Ja, hoe komt dat toch? Omdat beide clubs vooral aan elkaar gewaagd zijn, denk ik, hè?
2: Ja, ook absoluut, ja. Ja. Ja.
0: Nou bent u een heel groot fan van Telstar, groot supporter. Voor de mensen die dat niet weten, u bent 88. Waar komt die, hoe groot is die liefde van Telstar? Kunt u dat uitleggen?
2: Nou, dat komt omdat ik 5 broers onder me heb. En wij met sports zijn grootgebracht in Drenthe. Dus vandaar. En onze jongens hebben allemaal voetbal. En een van mijn broers was scheidsrechter. En ja... en mijn vader en mijn moeder waren er ook helemaal lijp van. Dus ja. Dan ga je automatisch mee. Het was ook het enige wat er zonder was natuurlijk. Hè?
0: Ja, en u ondersteunt de jongens van Telstar ook op bijzondere wijze?
2: Ja. Gisteren ben ik geweest. En gistermorgen ben ik om 12:00 er naartoe gegaan. En om 13:30 hebben we met de jongens hebben we gegeten en... Nou, sommige jongens eventjes een gesprekje, maar ik heb ze lekker tot rust gelaten. Niet met ze lopen te praten, maar het moet lukken.
0: Ja, maar u heeft toch wel iets tegen hen gezegd als een soort support?
2: Nou, natuurlijk heb ik wel wat tegen sommige jongens gezegd. En ook nog wel eens, op hun schouder geklopt en als ze weggingen ook wel. Maar ze weten zelf ook donders goed dat dit heel, heel, heel erg belangrijk is.
0: Ja, klopt. Want wat zou het jammer zijn als Telstar na 1 seizoen Eredivisie... waar ze de 180 jaar op gewacht hebben, dat ze dan alweer moeten verdwijnen.
2: Hè? Nou, daar ben ik roerend met je eens. Want als je ziet dat wij hoorden dat wij de Eredivisie ingingen... hebben we toch in de tijd van een mum alles moeten omturnen, een tribune erbij. En de KVB die stelde nogal behoorlijke hoge eisen. En ja, dat is voor de veiligheid natuurlijk ook heel erg belangrijk.
0: Ja.
2: Dus als je dan ziet hoe wij vooruit geboerd hebben... nou, dan ben ik bijzonder trots op allemaal die daaraan meegeholpen hebben. Hoor. Ja.
0: Maar daar hoort u ook bij, hè? Bij de mensen die daaraan meegeholpen hebben. Want u maakt toch ook wel eens wat lekkers voor de mannen?
2: Nou, nee, dat doe ik niet. Ik krijg... ik neem wel wat mee.
0: Kijk. Ja, dat bedoel ik.
2: Ja, maar ik ga niks kopen. We krijgen het eten heerlijk thuis bezorgd. En dat gaan we maar niet meer doen.
0: Nee. Nou, er zijn heel veel steunbetuigingen. Die komen ook binnen via de NPO Luister-app. Onder meer via Henk Koning. Hij is hartstochtelijk aanhanger van Volendam, hè? Hij is visboer. Nou ja, als je visboer bent, waar kom je dan vandaan?
2: Ja.
0: Hè? Waar kom je dan vandaan?
2: Nou, niet van de Volendam, maar wel van de Muiden.
3: Juist.
0: Juist, ja. Inderdaad, ja. Hij wens u inderdaad heel veel succes.
2: Dankjewel. Ja. Dat vind ik hartstikke lief. En een hoop.
0: En gaat u afreizen naar het stadion van Volendam? Nee?
2: Nee, ik ga weer naar de... Niet meer naar de uitwedstrijden toe. En ik wacht ze hierop. En misschien als het morgen of zondagavond wat leuks is. En we kunnen wat vieren. Dan ben ik nog wel van plan die kant op te gaan. Maar nee, ik ga niet meer naar de...
0: Nee. En hoe gaat u het dan volgen? Via de televisie of via de radio?
2: Ja, maar kijk, weet je wat het is? Jij weet ook donders goed dat voetballen alleen maar kapitaal is en geld natuurlijk. Dus wij zullen wel niet rechtstreeks uitgezonden worden. Dus wij zullen ook, net vorige week hadden we die schakelwedstrijden. Nou, daar word je doodmoe van.
0: Ja, dan krijg je het heen en weer en denk je, waar kijk ik nu naar eigenlijk?
2: Nou, daar word je doodmoe van.
0: Ja.
2: En ik denk dat er wel Feyenoord, Ajax en PSV uitgezonden worden. En dat wij weer op het laatste rijtje komen.
0: Ach.
2: En dat vind ik zo verschrikkelijk jammer. Want beneden is het net zo spannend als boven. Want als wij beneden niet winnen, dan kunnen we niet voetballen boven. En dat moet maar eens een keer uit de wereld geholpen worden.
0: Nou, dan moeten we dan maar aan gaan werken het komende seizoen.
2: Oh, ik zou zo graag eens een keer met die KVB om de tafel willen. En ik zie, zo af en toe kom ik er wel eens eentje tegen. Die pak ik meteen in zijn nek.
0: Ja.
2: Zo is het. Ik vind het. Het is. Het moet anders worden, jongen.
0: Ja. Peter reageert ook in de NPO Luister. Hij schrijft van, er moet nog iets anders. Want als Telstar in de eredivisie blijft, hoop ik dat ze iets aan dat lelijke bruin-witte tenue doen.
2: Nou, moet je goed luisteren. Ik ben altijd recht voor zijn raap. Ik geef hem daar volkomen gelijk in. En ik heb het dat ook wel eens doorgegeven. Want ik vind het ook... Maar ja, bruin is op het moment de mode, hè.
0: Nou, dat is het natuurlijk, ja.
2: Ja, dus wat dat betreft zitten we in een goede hoek.
0: Ja. Nou, ik stel voor dat u om tafel gaat met de KNVB, met de kledingontwerpers van Telstar. En we hopen met u... Ik in elk geval dat Telstar in de eredivisie blijft.
2: Nou, dat vind ik zo onwijs lief van jullie.
3: Ja.
2: En hoe heet het? Ik ben altijd beschikbaar voor jullie.
0: Ja, dat weet ik.
2: Absoluut.
0: Okay.
2: En laten we met z'n allen daar flink voor duimen.
0: Ja.
2: En dan zien we wel welke kant op we gaan.
0: Ik had een Volendam plaatje klaarstaan, maar dat is de goden verzoeken. Dus ik pak gewoon iets anders.
2: Ja, doe dat maar niet hoor.
0: Nee, dat doe ik niet.

0: Electric Light Orchestra van Mr. Blue Sky naar Mrs. Blue Sky zou ik je bijna willen noemen.
1: Oh,
0: ja, het is een positieve titel. Hè?
1: Beetje in blauw vandaag, ja.
0: Vertel, waar ga je zo meteen over hebben?
1: Over dat het nu best wel fris is voor de tijd van het jaar, maar dat je toch iets heel positiefs van kunt maken, ook op de camping.
0: Kijk, daar noem ik jou ook Mrs. Blue Sky, hè?
1: Zon schijnt altijd.
0: Juist. Ja. Blauwe luchten, dames en heren. En dan deze trompetjes op de radio. Wat een geluk. Het is de nieuwe Bruno Mars wereldlied. Risk It All.

0: Althans, 7:55 al, dus hoog tijd voor het nieuws. Carolijn, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bert. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Ja, de school heeft dus gebeld toen met Veilig Thuis. Ook een jongetje van 7 in Stadskanaal werd ernstig mishandeld. Toen de burgemeester van de aanhouding van deze twee moeders hoorde, was zijn eerste vraag of de kinderen nu veilig zijn. Dat is zo, ze zitten in een pleeggezin. Deze klinisch psycholoog vertelt wat er bij dit soort zaken dan gebeurt.
2: Wat ze in elk geval nodig hebben is zo snel mogelijk een stabiele, veilige situatie met mensen waar ze op kunnen leren vertrouwen. Hè, want dat gaat natuurlijk niet zomaar. Therapie is ook zeker belangrijk, maar op de lange termijn is die vaste, stabiele plek met mensen die er echt voor ze zijn. En er moet ook gekeken worden welke mensen die nu veilig voor ze zijn. Dus ik denk dat dat voorop staat naast specifieke therapie.
1: Ja, voor de ernstige mishandeling van die twee kinderen zijn ook twee moeders aangehouden. En er geldt nu in het gebied in Stadskanaal een noodverordening, omdat er al ruiten zijn ingegooid. Op de Malediven is een ernstig duikongeluk gebeurd, waarbij 5 Italianen zijn omgekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden in een grot op 60 meter diepte. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk in de Malediven zoveel doden. In de Verenigde Staten blijft een veelgebruikte abortuspil voorlopig toch beschikbaar via de post. Ja, het gaat om een medicijn dat verkrijgbaar is zonder langs te hoeven gaan bij een dokter. Een rechter verbood aanvankelijk de levering per post, omdat daarmee de strengere abortuswetten van bepaalde staten overtreden kunnen worden. Maar het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu terug, in ieder geval zolang er nog geen definitief vonnis is. En veel mensen zijn vanwege het lange weekend erop uitgetrokken, naar de camping bijvoorbeeld. Maar dat is wel een beetje afzien door de kou en de regen. Hoewel deze man in 5 huizen zich er niks van aantrekt en ook graag aan omdenken doet.
3: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
4: Wij zijn de tent op aan het opzetten. Wij hebben vandaag of het hele hemelvaartsweekend een nomadentreffen. We komen hier met ongeveer 40 camperbussen met allemaal oldtimers.
5: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
3: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een

0: Vijfhuizen zich er niks van aantrekt en ook graag aan omdenken doet.
1: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
2: Wij zijn de tent op aan het opzetten. Wij hebben vandaag of het hele hemelvaartsweekend een nomade treffen. We komen hier met ongeveer 40 camperbussen met allemaal oldtimers.
3: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
1: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug zo. Dat vind ik ook wel lekker, dat vind ik ook niet erg.
4: Dus dat is het geheim, omdenken.
0: Gewoon maak er gewoon een feestje van. Het is gewoon gezellig, je nodigt wat leuke mensen uit. En je hebt alsnog een leuke vakantie. Ja, ik herken dit wel hoor.
4: Oh ja?
0: Als je naar een Noord-Duits eiland gaat, heb je ook niet altijd mooi weer.
4: Nee.
0: Neem je gewoon een hele stapel boeken mee en dan vermaak je ook wel. Toch?
4: Het weer dan voor vandaag. Want het blijft voorlopig nog een beetje bewolkt.
0: Het is nog even afzien op de camping, of nou ja, omdenken. Bewolkt, af en toe zon, ook wat buien en het wordt maximaal 12 graden.

0: Maywood en Rio. De grootste verjaardagskalender van Nederland. Henk Winter is jarig, 77 wordt hij. Jeroen Bloksma uit Enschede, 53. Mario Dehing uit Nederweert, 61. Petra Maus uit Heemskerk, 65. Michael Gerritsen uit Hulst, 54. Imelda en Beatrice Wagemans uit Sint-Antonis, 57. Tweeling, dat snap je. Jurg Hulshoff uit Enschede, een halve eeuw. En Wa Chen Shen uit Lisse, ook jarig, 62 jaar, joh. Nou, we gaan eens even bellen met een vroege vogel, denk ik. Hoop ik in elk geval. Zijn naam is Charles Vogel. Hij woont in Goes. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ja, is dit Charles Vogel?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ben je je nest al uit?
1: Nee, ik leg er nog in.
0: Ja, maar je bent jarig vandaag, daar weet je van, hoop ik.
1: Ja, ik geloof het wel.
0: Ja, van harte gefeliciteerd met je 62e verjaardag.
1: Ja, dankjewel. Ben je spreek ik eigenlijk?
0: Ja, je spreekt met je vrolijke vriend van 5 hier.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Goedemorgen, Charles. Ja. Nou, kijk, de zon begint te schijnen, Charles.
1: Dat is één ding zeker. Dat zijn zeker mijn vrolijke vrienden. Ja. Nou, wat wil ik nog meer?
0: Ja. Hoe gaat je verjaardag eruit zien, Charles?
1: Sober. Want ik doe meestal niks aan mijn verjaardag.
0: Oh.
1: Meestal alleen de kroonjaren, dat vind ik wel.
0: Oké, dan bel ik je over 8 jaar even terug. Dan ben je 70.
1: Dat is goed.
0: Maar waarom alleen op kroonjaren een mooi feest?
1: Nou, je bent toch elke dag jarig? Ja. Als je s'ochtends op straat.
0: En moet je gewoon aan het werk dan vandaag? Of?
1: Nee. We zitten lekker op de camping.
0: Oh, en waar staat die camping?
1: In Akersloot. Het is net onder Alkmaar.
0: Ja, en we hebben het net gehoord bij Caroline in het nieuws. Ja, toen lag jij nog natuurlijk in je nest. Maar dat je, als het slecht weer is, dat je moet omdenken. Zodat de zon gaat schijnen als vanzelf.
1: Wij denken nooit als het regent. Wij denken helemaal niet naar op de camping. We kijken naar elke zonnestraal die zitten we lekker buiten. Dus we hebben gistermiddag buiten gezeten in de zon.
0: Ja, het was best mooi weer inderdaad, hè? Opvallend weer.
1: Ja. Nou, en af en toe zijn er de buisjes tussendoor, maar dan schijnt de zon zo hard weer gelijk. Dus dan geniet je gewoon weer.
0: Ja. Nou, heerlijk toch?
1: En we zijn met z'n drietjes, dus ja, dat moet kennen. En we gaan straks lekker naar Alkmaar, naar de kaasmarkt, met een bootje varen.
0: Ja, je hebt er goed voor staan, hè?
1: Ja hoor.
0: En dan ga je ook een stuk kaas kopen, denk ik, hè?
1: Ja, dat denk ik wel. We hebben wel goede kaas gevonden al.
0: Is dat dan jonge kaas of belegen kaas?
1: Meestal belegen kaas. Ja. De beste kaas die we nou op hebben was belegen kaas met truffel.
0: Oh, oké.
1: Okay. Tapenade. Met tapenade erop.
0: Oké, nou dat klinkt wel heel lekker. Zeg, we gaan maar eens even een slinger geven aan het grote Evergreen Top 1000 rad.
1: Ja, laten we dat eens doen.
0: Wat er uitkomt. Evert, ga je gang.
2: Ja, daar gaan we.
1: Goedemorgen, Evert.
2: Goedemorgen. Het is geworden 401. You, my bright girl. Do you remember
0: when we used to sing? Dat is Van Morrison met Brown Eyed Girl. Je mag nog een slinger geven.
1: Nou, doe maar een slinger, want mijn vrouw wordt jaloers. Bruine ogen vrouw, dat vindt mijn vrouw niet zo fijn.
3: Oh, oké. Okay.
2: Nou, daar gaan we.
3: Heeft ze zelf bruine ogen?
1: Nee, blauwe.
3: Oh ja.
2: We zijn inmiddels uitgekomen bij 290.

0: Nee, de erfliever op de service.
1: Ja, en dat past toch mooi bij een vogel zoals jij, hè? Zo'n
0: meidingeel. Ja, dat bedoel ik, hè. Ja. Uit de Geelzee.
1: Ja. Dan krijg je die van ons cadeau, Charles.
0: Hartstikke bedankt. Ik zeg, bedankt voor het belletje.
1: Ja, ik zeg mooie verjaardag en anders kruip nog even je nest in. Alle tijd ervoor, want over 8 jaar is het pas echt feest.
0: Ja, oké, dankjewel.
1: Hoi.

0: Saturday in the Park, Chicago.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 7:07.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op vrijdagochtend. Ja, en dan leggen wij natuurlijk altijd de loper uit voor Eline de Ruig. Maar die loper die hebben we helemaal uit laten rollen naar Oostenrijk, naar Wenen, waar natuurlijk het grote songfestival plaatsvindt deze week en morgenavond de apotheose, de grote finale. We hebben zometeen in het komend uur contact met Eline. En tot die tijd hebben we ook nog altijd een soort man achter de hand, zo noem ik je dan maar. Goedemorgen, Patrick.
2: Goedemorgen.
0: Mooie titel toch, man achter de hand.
2: Zeker, ik noem het eigenlijk altijd zelf van de A-sterren die gaan natuurlijk gewoon naar het Songfestival. En de B-sterren die mogen dan de A-sterren in vervangen.
0: Ja. Nou. Ja, mooi relativerend, hè?
2: Ja, toch?
0: Zeg, vorige week was je stem weg. Die stem is terug, maar je haar is weg.
2: Ja, klopt. Ja, er moest iets veranderen. En ik dacht, die stem, die mis ik, dus die wil ik terug. En mijn haar dacht, ja, weg mee.
0: Oké, goed. Zometeen verheugen we ons natuurlijk op de conversatie met Oostenrijk. Want je hebt natuurlijk ook alles gevolgd tot nu toe.
2: Ja, zeker. Ja. Wat een avond.
0: Ja, wat vond je de beste gisteravond?
2: Australië, denk ik.
0: Toch Australië?
2: Ja, daar heb ik enorm van genoten. Een van de redenen waarom ik het Songfestival zo leuk vind. Een knappe vrouw, prachtig haar met een waaier. Een prachtig lied uithalen. Nee, heerlijk.
0: Oké, Delta Goodrum is dat.
2: Ja.
0: Goed, nou, we gaan er zo meteen de komende uur uitgebreid over hebben.

0: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Exact 8 uur. Het NOS Journaal. Caroline Bari.
12: In Stadskanaal is door de burgemeester een noodverordening afgekondigd om te voorkomen dat het daar verder uit de hand loopt. Gisteren zijn er twee moeders aangehouden. Ze zouden hun kinderen van 6 en 7 ernstig hebben mishandeld. Kort nadat dat nieuws naar buiten was gekomen, werden bij twee huizen de ruiten ingegooid. RTV Noord sprak een buurtbewoner op straat die hoopt dat het niet verder uit de hand loopt.
13: Nou, ik denk wel tientallen mensen hier die erover aan het praten zijn. Het leeft heel erg in de buurt. Ja, mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik. De emotie die er loskomt is heftig. Het werd heel goed verborgen gehouden. En er waren wel meldingen met bijvoorbeeld het meisje. Alleen niet over het jongetje. Maar ik hoop dat de directe buren het rustig met elkaar erover kunnen gaan hebben. En vooral de boel een beetje in de gaten houden. Want wij wonen hier ook nog.
12: Volgens de gemeente gaan er op sociale media oproepen om meer vernielingen aan te richten rond. Mensen mogen niet in het gebied komen tenzij ze daar een goede reden voor hebben. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijksconferentie houden. Een overleg, dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar in november op Sint Maarten. In het Drents Museum is een tentoonstelling geopend met grote werken van schilder Amrita Shergill. Voor India is dat nationaal erfgoed, vergelijkbaar met onze nachtwacht. Ja, dat is best spannend, met de kunstroof van vorig jaar nog vers in het geheugen. Toch maakt de directeur van het Drents Museum zich geen zorgen.
14: Bij ons is altijd de veiligheid belangrijk en heel goed op orde.
15: Maar u kunt niet zeggen of het aangescherpt is sindsdien.
14: Nee hoor, nee. Dit is precies zoals wij altijd onze tentoonstellingen organiseren. En dat is perfect in orde.
12: India krijgt er ook iets voor terug, want dat land krijgt onder meer een Van Gogh in bruikleen. En de luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli president Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft die naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen reizigers per jaar is dat vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Het weer, een mix van zon, wolken en ook buien. Het wordt 10 tot 12 graden.
16: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: 10 jaar geleden dat Max Verstappen als eerste Nederlander ooit een race in de Formule 1 won. Hij pakte toen goud bij de Grand Prix van Spanje.
1: En dat ik dit als commentator meemaak, loopt niet meer. Bizar. Fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey. Yo, ho. Yo, fucking hell. Wat bizar. Ongelooflijk. Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb.
0: Ja, alles over Olaf Mol. Historisch verslag ook bovendien. Herinner jij dat nog goed? Ik ben helemaal verbaasd dat het alweer 10 jaar geleden is.
2: Ja, zeker. Ik zat juichend voor de tv toen.
0: Oké, en komend weekend maakt Max een bijzonder uitstapje.
3: Ja, hij gaat meedoen aan de 24 uur van de Nürburgring. En dat is best wel een heftige race, ook in de bossen en zo. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Oké, bijzonder muzikaal weekend voor de deur. Suzanne en Freek beginnen aan hun imposante reeks van concerten in de Arnhemse Gelderdoom. Harry Styles begint ondertussen aan zijn reeks in de Amsterdam Arena, de Johan Cruijff Arena. En Daniel Loos geeft zijn eerste eigen show in Carré Amsterdam. En dat is een bijzonder moment voor hem. We gaan hem later vanochtend even bellen. Als jij nou moet kiezen, je kunt naar één van deze concerten toe, Patrick. Welke zou je dan kiezen? Suzanne en Freek, Harry Styles of Daniel Loos?
4: Ik denk toch dat ik dan voor Suzanne en Freek ga.
0: Oké, ga ik zo meteen even doorgeven aan Daniel Loos, die we later dit uur spreken. Maar straks gaan we allereerst naar Oostenrijk natuurlijk. Hè. Heb je veel contact gehad met Eline de afgelopen week?
4: Ik heb haar gisteren een appje gestuurd van lieverd heel veel plezier daar. En toen kreeg ik een fotootje terug dat ze in het perscentrum zat. Van ik mis je. Ja, ik mis jou ook, want we hebben vaak met z'n tweeën bij het Songfestival gezeten. Dus ja, we missen elkaar.
0: Ja, god, wat ben je dan toch een romanticus. Moet ik ook eens doen, dat soort dingen.
3: Ja, ik ben net heb jij er al een berichtje gestuurd?
0: Ik ben gewoon een hunebedsteen.

0: Den Haag, Harry Klorkenstein.
1: Het Eurovisie Songfestival.
0: Ja, daarvoor gaan we natuurlijk naar Wenen, waar het zich allemaal afspeelt al dagenlang. En morgenavond de grand finale. En ik ben er buitengewoon trots op dat onze eigen Eline daar gewoon in de Golden Circle staat van de Wiener Stadthalle. Dag Eline, goedemorgen.
2: Guten Morgen. Hello Europe.
0: Hoe is de sfeer daar in Oostenrijk?
2: Nou ja, ik moet zeggen, het is toch wel weer helemaal leuk. We doen natuurlijk niet mee, dus dat is een beetje gek. Maar ja, zodra je gewoon die hal inkomt, ja, dan komt dat songfestival gedruisje tegemoet. En dan is het gewoon één groot feest, dan is iedereen blij. En ja, dan telt er maar één ding, wie gaat er winnen aankomende zaterdag?
0: Ja, dat is een herkenbaar gevoel. Hadden we het eerder deze week over, een week geleden. Als je me een week geleden had gevraagd, songfestival. Nou, ik dacht echt van, pst, wegwezen, Nederland doet niet mee. En dat ga ik gewoon een jaartje overslaan. Maar je kunt er gewoon simpelweg niet omheen. Hoe beleef jij dat, Patrick?
3: Ja, ik mis het ook wel, hoor, een beetje. Het leeft gewoon veel minder. Ook in Nederland, ook bij mij. Maar toch, hè, toen ik dinsdag voor de tv zat, dacht ik wel helemaal, oh ja, ja, het gaat weer lekker beginnen. En gisteren ook een heerlijke avond gehad. Dus ja, nu zit ik er wel weer lekker in.
0: Ja, en gisteravond een perfecte tweede halve finale. Die beter was, vond ik, Eline, dat moet je met me eens zijn, dan de eerste halve finale.
2: Ja, veel beter. Die eerste halve finale was toch niet door te komen. En zoveel vals gezang. Dus die tweede halve finale was wel echt een stuk beter, ja.
0: Ja, jouw favoriet, Patrick, pak ik er even bij. Delta Goodram komt uit voor Australië.

0: gaat hier iemand compleet uit zijn dak, kan ik melden.
1: Het is toch heerlijk, jongens. Ja. Wat een stem, hoor, die vrouw.
2: Ja.
1: En die uithaal.
0: Ja, prachtig. Wat vind jij ervan eigenlijk, Eline?
3: Ja, geweldig. En je merkte gisteren ook in het perscentrum dat dat helemaal losging. En zij is echt ook al een grote artiest, hè, in Australië. 9 miljoen verkochte albums wereldwijd. 5 nummer 1 hits. Dus we praten hier echt over een grote artiest. En dat zag je gewoon. Ze werd eerst de Celine Dion van Australië genoemd. Ja, ik vind het meer een soort Jennifer Lopez-achtig. Dus ze ziet er prachtig uit. En ja, ze schiet bij de bookmakers ook meteen naar plek nummer 2. Dus ja, het kan echt zomaar zijn dat zij met de winst er vandoor gaat. Maar dat betekent dan niet dat we naar Australië gaan. Hè. Dat gaat dan niet gebeuren. Dan wordt het toch wel gewoon een ander Europees land waar we naartoe gaan. Maar goed, ik ga alweer te snel. ja, dat wordt belangrijk Duitsland. Ja,
0: en dan een andere, vond ik gisteravond het allerbest, Denemarken.

0: waarom dan? Nou, dat vind ik meer een lied van deze tijd dan dat nummer van Delta Goodrum. Dat wel heel erg geworteld zit in de traditie van het Songfestival. En dat is prima. Maar ik vind deze wat spannender, laat ik het zo zeggen.
1: Ah ja, dat zeg je wel mooi. Ja, ik vind het vooral leuk omdat deze jongen eigenlijk een musicalacteur is. Dus ja, dan heb je mij meteen natuurlijk. Oh. En ineens is hij de popmuziek ingegaan. Dus dat vind ik ook wel een leuke switch.
2: Okay. En het was ook een goede act hoor, vond ik. Het was een mooie act. Het was ook mooi visueel om naar
3: acrobatisch
2: te kijken.
3: Acrobatisch ook.
2: Ja, ik vond het ook heel tof dit.
0: En dan even de voorspelde winnaar. Hè. Die staat nog steeds op 1 bij de bookmakers Finland. Okay.

0: Nou, alles wijst erop dat zij morgenavond de eerste viool spelen. En dus winnaar worden van dit festival. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, het is natuurlijk wel echt gewoon een steengoede act. Die staat als een huis. En er wordt voor het eerst sinds jaren wordt er een stukje live gespeeld. Hè? Want jij weet, Bert, er mag nooit live muziek worden gebruikt bij het Songfestival. Maar zij hebben echt aangevraagd van ja, wij willen live viool spelen. Want dat hoort nou bij die act. Nou zat ik dus in de zaal naar die repetitie te kijken. Dacht ik, nou, ik ben wel benieuwd naar dat live viool speel. Nou, dat is letterlijk echt 20 seconden dat ze live speelt. En voor de rest loopt ze heen en weer op dat podium. Omdat ze van plek moet verwisselen. En is alles gewoon weer playback. Maar ja, die act ziet er gewoon wel fantastisch uit. Ja, ja, het staat als een huis, dus ja, het is zeker een potentiële winnaar.
0: En hoe gaat jouw dag er vandaag dan nu nog uitzien in aanloop naar die grote finale morgen?
1: Nou ja, kijk, ik zoek natuurlijk naar elk klein moment om toch nog een beetje Nederland te supporten. En nu ben ik erachter gekomen dat Malta toch een Nederlands tintje heeft. Joep van der Boom heeft dat nummer geschreven. En dat is dus een Nederlander.
0: Ja, we
1: dus
0: hem gisteren,
1: ik ga hem vandaag spreken.
0: Ja, we hebben hem gisterochtend gesproken hier in de ochtendshow. Leuke jongen.
1: Ach, wat leuk.
0: Dus ik maakte ook wel een vreugdesprongetje toen ik gisteravond laat zag dat Malta inderdaad door is. Leuk.
1: Ja, superleuk. Dus nou, die ga ik ook eventjes ontmoeten vandaag.
0: Oké, nou hartstikke mooi. En morgenavond, hoe beleef je dat dan? Want dat is natuurlijk geweldig om daar zo dichtbij te zijn.
1: Ja, het is altijd wel weer fantastisch. Het voelt wel een beetje alsof, ja, hoe moet ik het omschrijven? Alsof je verkering uit is en je gaat nog steeds naar het feestje van je ex-schoonfamilie. Je hoort er gewoon net niet helemaal bij. Maar ja, we gaan er toch gewoon een feest van maken. En ja, ik hoop eigenlijk gewoon dat er een heel ander land wint. Dat zou ik gewoon zo leuk vinden. Dat het gewoon een hele outsider wordt.
0: Wie ook winnaars zijn wat mij betreft, en ik zag ze al voorbij komen op een foto samen met jou op je socials. Jeroen Kijkendevechten en Henry Schut, want wat doen zij het ook goed, hè?
1: Ja, superleuk. Ze hebben er ook heel erg veel zin in. Ze genieten ervan. En anders dan andere jaren lopen zij ook gewoon heel lekker los het perscentrum in. Zeg maar. Normaal gesproken is echt de Nederlandse delegatie afgesloten van de pers. En zie je elkaar alleen bij persmomenten. Maar zij zijn echt hier met de Nederlandse pers. Dus het voelt echt alsof we hier wel als team zijn. Ook al hebben we niks voor te supporten. We doen het echt met elkaar. En dat vind ik wel heel erg leuk.
2: Hey Eline, nog één vraagje. Want Israël die gaat natuurlijk ook bij de bookmakers heel erg goed. Stel dat zij winnen. Wat dan?
1: Ja, dan hebben we denk ik een probleem. Nee, ik denk dat niet gaat gebeuren. En ik denk eigenlijk ook dat alle juries, want die geven natuurlijk ook punten, dat die ervoor gaan liggen dat Israël gaat winnen. Dus je gaat denk ik zien dat de televoting hoog gaat zijn, maar dat de jurypunten laag gaan zijn. En ja, dat de EBU er alles aan gaat doen om niet daar het Songfestival te gaan hebben. Maar ja, het kan alle kanten op, je weet het maar nooit.
0: Vanuit Wenen, Oostenrijk, Eline de Ruig, heel veel plezier daar dit weekend. En we spreken elkaar snel, graag genieten van elk moment. En ja, dan denk je natuurlijk van, ja, god, welke plaat moet ik dan draaien uit die geschiedenis van het Songfestival? Jouw favoriet is Johnny Logan.
3: Ja, What's Another Year, ja, vind ik een mooi liedje.
0: Jij hebt gekozen voor
4: Hedy Lester met de Malle Molen.
0: Ja, en nou, dat vind ik een heel mooi liedje.
4: Vind ik ook een prachtig liedje.
0: Ja, vind ik een mooi liedje. En jouw favoriet van dit jaar is de zangeres, hoe heet ze ook alweer?
2: Loreen.
0: Nee, van dit jaar.
2: Dit jaar. Oh mijn god, hoe heet die vrouw?
1: Delta Goodrem.
0: Nou, ik heb echt heel erg leuk nieuws voor jou.

0: Music. Zometeen het nieuws van 8:30. Carolijn.
1: Ja, de Amsterdamse brandweer is altijd best wel druk. Dat snap je. Ook wel eens voor een kat in een boom. Maar gisteravond zat er iets heel anders in die boom. En dat is een beetje een opmerkelijk verhaal.
0: We zijn wel heel benieuwd.
1: Ja.
0: Dit is NPO Radio 5. We buitelen over de Evergreens heen.

0: wat je vooral hoort is het plezier dat er vanaf spat. De mannen van de Rolling Stones, die kunnen het nog altijd, willen het ook nog altijd. En hun nieuwe single heet In The Stars. Het nieuws nu van even naar 8:30. Carolijn.
1: Goedemorgen. Er wordt aangifte gedaan tegen Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Tegen een journalist van Leftlezer zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Verwerpelijk, zegt onder meer mensenrechtenorganisatie The Rights Forum. Maar ook strafbaar en daarom doet de organisatie aangifte. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver vraagt om een collectieve veroordeling van die uitspraken van rechts tot links en van de Tweede Kamer tot kabinet. Vandaag stopt Jerome Powell als voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Amerikaanse banken, de Fed, de Federal Reserve. Zijn termijn loopt af en daarmee gaat een lang gekoesterde wens van president Trump in vervulling. Trump eiste bij Powell dat de rente omlaag ging, maar dat gebeurde nauwelijks. En dus deed Trump er alles aan om Powell te lozen. Zijn opvolger staat volgens verslaggever Ruben Eg al klaar. En dat is de 56-jarige oud-bankier Kevin Warsh.
2: Hij is de rijkste voorzitter die de Fed ooit gaat krijgen. Want dat komt omdat hij getrouwd is met Jane Lauder. Dat is de dochter van Ronald Lauder, een steenrijke zakenman. En een oud-studievriendje van Donald Trump. Dus dat zoekt elkaar gezellig op. Samen heeft hij zelfs zo'n $100 miljoen op de bank. Hij solliciteerde het afgelopen jaar echt openlijk naar de positie van de Fed. Allemaal ingezonden brieven in de Wall Street Journal. Het beleid van de Fed, dat was allemaal maar niks.
1: Ja, volgens Trump is de benoeming van Warsh in kannen en kruiken en gaat hij precies doen wat de president wil: de rente verlagen zodat bedrijven goedkoper kunnen lenen. Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft nieuwe werkkleding. De witte werkkleding van de ziekenhuismedewerkers wordt vervangen door getailleerde modellen met een gekleurde rand. En voortaan ook het LUMC-logo erop. Nou, medewerkers zijn er blij mee.
3: Het is wat luchtiger, bredere zakken, bescherming voor de schaar.
4: Heel blij met het LUMC-logo.
5: Nu voel je wel meer onderdeel van het ziekenhuis.
4: Hij is wat getailleerder, dus je hebt niet meer zo'n soort aardappelzak die je aan hebt als labjas.
1: Ja, de kleding is ook gemaakt van gerecycled materiaal. En de brandweer in Amsterdam rukt wel eens vaker uit voor een kat in een boom. Maar gisteravond ging het om een vrouw die niet meer naar beneden durfde. Waarom ze überhaupt zo hoog in een boom in het park was geklommen, wilde ze niet vertellen. De brandweer haalde haar veilig naar beneden met een ladderwagen en zei dat mensen in tegenstelling tot katten niet gemaakt zijn om behendig alle kanten op te klimmen. Het weer. De bewolking neemt toe en vanmiddag vallen er verspreid over het land buien. Het wordt 10 tot 12 graden.
0: Dank je.

0: was geklommen, wilde ze niet vertellen. De brandweer haalde haar veilig naar beneden met een ladderwagen en zei dat mensen in tegenstelling tot katten niet gemaakt zijn om behendig alle kanten op te klimmen. Het weer. De bewolking neemt toe en vanmiddag vallen er verspreid over het land buien. Het wordt 10 tot 12 graden.
1: Dankjewel, Carol.

0: Daniel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dit vind jij ook wel een lekkere plaat, denk ik, hè?
1: Rock'n'roll in the morning.
0: Ja, dat dacht ik al, ja. De Sweet en Ballroom Blitz. Groot applaus, dames en heren, voor Daniel Loos. Want het is een historische dag voor jou, Daniel. Vanavond treed je voor de allereerste keer op in een van de mooiste theaters van ons land. Koninklijk Theater Carré. Wat betekent dat eigenlijk voor jou?
1: Ja, dat vind ik mooi. Dus, ik kom er natuurlijk niet voor het eerst, maar wel voor het eerst met een eigen voorstelling, ja. Ja.
0: Heb je er veel artiesten gezien? Of,
1: Ja, en ook veel wel gespeeld met... Van Veen heb ik wel gespeeld en weet je wel, met van die gala's en mijn vriend en zo. Ja. Het is een hele mooie zaal, het theater.
0: En nu sta je er helemaal alleen, hè? Voor jou helemaal die plek. Ben je al in Amsterdam eigenlijk, of niet?
1: Nee. In Erika, ja.
0: En heb je dan nog op een speciale manier voorbereid op dit optreden? Of gaat het er zo uitzien zoals tot nu toe deze hele tour, waarmee je natuurlijk al een paar maanden op pad bent door het land?
1: Ja, precies. We spelen de voorstelling die we altijd spelen. En, dan in een carré.
0: Allemaal in het licht van je jongste album, Jager. Hoe zijn de reacties daarop?
1: Ja, te gek, ja. Ja, ik ben niet klaar. Nee, het is een hartstikke mooie tour tot nu toe. En het is nog een paar weken. En dan zit het erop. En de reacties, ja, dat is altijd gigantisch.
0: Ja. Ja, heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou ja, persoonlijke verhalen. Die mensen die. Doen ze altijd. Er zijn mensen die sturen me dan mailtjes na die tijd. En hebben ze die plaat gehoord en voorstellingen gezien. En dan herkennen ze zich. En. En sommige mensen die zijn heel blij dat er weer nieuwe muziek is. En ook dat boek. Er is nou een boek met een verzamelaar. Met allemaal de noten. Voor kunnen mensen de piano er ook bij spelen. Ja. En de blokfluit eventueel. En hartstikke leuk.
0: Ja, want na zo'n optreden, in waar dan ook, in welk theater, ben jij dan nog beschikbaar voor de bezoekers? Of ben jij dan al onderweg met piepende bandjes terug naar Erika?
1: Dat deed ik altijd, maar ik heb toen geleerd, toen had ik zo'n bluesclub, weet je wel. En dan gingen we daar spelen met die Amerikanen. En die bassist die zei altijd tegen me, Daniel, you gotta meet the people, man. You gotta meet the people. En dat ben ik toen eigenlijk gaan doen vanaf die Alennig-serie om na de voorstelling met mensen te praten en zo. En dat blijkt dan toch wel heel bijzonder te zijn af en toe. Ja,
0: ja. Maar dat, zo hoort het toch ook te zijn, volgens mij, dat je naast het publiek staat en niet boven? Of waarom deed je dat in het verleden dan niet?
1: Ik heb er nooit boven gestaan, maar het is wel mooi om die verhalen allemaal te horen, ja.
0: Ja.
1: Mensen die denken toch van, omdat ik er nou heel veel in stap, gaan mensen opeens ook zelf open, zeg maar. En die sturen dan hele persoonlijke verhalen, vaak verdrietige verhalen ook. Ja, en dan stuur ik gewoon terug van achter, dat is toch ook wat. En dan praat je er even over. Dat is een mooie kant van het verhaal, ja.
2: Ja, hey Daniel, wat ik zag ook je tourlijst. Nou, je bent lekker door heel Nederland aan toeren, maar echt het zuiden. Ik bedoel, nu ben ik in Brabant natuurlijk. Daar kom je niet echt.
1: Nee, dit jaar niet. Nee. Ik ging altijd naar Brabant en zo. Naar Breda, weet je wel. En,
2: ja.
1: Dit jaar niet, nee. Nee.
0: Nee, heeft dat een bepaalde reden?
1: Nee, dat
0: is
1: geen reden. Nee.
0: Oké,
2: dat viel me opeens op.
1: Vroeger deed ik altijd 80 voorstellingen achter elkaar. En dat ben ik wat minder gaan doen, want dat is wel heel veel.
2: Ja.
1: En dan de volgende keer misschien wel weer meer in het zuiden. En,
0: ja. Nou ja, ik vind het wat te veel. Maar als ik kijk naar jouw speellijst, ben je behoorlijk productief. Dat blijkt niet alleen trouwens uit je theatertour. Maar ook uit het aantal albums dat je uitbrengt. Want ik heb het idee dat ik rustig ga vragen, wanneer komt je volgende album alweer uit?
1: Ja. Ik zat vannacht alweer nieuwe nummers te maken. Ja,
0: dat dus, vind ik ook iets.
1: Ja.
0: Is dat het beste moment?
1: Je moet wat, weet je wel. Je kunt wel denken van, ja, goed, doe maar.
2: Maar waar haal je inspiratie vandaan?
1: Dat weet ik ook niet. Dat moet je als lieve heer vragen. Ik bedoel, ik zit hier aan tafel vannacht te denken van, wat is dat toch voor, wat voel ik toch? En dan, ik was een gitaar en stem, ik denk, oh, wacht even. Oh, dat. En dan zijn we het liedje.
2: Ja. Oh, dus het gaat echt vanuit je gevoel, ben je echt een maker.
0: Ja,
1: zeker. Dus het is ik maak het ook niet met een doel of zo. Ik maak het gewoon en uiteindelijk zet ik het vaak wel op een plaatje.
0: Ja. En dan ook nog elke week, elke zaterdag een prachtige column in Dagblad van het Noorden. Nou, ik vind het wel, Daniel, de diepe buiging. En die diepe buiging wordt ook voor jou vanavond gemaakt, dat weet ik zeker. In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.
3: Beetje Drentse nuchterheid in de grote stad, dat vind ik wel goed.
0: Dat is het, hè? Ja. En ben je daar nog nerveus voor eigenlijk, of valt dat wel mee?
1: Nou ja, voor een optreden is natuurlijk altijd... je bent er wel mee bezig. Van. Is toch een hele verandering van als ik nu uit mijn raam kijk... en als ik straks vanaf het podium kijk. Maar dat is, ja... Kijk, aan de andere kant, ik zit er midden in de tour. We hebben al een heleboel optredens gehad. En dan kan ik die klik weer snel maken. En het is niet zo dat ik heel nerveus ben. Nee.
0: En die tour, even voor de goede orde... Die houdt niet op in Amsterdam. Die gaat gewoon nog een tijdje verder. Heel veel succes daarbij, Daniel. En maken we wat moois vandaag vanavond in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Veel Amsterdammers of toch ook veel mensen uit Drenthe?
1: Ik heb begrepen vanuit de hele... Vanuit het hele land dat mensen komen. Ja. Ook vanuit Brabant, begrijp ik.
0: Ja. Die moeten wel, hè? Die moeten wel. Ja.
2: Tof.
0: Ja, mooi. Daniel, mooi. Kijk, de Wind Maar Wijn, die heb ik heel veel gedraaid natuurlijk de afgelopen tijd. Maar ik dacht, ik pak nu even een andere track van jouw jongste album, Jager. Dat vinden wij even de allermooiste liedjes daarop. Ik wist wie ik was. Heel veel succes vanavond.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Vanavond in Carré, Amsterdam, Daniel Loos. Samen met zijn maatjes Bernard Gepken op gitaar. En Rijen Zwart, die de bas bedient. En luister naar het hele album van hem, Jagen. Dat is, het is een avontuur om helemaal door te luisteren. Goed, zometeen natuurlijk de arbeidsvitamine met Hans Schivers. Wij maken nog even een rondje langs de velden. Wat staat er voor jou op het programma, Evert?
1: Ik ga het nieuwe fietszitje voor mijn dochter eens even testen op de fiets.
0: Oké, geen ongelukken maken, hè? Geen brokken maken.
1: Nee.
0: En jij, Patrick?
2: Ik speel zondag mijn allerlaatste voorstelling voor de Brief voor de Koning in het Oude Luxor in Rotterdam. Dus, daar heb ik heel veel zin in. Het is klaar.
0: En daarna kom je in de werkloosheidswet of hoe gaat zoiets?
2: Nou, nee, dan ga ik gewoon lekker andere dingen doen.
0: Okay.
2: En ik begin in oktober pas weer met een andere voorstelling.
0: Oké. Okay. Ja, en Carmen, je hebt het verteld dat jij gaat doen. Daar verheug ik me op. Ja. Want komende zondag...
3: Ja, ga een slakkenrace meedoen.
0: Een slakkenrace.
3: Een hardloopwedstrijd. Ja.
2: De 15 of 21?
0: Nou, dan komt het hoor. Let op.
3: 5 kilometer.
1: En jij, Bert?
0: Ik kom maar misschien wel even aanmoedigen dan. Hè? Ja, en anders ga ik natuurlijk naar het Songfestival kijken morgenavond. Hè? Dus, daar gaan we het komende maandag allemaal uitgebreid over hebben. Allemaal een heel goed weekend, wat je ook gaat doen. En wij zijn de maandag weer. Voor

0: Samen Max. Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Vanavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 9:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
13: Goedemorgen Hans. Het dodental door Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 24, onder wie ook kinderen. Dat meldt de landelijke reddingsdienst. En reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar mensen die vermist worden onder het puin van een verwoest flatgebouw. De afgelopen dagen bestookte Rusland Kiev en ook andere Oekraïnse steden met honderden drones en raketten tijdens een van de hevigste aanvallen op Oekraïne in 4 jaar oorlog. Onrust in Stadskanaal nadat het nieuws naar buiten kwam dat 2 kinderen van 6 en 7 jaar oud door hun bevriende moeders ernstig zijn mishandeld. Bij hun woningen zijn ruiten ingegooid en om erger te voorkomen geldt er nog tot en met zondag een noodverordening. Deze buurtbewoner zegt bij RTV Noord dat de frustratie groot is omdat niemand wist van de mishandelingen, terwijl er 1/2 jaar eerder door de school al wel melding was gedaan bij Veilig Thuis.
14: Er werd altijd geschetst dat de moeder van het meisje het probleem was. En nu zie je bijvoorbeeld van het vonnis van de rechtbank van maandag dat dat eerder andersom is. En ja, dan begin je echt wel een beetje aan jezelf te twijfelen van, waren er dan echt geen signalen? Het is erg genoeg wat er gebeurd is. En dan ook de commotie en de Facebook-reacties die erop komen. Die kinderen gaan de rest van hun leven al last van hebben. Laat het lekker rusten.
13: Mensen die er niets te zoeken hebben, mogen de komende dagen de wijk niet in. Een bezoek van president Trump aan China zit erop. Vanochtend had hij een gesprek onder 4 ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. Ook kreeg Trump volgens correspondent Gabi Verberg een rondleiding in de rozentuin.
15: Nou, Trump was vooral onder de indruk van de rozen. Hij noemde ze de mooiste rozen die hij ooit had gezien. En daarop waren de mensen die Xi hoorden zeggen tegen zijn personeel van, nou, stuur hem wat rozenzaadjes toe. En vervolgens hebben de mannen zich afgezonderd. Ze hebben ergens in de tuin met z'n 2 kort gesproken. Daarna hebben ze zich weer bij hun gezelschap gevoegd. Maar wat daar besproken is, dat weten we niet.
13: We weten wel dat president Xi Trump wil overhalen om geen wapens meer te sturen naar Thailand. Trump zei daar trouwens niets over. Het volgende bericht gaat namelijk over Thailand. In een rivier daar zijn de botten gevonden van wat ooit een reusachtige dino moet zijn geweest. 27 meter lang en ongeveer zo zwaar als 9 olifanten. Dorpsbewoner vond de eerste botten, wetenschappers zochten door en ontdekten onder meer een bot van bijna 2 meter lang. De dinosaurus wordt de Nagatitan genoemd en leefde zo'n 13 miljoen jaar geleden. Hij had een reusachtige nek en kop en vierkante poten.
12: Ja, ik zie het voor me.
13: Ja, het is een enorm ding geweest. Bewolkt met soms ook zon en vanmiddag verspreid over het land buien bij 10 tot 12 graden.
0: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

40 jaar later kan Colin Hay van Man at Work nog altijd zeggen dat de ironie van Down Under de meeste luisteraars ontgaat. Hij zegt, veel mensen horen eigenlijk niet wat het liedje wil zeggen. Het gaat eigenlijk over de uitverkoop van Australië en hoe hebzucht de boventoon voerde. Arbeidsvitamine hebben we met hebzucht niks te maken, want we gaan gewoon lekker muziek beleven. En dat straalt vrolijk de hele wereld rond, wat mij betreft. Aanvragen komen van de huishoudelijke dienst van de Leilinden in Bochum vandaag. Gert Druif uit Nippingswoud, die beschrijft hoe zijn collega's Joze, Desiree en hij al ruim 8 jaar het wel en wee rond de Leilinden verzorgen. Binnenkort bereiken we alle drie de pensioengerechtigde leeftijd en dan zullen we stoppen. Gaan we genieten van hobby's en kleinkinderen, staat hier. Jeroen Smits uit het Brabantse Os maakt jaarlijks een lijst met klassiekers, pareltjes en meezingers. In dit kroonjaar van arbeidsvitamine levert hij opnieuw een bijdrage. En hij schrijft erbij op naar de volgende.

altijd beschouwd als een beetje een melig tussendoortje voor Dire Straits in relatie tot een andere indrukwekkende muziek. Maar ik vind het altijd lekkere energie hebben nog steeds. Dat Twisting by the Pool. Daarvoor Robin Gibb met I Started a Joke. En daar weer voor Michel Delpech met La La La La La La. Dat zit hier ook wel een beetje in. BZN.

Rob de Nijs. Met zijn woorden raakte hij de essentie tussen leven en dood. En zo keerde deze tekst ook weer naar hemzelf toe. Gek dat we hem niet meer kunnen aanspreken daarop. Het is toch nog een beetje... Hij is nog steeds hier en onder ons als je deze liedjes zo hoort. Gelukkig wordt hij veel aangevraagd nog bij ons. Rob de Nijs dus daarvoor de Walker Brothers met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En BZN met Sevilla. En dit is een haastig liedje geschreven in bad door Freddie Mercury, die zijn gitaar er ook nog meteen maar even bij had.

0: way are you going, Billy? Typisch geval van als je bij me weggaat, mag ik dan met je mee? Het sloeg vooral aan in de tijd van de Vietnamoorlog. Toen vrouwen hun mannen uitzwaarden zonder te weten of ze terug zouden keren. Toen kreeg het natuurlijk een beetje een aparte betekenis. Het waren Terry en Susan Jackson, echtpaar. 4 jaar later zou Terry Jackson nog met Seasons in the Sun komen. Misschien weet je dat nog. Daarvoor de Lighthouse Family met lekker easy listening. Dat waren Toende en Paul die dat samen waren, dat duo. En die kwamen uit Newcastle-on-Tyne, waar ze barkeepers waren. Zo kun je ook een carrière beginnen. En je hoorde Queen nog even met Crazy Little Thing Called Love. Dit is zo'n lekkere Norse Frank Sinatra op een dinsdagmiddag ingezongen volgens mij. That's life.
1: That's life.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO

Gentleman Jim, zo werd hij genoemd, Jim Reeves. En hij was in Texas radiopresentator, dus hij wist heel goed hoe die met een microfoon moest omgaan. En dat zong hij zo heel mooi in dat we er nog steeds van staan te genieten. I Love You Because was dat. Daarvoor David Bowie en Tina Turner, die elkaar goed kenden. En samen een leuke avond hadden met heel veel publiek erbij. En Frank Sinatra hoorde je met That's Life. Dit is Donna Summer.

Dat je dat toch helemaal nog van voor naar achter mee kan zingen. Dat blijft toch wel bijzonder. Roger Hodgson was dat van Supertramp. Van Even in the Quietest Moments. Zo'n LP waar 7 van die liedjes op stonden. En de meeste hadden een lengte van 6 of 10 minuten zelfs. Maar het Live a Little Bit was een mooie single voor ze. Met daarvoor Donna Summer en Lady of the Night. Wil je meedoen met arbeidsvitamine? Dan weet je ons hopelijk te vinden met een mooi lijstje van jullie kant. En dat moet je dan doen via www.arbeidsvitamine.nl.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Vanavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Het is 10:00, Caroline Bari met het NOS-journaal.
12: Oppositiepartijen in de Tweede Kamer noemen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer diep weerzinwekkend, misselijkmakend en ook ziek. In een interview deed Markussauer deze uitspraken. Deze uitspraken dus eigenlijk over Palestijnse vluchtelingen die in Nederland asiel kunnen aanvragen.
13: Die moeten ze met geweld tegenhouden. Want Nederland en heel Europa...
14: Nederland moet Palestijnen met meer geweld tegen dan dat Israël op dit moment...
13: Desnoods, met geweld tegenhouden. Want...
14: Met geweld.
13: Als desnoods met
14: geweld. Nederland moet schietend Palestijnen tegenhouden.
13: Met geweld, ja.
12: GroenLinks-PvdA-leider Klaver vindt dat de hele politiek die uitspraken collectief moet veroordelen, ook het kabinet. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum doet aangifte tegen Markussauer. De school van het meisje in Stadskanaal dat ernstig werd mishandeld had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Maar toch stopte het volgens deze psycholoog toen niet.
15: En het probleem is dat hulpverleners en leerkrachten die zien die losse signalen wel, zoals honger, moeheid, een blauwe plek. Maar niemand die telt die signalen op tot wat het werkelijk is. Hè. Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan ja, wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
12: Het meisje en ook een mishandeld jongetje van 7 in Stadskanaal zijn uit huis geplaatst. De twee moeders zijn opgepakt. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Volgens de belangrijkste Afrikaanse instantie voor volksgezondheid zijn er meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. De gezondheidsinstantie is bang dat het virus zich verder verspreidt. Ebola is zeer besmettelijk en dodelijk en wordt overgedragen via lichamelijk contact. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. En de Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. Die roeiwedstrijd wordt elk jaar op de dag na Hemelvaart gehouden. En dit zou de 50ste editie worden, maar het weer is te slecht. Onder de deelnemers was er begrip, maar ook teleurstelling.
16: Je maakt een planning, je gaat ervan uit dat je kapot gaat straks. En dan is dat wel een teleurstelling dat dat niet gebeurt.
17: Nou ja, in mijn geval is het ook mijn eerste HT zou het zijn. Dat is het echte werk.
16: Het is wel iets wat veilig moet gebeuren. En als je daar met 600 man op het water zit, kun je niet gered worden. Oh ja. Dat bestaat gewoon niet. En met z'n allen in één keer van het water af moet, dat kan niet.
12: Ja, bij de jaarlijkse wedstrijd wordt op de Waddenzee in sloepen geroeid tussen Harlingen en Westerschelling, een afstand van 34 kilometer. Het is bewolkt met soms wat zon en ook enkele buien. Het wordt maximaal 12 graden.
18: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

verder ontketende Jennifer Grey. En Patrick Swayze, een nieuwe dansraadje vol sensualiteit. Daar weet je alles van, Dirty Dancing. En het devies was vooral don't try this at home, want het kwam door het acrobatische gedeelte dat menig bruidspaar nog in het ziekenhuis deed belanden, de lift. In de clip van het nummer is ook te zien hoe hij haar optilt. Pas me op. Dit zijn de arbeidsvitamine. En de aanvraag kwam vanochtend van Jeroen Smits uit Os. Klassiekers, vergeten pareltjes en meezingers op zijn lijst. En het andere deel van de aanvraag is van de huishoudelijke dienst van Leilinde Wochnum. José, Desiree en Gert die verzorgen al 8 jaar het wel en wee daar. Ze gaan binnenkort genieten van vakanties, lezen en wandelen. En de oppas op de kleinkinderen onder meer.

0: dezelfde winkel wat mij betreft als The Devil Went Down to Georgia van de Charlie Daniels Band. Maar voor Stan Ridgway is camouflage gewoon een eerbetoon aan een soldaat. Dat had ieder van ons kunnen overkomen. Nou ja, goed, in ieder geval loopt die soldaat dan midden in het front tegen een mysterieuze figuur op die bovenaardse krachten schijnt te hebben. Uiteindelijk verdwijnt die man ook zomaar in het niks. Dus het is een beetje een bovennatuurlijk verhaal allemaal. Conte Patiro, hoorde je van Andrea Bocelli, met jou vertrek ik. En Cliff Richard met Bachelor Boy. Er zijn een heleboel mogelijkheden om de puzzel op te lossen. We hebben altijd maar vier stukjes. En die stukjes die heten in eerste instantie 1, 2, 3, 4. Alleen dat is nooit de juiste volgorde bij ons. Je moet iets anders gaan maken van dit liedje over tienerliefde en eenzaamheid vanochtend. Alle jongens en meisjes van mijn leeftijd lopen arm in arm op straat. Treurde François Hardy destijds. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Het is een lekker treurig liedje. Ik ben benieuwd wat jullie ervan maken, want je kunt op alle mogelijke manieren een code naar ons toesturen en dan bepalen we hier in de studio eventjes wie we gaan bellen. Als die dan de juiste oplossing heeft, wint hij dan het puzzelboek van arbeidsvitamine. Reageren via de NPO-luisterapp. Dit is Sting.

0: Tchik-tchik. En daar is het hele liedje omheen gedraaid eigenlijk. Take a Chance on Me. En daar weer voor hadden we ook nog een hele leuke van. Ik zit even te kijken, maar ik ben echt wel. Ja, Fields of Gold van Sting draaiden we. En Teach for Children met Crosby, Stills en Nash natuurlijk.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Ik was al een beetje bezig met Berend Okma uit Balk. Daar komt hij vandaan, namelijk uit Balk, Friesland. Berend, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij een herinnering aan die François Zadi, waar de hele wereld toen achteraan liep?
2: Ja, dat weet ik nog goed.
0: Ja, weet je het nog? Ja, wat herinner je dan?
2: Nou, het was natuurlijk een hele sexy meid, hè?
0: Ja. En alle meisjes wilden op haar lijken en alle jongens wilden met haar gaan.
2: Ja, zo was dat.
0: Ja, ze was beroemder dan president De Gaulle nog, begrijp ik, op een zeker moment. Ja.
2: Nou, dat kan ik me voorstellen, ja.
0: Ja, een mooie, trieste geluid. Dus jij komt wel uit de voeten met Tous les garçons en les filles.
2: Ja.
0: Daarnet, laat eens horen wat jij bedacht had.
2: Nou, ik dacht dat het was 2, 3, 4, 1.
0: Ja, er waren weer veel inzendingen, ook met die code.
1: 2. Tous les garçons. 3. C'est les filles de mon âge. 4. Même dans la rue. 1.
2: Dat klinkt goed.
0: Hoe simpel het ook lijkt, dat is toch altijd gek. Want mensen denken vaak terug natuurlijk ook. En dan lees je ook heel vaak 2, 3, 1, 4. Maar je moet net die 4 en die 1 moet je goed draaien. Dus dat is jouw geluk. Ja. Uit je hoofd of schrijf je dat op dan?
2: Nee, uit mijn hoofd. Maar het waren wel hele korte stukjes, hè?
0: Ik denk, is nou een kort stukje makkelijker of een lang stuk? Dat weet ik nooit. Dat ben ik nog niet. Dan moeten we maar dat geheim moeten we niet ontsluiten in het.
2: Ja.
0: Je krijgt een puzzelboek van arbeidsvitamine.
2: Nou, hartstikke leuk. Hartstikke leuk.

dit is Alan Clark van de... Zo heette hij toch? Ja, van de Hollies. In zijn John Fogerty jasje, want die verbeeldde zich helemaal... een Creedence Clearwater Revival gevoel met Long Cool Woman in a Black Dress daar. Walking in Memphis was een mooie gospel van Mark Cohn. En je hoorde ook nog Toulik Garçon in de Vier, waarmee we vandaag een puzzel hadden. Vandaag is het exact 60 jaar geleden dat het huzarenstukje van de Beach Boys uitkwam. Het album Pet Sounds, dat daagde de Beatles uit om nog met iets veel mooiers te komen. Dat werd toen Sgt. Pepper. En wij draaien vandaag die plaat zo hier en daar door de programma's heen. En het was ook de tijd dat Brian Wilson een zandbak in zijn woonkamer had geplaatst, compleet met piano, omdat hij het strand wilde nabootsen om creativiteit naar boven te jagen. En die hele zandbak is later, voordat hij ging verhuizen, weer verdwenen. Maar het waren wel jaren waarin hij volledig in zichzelf was gekeerd en iets deed wat nog steeds ons doet verbazen als je naar dat mooie kleurrijke palet luistert. We hebben van Pet Sounds even een nummer opgezocht. Dat is Here Today.

De mussen van het dag vallen met In the Summertime. Dat is zijn allergrootste hit altijd. Het is Et moi, et moi, et moi van Jacques Dutronc, wat het origineel was. Je hoorde ook nog If I Was van Midjour. Die kon geen kwaad, want die had net Live Aid achter de rug. In zijn hoogtijdagen kwam hij met die mooie solo-single van hem, die we weer eens een keer hoorden. En dit is Desireless.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Vanavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 11:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
19: 5 Italianen zijn omgekomen bij een duikongeluk op de Malediven. Ze waren grotten aan het verkennen. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, maar volgens deze technische duiker helpt het niet dat ze op 50 meter diepte doken.
20: Als ze met lucht hebben gedoken, dus wat je normaal gewoon inademt, dan kan dat wel een negatief effect hebben. Je kan op die diepte kan je last krijgen van narcose, waardoor je beoordelingsvermogen erg afneemt. Dus het is eigenlijk, of de wet van Martini, dus elke 10 meter die je onder water gaat, is eigenlijk een glas Martini. Ja, de ene kan er wat beter tegen als de ander.
19: Wat ook moeilijk was aan hun duik is dat het weer was omgeslagen. En je hebt speciale vaardigheden nodig als je in een grot duikt. Het is het dodelijkste duikongeluk ooit voor de Malediven. Een bedrijfsongeluk op een agrarisch bedrijf in Nederweert. Daarbij is een jongen van 15 om het leven gekomen bij een val. Hij was woensdag op het dak van een stal golfplaten aan het verwijderen. Volgens lokale Limburgse media zakte hij door het dak en viel op een betonnen vloer. En een dag later is hij aan zijn verwondingen overleden. Bij Anholt, een eiland tussen Denemarken en Zweden, is een dode walvis aangespoeld. Er wordt uitgezocht of het om Timmy gaat, de bultrug die meerdere keren de verkeerde kant op zwom en waarvoor vorige maand in Duitsland een grote reddingsoperatie werd opgezet. Onderzoekers gaan DNA afnemen bij het kadaver. En vanochtend bij Bert lieten we campinggasten horen die ondanks de kou en de regen de moed erin houden. Maar er zijn ook mensen die eieren voor hun geld kiezen en op het vliegtuig stappen.
9: Ja, inderdaad. We gaan naar Helsinki en daar is het lekker 15 graden. Dus,
14: Wij gaan dus naar Tenerife, maar de bedoeling was eigenlijk gewoon hier in de buurt op vakantie te gaan. Maar aangezien het heel slecht weer, of slecht weer, koud is, hebben wij gekozen voor Tenerife.
19: Ja, door het slechte weer gaat vandaag de Harlingen-Terschelling roeirace dit keer niet door. Dat is een bikkelharde sloeproeiwedstrijd, 34 kilometer over de Waddenzee met 150 sloepen. Maar ja, dit jaar werd het te heldhaftig en besloot de organisatie het evenement vanwege het slechte weer af te blazen. Ja, de bewolking neemt ook toe en vanmiddag vallen er verspreid over het land buien. Het wordt hooguit 12 graden.
17: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Cinderella's Last Goodnight of High Flying Electric Bird. Dat is allemaal poëzie van de dichter Pete Brown. Underground poëzie. Die deed het goed in de muziek van Cream. Een band met Ginger Baker, Jack Bruce en Eric Clapton. En die Witte Kamer was ook weer uit zo'n memorabel gedicht van die Pete Brown. Dit zijn de arbeidsvitamine de hele ochtend al. En de aanvragen die zijn van José, Desiree en Gert Druif uit Nibbikswoud. Werkzaam alle drie bij de huishoudelijke dienst van de Leilinde in Bochum. Waar ze dan binnenkort toch afscheid van gaan nemen omdat ze met pensioen gaan. En verder hebben we ook Jeroen Smits uit Os met heel veel

Ja, natuurlijk wordt er weer veel gehuild bij Roy Orbison. Maar als hij gaat slapen, dan doet hij zijn ogen dicht. En dan is het liefje dat bij hem weg is gelopen dan toch weer helemaal terug. En dan kun je die liefde weer voortzetten. En bovendien wordt de zandman beschreven als een candy-colored clown. Tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper. Het is zo mooi verbeeld allemaal. Hij kon het dus geen ander. Orchestral Manoeuvres in the Dark hoorde je uit Liverpool. En ook nog die jongens van Taverns kwamen even langs met Heaven Must Be Missing an Angel.

arbeidsvitamine. 19 juli is daar trouwens weer wereldnieuws als ze optreedt in de halftime show van het WK. Met het Zuid-Koreaanse BTS en Shakira. En dan zijn het Mexico en Canada en de Verenigde Staten die dat WK organiseren. En de opbrengst van die halftime show gaat dan naar de Global Citizen Education Fund. Het zet zich in voor verbetering van onderwijs en voetbal voor kinderen in de hele wereld. En ze willen $100 miljoen ophalen. Vandaag komt ook een single van Shakira weer uit. Dus het allemaal weer nieuws. Nou ja, goed, dat kun je dan bij zo'n papperdun plietje even lekker kwijt. Daarvoor The White Rabbit van Jefferson Airplane en Romeo was van Mr. Big. Vandaag is het precies 60 jaar geleden dat Pet Sounds uitkwam van de Beach Boys. Een legendarische plaat waar heel veel over geschreven en gezegd is. Er deden destijds 12 sessiemuzici op dit nummer van 2,51 mee. Met klaverscimbal en fluit en gitaar en bas en vibrafoon. Dan mochten we uit de kast worden getrokken. En Wilson die versnelde zijn mix met een halve toon om zijn stem jonger te laten klinken. En er schijnt ook nog wat geblaf van honden en het geluid van een voorbijrijdende trein te horen te zijn. En Caroline No van de Beach Boys, van Pet Sounds. 60 jaar oud dus vandaag.

De Beach Boys met Pet Sounds. Ja, mooi hoor. Wat een gekke, maffe muziektijd was dat. Keren we daar ooit weer terug, vraag ik me wel eens af. Je zou het hopen. Dit is Billy Joel.

Het was onze eigen Spargo. Hip hop hop, we houden van elkaar. Ik denk altijd, waar is Tarzan dan? Van Leni uit de Takkenstraat. Tarzan gaat af. Donderstraat een end op. Wat riep ze altijd. Ja, ongelooflijk dat ze dat zongen, maar het klinkt wel gezellig. Daarvoor Piano Man van Billy Joel. En je hoorde ook nog Caroline No van Beach Boys. En vandaag draaien we regelmatig een stuk van Pet Sounds. Want die plaat is precies 60 jaar oud. Dus dat vieren we dan weer hier op deze zender. Deze mooie zender waar je straks gaat luisteren naar Daniel Dekker. Ik heb ook nog even straks een hele mooie Bob Seger voor je. Met Silver Bullet Band, Still the Same. Maar eerst draaien we en laten we optreden Emmylou Harris.

Seger. Een man die we kennen van We've Got Tonight en van Down on Main Street. Die is ook heel mooi. Dit gaat over een verslaafde gokker, geloof ik. Een van die liedjes die toch veel op de radio te horen was bij ons. Still the Same van hem en zijn Silver Bullet. Daarvoor High Time He Went van René. Met René Noodlijk en Anja Extrakaten. Vanmiddag hoor je meer Nederlandse muziek bij de jongens van de Weekendborrel. Zoals je al hoorde. En we hebben nog twee verzoeken liggen. Eentje is... die ken je. Het is een tijd ver vooruit eigenlijk. Want het was waar wat ze zongen. Video killed the radio star. The Buggles.

place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.

0: dat was Gilbert Bécaud, Monsieur Samuel Volt. En dat was weer een ongelofelijke hoop muziek die je om je oren geslagen kreeg tussen 9 en 12. De aanvragen die kwamen van Jeroen Smits uit Os en de huishoudelijke dienst van de Leilinde in Bochum. Meedoen met arbeidsvitamine, dat kan, arbeidsvitamine.nl. Lunch lekker met Daniel Dekker en een heel fijn weekend.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ik?
7: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
7: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
7: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
8: Woehoe!
7: Op sunweb.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 12 uur, nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
16: Goedemiddag, Daniel. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen handen te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar oud. Sindsdien is het onrustig en werden de ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. Daarom geldt tot en met maandag een noodverordening in Stadskanaal. De VVD heeft gereageerd op uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans zegt dat zulke uitspraken niet bij politici horen en dat het zeer schadelijk is. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt het diep weerzinwekkend en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. Op Radio 1 zei Markesauer vanmorgen dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. Er is aangifte tegen hem gedaan. In Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een man van 27 uit die gemeente doodgeschoten. De politie heeft nog niemand aangehouden en probeert nog uit te zoeken of het om één of meerdere daders gaat.
17: Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie. En dan vragen wij mensen die hier in de buurt wonen die in bezit zijn van een camera of een ringbel, deurbelsysteem, om ook contact met ons op te nemen.
16: En we gaan naar Zuid-Holland, want mensen rennen vandaag zoveel mogelijk rondjes om de burcht van Leiden om geld op te halen voor onderzoek naar de dodelijke ziekte ALS. De actie is opgezet door Pieter, wiens vader ALS heeft. Een verslaggever van Omroep West probeerde hem een paar vragen te stellen.
18: Jij rent in totaal 75 kilometer rond deze burcht.
19: Dat is de bedoeling.
18: Pieter, weet jij nog op hoeveel de teller nu staat?
19: Goedemorgen, ongeveer op 50 rondjes zitten we nu. Gaat het goed met je?
18: Ja, het gaat prima.
19: We kunnen wat langzamer, hè?
18: Nee, hoeft niet, hoeft niet.
16: Ja, gedurende de dag rennen mensen met Pieter mee. Wie daar geen zin in heeft, kan natuurlijk ook alleen doneren. Volgende maand rent Pieter in Frankrijk ook de Mont Ventoux op bij de 14e editie van de Tour du Alès. Het weer verspreidt over het land. Enkele buien, er blijft een kleine kans op hagel en onweer. In het midden en zuiden komt de zon ook af en toe tevoorschijn. En het is zo'n 12 graden.
15: Dankjewel, Caroline. Ik heb ze voor je klaar liggen.
16: Oh, oh, oh.
15: Je weet al wat het is.
16: Ja, ik weet het al. Zit er ook een Vega bij vandaag?
15: Ja, dat hebben we speciaal voor jou gekregen.
16: Super fijn, dankjewel. Okay,
15: eet smakelijk ook, hè? En tot zometeen.
16: Tot zo. Joep.
14: Lunch lekker met Daniel Dekker.

draaiende discobollen. Inderdaad, het jaren 70 geluid op NPO Radio 95. 78 was het voor de Hotshot. Goedemiddag. En schuif gezellig aan voor een smakelijke muzikale lunch met de allerbeste evergreens hier op NPO Radio 5. We hebben zometeen Bert Visser aan de telefoon. Die gaat samen met Martin van Waardenburg de theaters in. Dat wordt lachen met de Sunshine Boys. En vandaag hebben we ook weer even contact met Wenen. Want daar wordt het Eurovisie Songfestival gehouden. Morgen is de finale. Eline de Ruig is daar voor ons. En ze praat ons straks even bij. En vriendin van de show Kimberly Fransons komt langs. Zij heeft een prachtig nieuw liedje uit. Als ik dan denk aan jou. Vrijdag 15 mei. Dit is Lunch.

0: vinden op Rocky 18. Of was dat, er waren toch heel veel van die films toen. Dit was Rocky 3 volgens mij. Daarvoor Elvis Presley en Evergreen in 1963. Yo, the devil in disguise. Wat blijft het ook goed, hè, de king of rock and roll, Elvis Presley. De comedy-klassieker The Sunshine Boys werd geschreven in de jaren 70... door iemand die bekend stond als de king of comedy, Neil Simon. In 1975 werd het ook verfilmd en zelfs bekroond met een Oscar. Het stuk gaat over twee komieken en werd meerdere keren opnieuw uitgevoerd. En nu is het de beurt aan Martin Waardenburg, Berg en Bert Visser. En Bert heb ik nu aan de telefoon.
1: Ja.
0: Zo Bert, wat leuk. Hoe is het?
1: Dag Daniel, het gaat hartstikke goed, man. Ja, perfect. Hartstikke druk en goed.
0: Oké, mooi zo. Dat is fijn om te horen. Je staat in mei nog in de theater met je eigen voorstelling, hè?
1: Ja, met het programma Bert Visser 65, dat zou je niet zeggen. En daar spelen we nog tot en met eind mei. En dan hebben we nog kleine reprise in oktober, november, december. Dus ja, we zitten vol in het werk, Daniel.
0: Ja, maar dacht jij nou zelf dat het al was afgelopen?
1: Ja, nou, ik heb een keer gezegd... ik heb gezegd dat ik zou stoppen. Maar dat was een beetje met die grote shows, met grote vrachtwagens, 10 man personeel. En we zijn nu met een klein clubje op stap. Dat is ook wel een leuke zijstap, hoor. Leuk om te doen ook. Heerlijk.
0: Ja, man. Ja, jij blijft gewoon wel bezig natuurlijk. Ook, hè?
1: Ja, maar jij toch ook? Want wat moeten we dan?
0: Ja, ik zou het niet weten. Ik bedoel, Bas nou niet van de hobby's of zo.
1: Nee, dat ik met jou samen in het Rosa Spierhuis zit.
0: Ja, precies. Aan een flat white.
1: Ja. Dat jij we allebei een slappetje om hebben.
0: Nee, ja, precies. Joh.
1: Nee. Allerlei nieuwe projecten. En dan hoort er ook de Sunshine Boys straks bij.
0: Ja, je gaat met Martin van Waardenburg de theaters in. Hoe is dat idee ontstaan eigenlijk?
1: Nou, ik werd gevraagd door het impresariaat Koper uit Amsterdam of ik dat wilde doen. En ik mocht zelf mijn tegenspeler uitkiezen. Ja, en toen stond Martin, die ken ik al zo lang, die stond wel hoog op mijn lijstje. Maar ik denk, ja, die wil toch niet. En ik belde hem s'avonds op en hij wou inderdaad niet. Maar toen belde hij 's morgens terug de volgende dag en zei, weet je wat, ik heb de nacht hierover geslapen en we doen het toch. Dus ik was er hartstikke trots en trots op en blij mee.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk echt een classic, hè. Dus wat dat betreft, wat is het verhaal voor diegenen die het toch niet kennen?
1: Ja, het zijn twee uitgelanceerde eigenlijk met pensioen al twee revueartiesten. En die komen bij een of andere herdenkingsoptreden komen ze weer bij elkaar. En dan moeten ze samen repeteren. En daar komen alle frustraties eruit. Daarom, ze zijn niet voor niks 10 jaar geleden uit elkaar gegaan. En het haat elkaar, maar het kan ook niet zonder elkaar. En het is een heerlijk geschreven stuk. Het is echt heel, heel humoristisch. Dus, ja, en we nemen natuurlijk wel wat op onze schouders, Daniel. Want het is door hele grote jongens gespeeld. En godverdomme. En nou moeten wij het gaan doen.
0: Ja, het is niet alleen maar lachen, hè, dit stuk.
1: Nee, het is het eerste uur sowieso janken. Nee,
0: maar er zit toch wel een soort moraal in.
1: Absoluut. De mannen die kunnen eigenlijk zonder elkaar, hebben nooit zonder elkaar gekund. En alle frustraties, wat ik al zei, die komen naar boven. Het is ook een bittere onderlaag zit erin, hoor. Het is echt, de verhankelijkheid zit erin.
0: Dat vind ik wel mooi altijd.
1: Ja, dat is ook zo. Het is prachtig geschreven. Ik kreeg het opgestuurd voordat ik ja zei. En ik heb het helemaal doorgelezen. Het is qua tekst heel grappig, maar ook heel schrijnend. Het is echt... ze kunnen ook niet zonder elkaar, ook niet met elkaar. Dat is, er komen een paar pijnlijke fragmenten in voor, inderdaad. Ja.
0: Wie doet de regie eigenlijk van dit stuk voor jullie?
1: Dat is een jongen. Een Ierland Ben Michael. En die had vroeger een theaterduo met... hoe heet hij ook alweer? George Tobal. En George Tobal, die kunnen we onder andere kennen we van ook allerlei series op televisie. En ze zijn niet meer bij elkaar, ze zijn nu apart. En hij is regisseur geworden en ook acteur. En voor mij is hij heel goed. Ja, hij is goed voor me, Ierland Ben Michael. Ik heb nooit met hem gewerkt en een paar keer ontmoet. En zeer enthousiast regisseur. Ik heb er alle vertrouwen in.
0: Nou ja, ik wil hem ook even sterkte wensen vanaf deze plek. Want ik ken jullie podiumpersoonlijkheid een klein beetje.
1: Ik denk dat hij na een uur al janker wegloopt. Maar
0: ja, nee, zo'n regisseur moet het stuk natuurlijk wel een beetje... Dat wordt natuurlijk een chaos met jou.
1: Nee. Nee, dat komt goed, joh. Ja? Ik heb vaak een toneelstuk gespeeld en Martin ook. En we weten wel dat we de boel niet daarmee moeten verkloten. Je moet het ook mooi zuiver spelen. Anders wordt het, en als je daar ook nog humor in gaat gooien van jezelf, dan wordt het alleen maar minder. Ja. Dus we moeten streng zijn voor onszelf. Dat is zo. Ja, normaal kom ik op en ik heb het decor binnen een half uur aan fladder. Maar dat mag dan.
0: Nee. Ja. Hoe ziet het repetitieschema eruit, Bert? Ben je al druktekst aan het leren of is dat nog niet echt nodig?
1: Daniel, ik heb een pakket hier voor me liggen. Je wordt er helemaal stil van. Jezus, wat een tekst. Ja, echt 80. Ik had zo'n hele stift gekocht om een beetje aan te strepen wat ik... Nou, ik kan een stift erbij kopen, want ik ben nog niet op de helft.
0: Zo.
1: Jezus, man.
0: Nou, je hebt nog wel heel even de première is op 22 januari in het Luxor Theater in Rotterdam.
1: Ja, we gaan vanaf half januari, half december repeteren. En dan in januari los.
0: Ja. En Martin Waardenberg die gaat dan een thuiswedstrijd spelen. Want dat is wel echt een rasechte Rotterdammer. Jij bent een rasechte Groninger, maar...
1: Ja, nou ja, we spelen een aantal voorstellingen in Nieuwe Luxor. Maar voor de rest gaan we heel Nederland, de oude Luxor. We gaan heel Nederland door. Dus Martin zal af en toe ook op de trein moeten stappen. Kijk, ja. we hebben nu al ruzie erover.
0: Kaartverkoop is inmiddels begonnen voor diegenen die denken van... dat wil ik wel even bij zijn. De voorstelling begint dus 6 januari tot en met 16 juni 2027.
1: Ja, dus, en we gaan het heel mooi maken. Dus dat wordt echt prachtig.
0: Het is niet te missen. Cobratheater.nl, daar kun je alles info vinden. Ah. Nou Bert, ik ga je succes wensen en de groetjes aan Martin en Mare.
1: Ja, hey, dankjewel. We zien elkaar bij het Roosja Spierhuis dan.
0: Ja, ik bestel de koffie. Neem jij de slabbertjes mee.

0: 9.
1: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
2: Ilse de Lange, kom maar limmer.
3: Ja, ik ga meer keuze krijgen.
2: Dan... Oh, je meer keuze? Oh, je bent geweldig.
3: Je bent geweldig, hè? Dat koort vaker.
1: En dit ook.
4: Jongen, heel Hilversum stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
3: Oh, doe eens even normaal, joh.
1: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep.

Status Quo en The Wanderer. De echte evergreenies van Dion uit de jaren 60. Daarvoor Suzanne Vreek en halverwege. Ze starten vanavond aan hun uitverkochte concertreeks in Gelderdoom in Arnhem. Voor hun We Vieren het Leven concertreeks. Zo heet hij. We Vieren het Leven. Ze staan er 10 keer achter elkaar. Als je daar naartoe gaat, wens ik je heel erg veel plezier. Wordt vast hartstikke mooi. Dit is Lunch Lekker voor de vrijdag. Met zometeen contact met Eline de Ruig in Wenen bij het Eurovisie Songfestival. En nu op de

0: 1976 en het eerste album kwam uit van de Jacksons. Dat stond deze hit op Show You The Way To Go. Half 1, het laatste nieuws van Carlijn. Je hebt je vegan koket al op, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Lekker spullen, hè?
1: Mag ik er nog één?
0: Nee.
1: Eerst het weer en het nieuws even doen.
0: Weet je
1: in
0: de gaten houden dat je niet te veel eet ook.
1: Oké, nee, is goed. Het nieuws. Utrecht wil berichten sturen naar inwoners van de provincie als het stroomnet overbelast is. Die berichten lijken op een NL-alert. Utrechters wordt dan gevraagd om bijvoorbeeld hun wasmachine uit te zetten of om hun elektrische auto later op te laden. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie een aansluitstop omdat het stroomnet vol zit. Een uitzonderlijk bezoek op Cuba, de baas van de Amerikaanse CIA, was er voor overleg. En hij bracht een boodschap over van president Trump. Amerika is bereid om serieus in gesprek te gaan over de economie en de veiligheid op Cuba, maar alleen als het eiland grote veranderingen doorvoert. Door een Amerikaanse blokkade zit Cuba in het donker. Er is geen stookolie en diesel meer op het eiland. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de andere filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich te gedragen.
0: Nou, wat een idioot heb je.
1: Raar verhaal weer, hè?
0: Ja, dit is echt een raar verhaal.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
0: Maar het kan nog gekker natuurlijk.
1: Zeker. In Woerden streden honden en hun baasjes om de eerste plaats op het NK Obedience. Daar ging het om welke hond het best kan luisteren en opdrachten kan uitvoeren. Dus ja, wie het meest gehoorzaam is.
0: Ja.
1: En de wedstrijdleider vertelt bij RTV Utrecht welke oefeningen daar dan bij horen.
3: Losvolgen, blijven in een groep, verdraagzaamheid naar andere honden toe. Staan tijdens het roepen en naar een vak zenden. Apporteren zit erin.
4: Is dat iets wat jouw hond ook kan?
5: Niet zo goed.
6: Vandaar dat ik ook niet meedoe.
7: Met jou! Yeah.
4: Opeens zag ik Reddy rollen.
1: Ja, dat klopt. Ik was ook verbaasd. Behoorlijk. Ja, Reddy rolde even lekker over de grond heen. Was totaal afgeleid. Maar hond en baasje herpakten zich, deden het op andere onderdelen veel beter en werden toch nog tweede. En dat terwijl ze nog nooit eerder hadden meegedaan.
0: Nou, dat ben ik wel...
1: Moet jij nu ook niet aan iemand denken met dit verhaal?
0: Aan Bert Haandrinkman.
1: Ja, en Sammy. Misschien is het... Leert Sammy er nog wat van? En Bert?
0: Ja, vooral Bert, denk ik. Ik denk dat die hond wel klaar is. Nee.
1: Ik denk dat mijn hond dit ook niet heel goed zou doen. Maar,
0: nee. Nou ja, je weet het niet. Het is wel leuk om een keer aan mee te doen. Maar je ziet het, hè, als je het nog nooit hebt gedaan. Je kan toch tweede worden?
1: Precies.
0: Zegt ook iets over andere kandidaten, trouwens.
1: Ja, ik weet niet hoeveel deelnemers er waren ook.
0: Nee.
1: Het weer verspreidt over het land enkele buien, soms ook wat zon. En het is een graad of 12. En dit weekend is het ook wisselvallig. Maar het schijnt een kwestie van doorbijten te zijn. Want met Pinksteren, heb ik al weersvoorspellingen gelezen, wordt het prachtig weer. Maar ja, het is al ver vooruit natuurlijk.
0: Dat is heel ver vooruit. We wachten het rustig af. Eerst even een fijn weekend voor jou, Caroline.
1: Dank je, jij ook.
0: En dank je wel, hè. Smaakt het, joh.

0: Uit de Evergreen Top 1000. Deze van Don McLean, American Pie.
1: Het Eurovisie Songfestival.
0: We schakelen over naar Wenen, want daar is Eline de Ruig. Ja, waar het ook wordt gehouden, of we nou wel of niet meedoen. Eline blijft natuurlijk gewoon fan van het Songfestival. Eline, hallo.
2: Hallo.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, goed. Het is natuurlijk wel een beetje gek om hier te zijn. Want ja, ik weet niet als je, of je het gemist hebt, maar ja, Nederland doet natuurlijk niet mee.
0: Nee.
2: Dus ja, het is een beetje gek om hier te zijn. Maar ja, toch, zodra je in die bubbel bent, dat weet jij ook, Daniel. Ja, dan word je gewoon weer omarmd door dat Songfestivalgevoel. En dan is dat toch wel weer heel erg leuk.
0: Heb je al zo'n lekkere taart gegeten die ze in Oostenrijk hebben, weet je wel? Die, zo'n Schwarzwald of...
2: Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb er een bon voor gekregen. Ik mag hier gratis taart eten. Nou, dan maak je mij sowieso al blij.
0: Oh.
2: Maar ik heb er nog helemaal geen tijd voor gehad. Want ja, ik wil natuurlijk alles hier volgen. Dus ik zit vooral heel veel in de zaal. Maar als het me vanmiddag even lukt, ja, dan ga ik die wel eventjes proberen natuurlijk.
0: Heerlijk, met een kopje thee erbij. En misschien wel vanavond weer op SBS6 en Shownieuws natuurlijk. Maar jij bent een van de weinige Nederlandse journalisten misschien wel die daar rondloopt. Vragen mensen niet aan je wat je daar doet eigenlijk?
2: Nou, het zal je verbazen hoor, want nu.nl is hier nog, Arend Badenver Boulevard is er, Editie NL, RTL Nieuws, Het Parool, AD, Telegraaf, dus we zijn nog best goed vertegenwoordigd.
0: Zo.
2: Maar eigenlijk heb ik ook het idee dat gewoon heel veel pers totaal geen idee heeft dat wij niet meedoen, want ik word

0: heerlijk met een kopje thee erbij. En misschien wel vanavond weer op SBS6 en Shownieuws natuurlijk. Maar jij bent een van de weinige Nederlandse journalisten misschien wel die daar rondloopt. Vragen mensen niet aan je wat je daar doet eigenlijk?
1: Nou, het zal je verbazen hoor, want nu.nl is hier nog, Arend Badenver Boulevard is er, Editie NL, RTL Nieuws, het Parool, AD, Telegraaf, dus ze zijn nog best goed vertegenwoordigd.
0: Zo.
1: Maar eigenlijk heb ik ook het idee dat gewoon heel veel pers totaal geen idee heeft dat wij niet meedoen. Want ik word ook hier vaak wel geïnterviewd over wat mijn favorieten dan zijn. En als ik dan zeg, ja, ik kom uit Nederland, dan kijken ze niet eens raar op of zo. Dus het verbaast mij nog wel. Maar aan de andere kant denk ik ook, als wij kijken naar bijvoorbeeld Spanje en Ierland die ook niet meedoen. We hebben eigenlijk ook geen idee wat er nou allemaal wel en niet in dat land afspeelt. Dus ja, ik snap ook wel dat de journalisten daar misschien eigenlijk hier helemaal niet zo druk mee zijn.
0: Nee, iedereen is natuurlijk ook gewoon bezig met het festival zelf. Het Eurovisie Songfestival werd al eerder in Wenen gehouden. Een jaartje of 10 geleden was ik daar met Treintje Oosterhuis, kan ik me nog herinneren. Het is een hartstikke mooie stad. En het is altijd wel goed georganiseerd ook, toch, Eline?
1: Ja, dat moet ik wel zeggen, hoor. We hebben echt een hele fijne plek hier. Wij zitten dan dus voornamelijk in het perscentrum. Maar er staat nog net geen taart. Maar wel lekker thee, koffie. En het is inderdaad gewoon allemaal heel strak georganiseerd. Dat zie je ook aan de show. Ik vind er heel gelikt uitzien. Ik moet wel zeggen, als je het dan hebt over 10 jaar geleden, vind ik wel dat ze een beetje in die tijd zijn blijven hangen qua show. Het is een beetje ouderwets qua presentatie. De zaal ziet er geweldig uit, maar ze doen niet echt heel veel vernieuwingen. En dat vind ik wel jammer, maar goed. Ja, het blijft genieten hier.
0: Er zijn wel wat vernieuwingen voor artiesten, heb ik begrepen. Want de kleuren van het tapijt, waar de artiesten zijn, bij de kleedkamers en in het perscentrum en overal daaromheen, hebben andere, verschillende kleuren, waarbij je dan wel of niet je telefoon mag gebruiken om te filmen. Klopt dat?
1: Ja, dat hebben ze natuurlijk sinds vorig jaar ingediend. Omdat, dat heeft alles te maken met Joost Klein natuurlijk.
0: Ja.
1: Die werd gefilmd terwijl hij dat absoluut niet wilde. Dus er zijn ook echt zones hier waar je inderdaad echt even helemaal tot rust kan komen. Waar de artiesten gewoon lekker ook kunnen gaan slapen en niet zomaar worden gefilmd. Dus om alles om eraan te doen, zodat er niet meer zo'n incident als met Joost Klein gaat gebeuren.
0: Ja. Gisteren de tweede halve finale. Daar zijn niet echt verrassingen uitgekomen, dacht ik. Wat denk jij?
1: Nee, er waren weinig verrassingen inderdaad. Ja, ik vond Australië gewoon geweldig. Je ziet ook meteen dat hij naar nummer 2 bij de boekmakers stijgt. Het is eigenlijk al een artiest in Australië. Ze heeft echt ontzettend veel nummer 1 hits, albums, miljoenen albums verkocht. En je ziet dan ook wel dat zo'n act staat als een huis. Dus het zou toch zomaar kunnen, Daniel, dat Australië wint. Maar dan gaan we dus niet naar Australië, dan wordt het gewoon in Europa gehouden. Dus dat is wel jammer, want het lijkt me best leuk om even naar Australië op en neer te gaan. Maar goed, dat is misschien een beetje te gek.
0: Volgens mij wordt het dan in Duitsland gehouden, heb ik een keer ergens gehoord. Maar ze steeg zelf ook een grote hoogte achter de piano, zeg maar. Want ze had iets geleend van Beyoncé, begreep ik. Die lift die ze gebruikte.
1: Ja, ze ziet er ook wel een beetje uit als Beyoncé, vind ik. Een beetje Jennifer Lopez, Beyoncé. En ze heeft inderdaad die lift. En ook een beetje hetzelfde soort outfitje als Beyoncé. Maar beter goed gejat dan slecht bedacht, zou ik zeggen.
0: Ja, dat hoort ook wel bij het Songfestival natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Toch?
0: Ja. Nou, Finland en Griekenland dan ook hoog bij de boekmakers. Ik vond Zweden trouwens ook best wel weer goed dit jaar. Maar die staat in de eerste halve finale.
1: Ja. Grappig dat jij dat zegt. Ja, jij hebt er natuurlijk ook echt een goede kijk op. Die heeft mij nog niet echt gepakt. Maar het zou zomaar kunnen dat er toch ineens zo'n outsider gaat winnen. Hè? Dat heb je ook wel eens. Vorig jaar was het dan wel Oostenrijk, maar we hadden de boekmakers voor de rest echt best wel knap mis. En het kan zaterdag ook gewoon weer alle kanten op gaan. Dus Finland die staat nu bovenaan, maar het kan ook net zo goed inderdaad Griekenland worden.
0: Ja. Bij Zweden hadden ze het. Op het podium zag het er gewoon mooi uit op televisie. En ik denk dan altijd de mensen die stemmen, die kijken gewoon tv. Dus, maar goed, we gaan het allemaal afwachten. Het is toch wel weer spannend morgenavond. Hoe ziet jouw schema er eigenlijk uit? Wat ga je doen vandaag?
1: Nou, ik sta nu met de pers te wachten om de grote zaal binnen te gaan. Dan is de dress rehearsal voor morgen alweer. Dus dan gaan ze die hele show doornemen. En dan zie ik eindelijk voor het eerst echt die zaal van binnen met een show. Dus daar kijk ik ongelooflijk naar uit. En ik ga Joep van der Boom spreken. Hij is een Nederlander, een Nederlandse schrijver voor Malta. Dus er zit toch nog een Nederlands tintje aan dit Songfestival.
0: Ja.
1: En die ga ik vandaag ook even spreken. Want ik moet toch iets te juichen hebben, Daniel. Dus ik juich voor België, voor Duitsland en voor Malta, heb ik maar bedacht.
0: Ja, en wij juichen voor jou. Ik vind het ontzettend leuk dat je even aan de lijn wilde komen. Doe het goed aan Jaap Hilhorst, want dat is toch jouw onverprezen. Dat is de beste cameraman van Nederland namelijk. Die heb jij gewoon mee, hè? Ja.
1: Ja, die heb ik hier wel nodig, hoor. Dat is wel fijn.
0: Oké. Nou, maak er nog een mooie dag van.
1: Ja, ga ik doen. Jullie ook, hè. Dankjewel.
0: En niet te veel taart eten, hè?
1: kijk uit.
0: Tot volgende week.
1: Doei.
0: Dat was Eline de Ruig. Live vanuit Wenen bij het Eurovisie Songfestival. We gaan terug naar 2009.

0: Rhythm and Respect, de Queen of Soul, daarvoor Duncan Lawrence en Arcade. Je twee keer een klein stukje van Bless You. We willen graag weten wie er het eerst mee was. Wie was er het eerst met het nummer Bless You?
1: 1. Bless you, bless every breath that you take.
0: Dat is de versie van Tony Orlando.
1: 2.
2: Bless you, bless every breath that you take.
0: Ah, die ken ik beter, die is van Lee Towers. Is het dubbeldekker 1, Tony Orlando. Dubbeldekker 2, Lee Towers. Ik vraag het aan jou, je kunt ons een appje sturen in de studio. Doe dat via de NPO Luisteren. Dan duurt het maar een paar seconden voordat je hier op het scherm verschijnt. En win hem vandaag, de laatste van deze week, de lunch lekker kaasschaal.

0: Frans Kuipers uit Rosmalen. Frans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, mooi. Het is je weekend.
0: Ja, en staat je hengelon in de hal? Want ik heb begrepen dat jij gaat meedoen aan een grote viswedstrijd.
1: Nou, zo groot is het niet, hoor. Het is maar van de club. Clubwedstrijd.
0: Oké.
1: Okay. Dus, wel gezellig.
0: Ja, en degene die het meest gevangen heeft, die wint.
1: Ja, die wint, ja.
0: Ja, dat is meest logisch ook, natuurlijk.
1: Ja. Nou, ooit is het ook op gewicht van hoe dienst speciaal de meeste te hebben, maar de grootste is dan belangrijk.
0: Ja, ja, ik snap het, ja. Wie was het eerst met Bless You? Was dat Tony Orlando of Lee Towers?
1: Tony Orlando.
0: In 1961, Lee Towers deed het aan het einde van de jaren 70. De Omroep Max sokken komen er al aan, is wel lekker met vissen.
1: Ja, dankjewel. Ja, dat is wel lekker aan het vissen. Misschien komen ze er wel op af.
0: Tony Orlando stapte in 1965 in het huwelijksbootje met zijn vriendin. En hij werd ooit aan haar voorgesteld door de zanger die jij wel kent, denk ik. Van Great Balls of Fire. Welke zanger zoeken wij? Is dat Buddy Holly? Antwoord A, antwoord B, Johnny Cash. Of antwoord C, Jerry Lee Lewis.
1: Jerry Lee Lewis.
0: Ja. Welke bijnaam kreeg Lee Towers toen hij begon met zingen? Was dat A, de zingende kraanmachinist? B, de zingende postbode? Of C, de zingende conducteur van een treintje of een trammetje?
1: De kraanmachinist.
0: Nou, dan komt hij al bijna aan de lunch lekker kaasgaaf. 10 jaar geleden won Max Verstappen zijn eerste Grand Prix Formule 1-wedstrijd... en dat gebeurde in Spanje. Ja. Op het circuit van welke Spaanse plaats wordt jaarlijks de Grand Prix verreden? Is dat
1: Barcelona.
0: Barcelona, dat weet je gewoon uit je hoofd. Gefeliciteerd, Frans.
1: Dankjewel.
0: Hij komt eraan de lunch lekker kaasgaaf en de sokken. Wie gaan we draaien? Tony Orlando of Lee Towers?
1: Nummer 1, Tony Orlando.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 1 uur nieuws met Renate Kok. Goedemiddag, Renate.
16: Goedemiddag. Mensen die in de buurt wonen van luchthaven Schiphol, die worden onvoldoende beschermd. Dat zegt de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Die onafhankelijke commissie heeft gekeken naar de nieuwe regels voor het vliegverkeer rond Schiphol. Het kabinet wil dat het aantal vluchten van en naar Schiphol dit jaar groeit naar 500.000. Maar volgens de commissie kan dat niet, omdat de doelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. De commissie bevestigt daarmee eerdere uitspraken van de rechter, die ook zei dat omwonenden niet voldoende worden beschermd. Het kabinet moet nu de gevolgen van de groei duidelijker in beeld brengen. Tweede Kamerlid Gidi Markenzoer blijft bij zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. In een interview zei hij dat hij die met maximaal geweld wil tegenhouden bij de grens. Daar kwam veel kritiek op en er is ook aangifte gedaan tegen Markenzoer. Maar hij blijft bij zijn woorden, zei hij op Radio 1.
17: Ik zeg gewoon dat de overheid het recht heeft en soms zelfs de plicht heeft om geweld toe te passen bij het bevaken van onze landsgrenzen. Daar blijf ik bij staan, ja.
16: Ja, VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt die uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. En GroenLinks-PvdA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Er zijn vaker uitbraken in de regio, maar de vrees is nu dat de ziekte zich verder verspreidt, zegt Artsen zonder Grenzen.
12: Nu vindt het ook plaats in een aantal districten die ook grensregio's delen met Zuid-Sudan, met Oeganda. En het zijn ook nog eens gebieden waar veel mobiliteit plaatsvindt. Dus er zijn veel mijnwerkers aanwezig, maar ook over de grenzen en tussen de regio's zijn het echte hubs waar mensen tussen bewegen. Dus ja, dat baart wel wat zorgen.
16: Nou, ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. En de provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie een aansluitstop, omdat het stroomnet vol is. Het weer dan vanuit het noordwesten buien, waardoor het soms langs kwam doorregenen. Een graad of 11 is het. Morgen afwisselend zon, wolken en een enkele bui en dan wordt het zo'n 13 graden.
18: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Oh, je bent van harte welkom. Ik schrijf al een stukje op, hoor. Kimberly Fransens die komt zo aanschuiven. Zij heeft een prachtige nieuwe single uit. En vanavond is op de televisie bij Stars on Stage. Dat is best wel een mooi programma, denk ik. Daar gaan we het over hebben natuurlijk. En als jij je met de muziek wil bemoeien, dan kan dat, hoor.
1: De beleggingstips.
0: Vandaag is de internationale dag van het gezin. En dus zoeken we liedjes waarin de familie of familieleden worden bezongen. Neven, nichten, mogen ook valse zijn. Of je broer of je zus, je mag het helemaal zelf weten. En je kunt de NPO Luister-app gebruiken voor al je suggesties. En vandaag ook een bijzondere dag voor een beroemd album dat uitkwam. Vandaag, precies 60 jaar geleden, werd het album van de Beach Boys uitgebracht, Pet Sounds. En daar laten we hier op het radiostation met de beste evergreens natuurlijk veel van horen. Dit stond er ook op, een van hun allermooiste. De Beach Boys met God Only Knows.

0: Santana en Well All Right. En daarvoor de Beach Boys had het beroemde album Pet Sounds. Dat was God Only Knows. Bij ons vandaag hier in de lunchtafel. Gezelliger wordt het niet hoor. Er is Kimberly Fransons.
1: Jawel.
0: Nou Kim, goedemiddag. Hoe is het met je?
1: Oh, heel goed.
0: Ja, reis wat af. Want je komt net weer terug uit Marokko. Toen moest je weer door naar, wat was het, in Nederland ergens een optreden?
1: Ja, in Bavel.
0: Bavel.
1: Kennen jullie dat? Bavel.
0: Ja, die afgelopen
1: heb ik wel
0: een keer gezien.
1: Ja, in Brabant.
0: In Brabant.
1: Ja, van Marrakesh naar Brabant. We zien veel, maar alleen maar leuk. Alleen maar leuk.
0: Ja, heb je het leuk gehad daar in Marrakesh?
1: Ja, ik had een optreden van iemand die 60 jaar werd. En die vierde daar zijn verjaardag. Dus ja, het was wel heel bizar dat ik daar helemaal heen mocht. En ja, daar even het feestje mocht gaan bouwen. Heel leuk.
0: Ja, dat is leuk als je zangeres bent. Dan kom je nog eens ergens, hè?
1: Cool, hè?
0: Maar blijf je dan heel lang of is dat er maar heel kort in en uit?
1: Normaal blijf ik gewoon één nachtje met een buitenlandse boeking. Maar nu dacht ik, ja, Marrakesh, daar ben ik nog nooit geweest. En ik was wel heel erg benieuwd. Dus ik ben één nachtje langer gebleven. We hebben de stad nog een beetje bekeken. Nog lekker gegeten, over de markt gelopen. Dus ja, nu ben ik één nachtje langer gebleven.
0: Je kan er wel lekker eten, volgens mij.
1: Heerlijk, heerlijk. Ja, ja, ja, ja. Het is wel heel lekker eten daar. Ja.
0: Zit je agenda te bekijken, maar je zit niet stil de komende dagen. Want je bent veel onderweg, hoor. Hey.
1: Nou, ik ben heel blij dat ik dus vanavond vrij ben. Zodat ik Stars on Stage kan kijken.
0: Ja, ik heb ook vrij. Genomen vanavond.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, ik moet het even zien natuurlijk.
1: Oh,
0: gaan we het spannend. Over hebben? Ja, want het is ook heel vier toch vanavond?
1: Ja, vanavond. Ja. Morgen heb ik weer twee shows. Tilburg en Hoek van Holland volgens mij. Volgend weekend volgens mij ook 5 shows. Ja, het is ongelooflijk.
0: Ja, het is ook vaak 2 op een avond.
1: Ja, steeds meer. Ja, jongens, ik moet er ook nog steeds aan wennen dat het zo druk is geworden. Maar goed, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Ik heb er hard voor gewerkt. Ik ben alleen maar heel erg trots en blij dat we lekker land in mogen.
0: Hard voor gewerkt, keihard voor gewerkt.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Nee, echt. En, ja. Je hebt natuurlijk, je levert ook echt. Ik weet niet of er mensen zitten te luisteren die Kimberly Fransons wel eens een keer live heeft gezien, maar dan gebeurt er ook wel echt wat.
1: Oh, nou, daar doe ik wel mijn best voor, dat hoop ik wel, ja.
0: Ja, het heeft natuurlijk ook wel geholpen dat je bij een aantal hele grote shows betrokken bent geraakt. Jeroen van der Boom, de pianoman natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Wat fantastisch is om te doen, lijkt mij.
1: Ja, nou, ik vind dat zo leuk. Het is echt on-Nederlands. Dus mensen kunnen daar dineren, krijgen allemaal grote artiesten, vuurwerk, lasers. Het is echt wel. Ja, ik heb het niet vaak gezien hier. En ik mag er volgend jaar weer bij zijn.
0: Is dat wel zeker?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dus we gaan weer wat nieuws bedenken. En Jeroen is ook heel erg van Kim, wat lijkt jou vet om te doen? Dus ik ben nu al helemaal aan het brainstormen van wat is cool. En het is echt een heel vet podium.
0: Nou, dan Kimberly Fransons dus ook bij de Pianoman Live met Jeroen van der Boom. Want einde van het jaar is dat weer, hè?
1: Ja, weer in december. Ja.
0: Nou, dan zag ik je ook nog bij Holland Sint Hazes.
1: Ja.
0: Dat was natuurlijk ook fantastisch. 4-5 keer achter elkaar, hè?
1: Ja, geweldig. Ik moet wel zeggen dat ik Hazes muziek natuurlijk altijd geweldig vond. Maar dat het mijn stem zo. Ik had nu weer zo'n gaaf liedje, Als je alles weet. En dat weer zo past als een soort jasje. Het is gewoon heel vet om te zingen.
0: Ja, ja, ja. En jij, als jij het podium opstaat, dan ga je helemaal aan, hè?
1: Ja, dat zeggen ze. Ik ben.
0: Niet dat je ooit uit bent, hoor, maar je vindt je
1: nee,
0: meestal wel
1: ik ben vaak
0: aan.
1: Wel heel zenuwachtig. En mensen denken, ach, Kim, doe nou eens rustig. En heel erg overdenken. En ik wil alles goed doen. En op het podium, dan gaat er toch een soort knop om. En dat hoor ik dan vaker van, joh, Kim, je ziet er helemaal niks van als je eenmaal op het podium staat. Dus,
0: ja, niet van die zenuwen inderdaad. Nee,
1: nou, die voel ik wel, hoor. Die voel ik wel. Ja, zeker.
0: Hoe bereid jij je voor dan met zoiets?
1: Ach, nou, ik ben wel heel.
0: Ben je nou heel druk of ga je stil in een hoekje zitten?
1: Oh nee, ja, ik ben echt. Dan ga ik echt wel een zanglesje vroeg naar bed. Ik neem het dan wel iets te serieus bijna. Omdat ik echt gewoon wil dat alles perfect gaat, weet je wel.
0: Ja,
1: dus,
0: dat heb ik wel eens een paar keer gedacht, ja. Dat misschien wel een van jouw kleine valkuiltjes is.
1: Ja. Ja, ik mag best wel een beetje gaan leren loslaten.
0: Ja, joh.
1: En het gewoon een beetje, en dat lukt nu ook steeds beter, gaan vertrouwen dat het goed komt.
0: Ja, maar het is al goed namelijk.
1: Ja, ja, ja, ja, nou ja, ik mag wel terugkijken van, oké, Kim, het gaat volgens mij elke keer wel goed.
0: Ja, en een van de dingen vertrouw is zeker, jij kan echt zingen. En je bent misschien wel een van de allerbeste van Nederland aan het worden. Hoe meer je op het podium komt. Nou, vanavond gaan we dat zien. Ik moet alles weten van dat Stars on Stage. Want vanavond en de komende vrijdagavond te zien op RTL 4. Dat gaat over musicals, hè?
1: Ja.
0: Daar wil je ook nog een keer in.
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Oh, dat weet ik niet. Okay.
1: Ik moet wel zeggen dat ik het veel lastiger vond dan verwacht.
0: Oh.
1: Het is echt. Ik had al heel veel respect voor mensen die musicals spelen. Het zijn vaak 8 shows in de week. Het is echt heel hard werken. Ik vond zelfs 1 musical optreden al lastig. Dansen, zingen, acteren, alles tegelijk. Je moet aan zoveel dingen denken.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het een hele leuke uitdaging. Laten we het daarop houden. En voor de rest moet je gewoon echt gaan kijken. Het is
0: Zullen
1: heel
0: we
1: leuk.
0: Zo'n dag nog een keertje draaien?
1: Oh ja.
0: Oh, dat vind ik nog steeds zo'n goed liedje. Yeah. Bij ons vandaag Kimberly Fransson. Zometeen haar nieuwe single. Die is heel erg mooi geworden.

0: iedereen dag van wel. The Night the Lights Went Out in New York City. En de volgende Kimberly Fransen met Zo'n Dag, want Kimberly is bij ons. Woehoe! Nou, Kimberly, er komen meteen goede reacties binnen op dat liedje dat ik net weer even heb gedraaid. Zo'n dag.
1: Echt? Oh, wat lief.
0: Iemand stuurt hier zo'n heerlijk catchy popliedje. Het kan zo naar het Eurovisie Songfestival.
1: Nou. Dat is grappig. Ik zat daar toevallig vandaag nog over na te denken van... weer, ik wil daar gewoon een keer aan meedoen. Ja,
0: maar waar wil jij niet naartoe? Je moet nog naar de beste zangers.
1: Ik wil alles.
0: Je moet naar het Eurovisie Songfestival.
1: Ja, iedereen wordt al jaren gek van mij. Maar goed, het begint toch een beetje allemaal
0: Maar heel veel dingen doe je ook al.
1: Te lukken nu.
0: Heel veel Sint Hazes heb je gedaan.
1: Was een hele grote droom van mij. Nou, die kunnen we...
0: Die kun je afvinken.
1: En Stars on Stage, ook toen ik dat voor het eerst zag, dat ik hier wil gaan meedoen. Dit is zo vet.
0: Ja, nou, vertel nog eventjes, wat is het voor programma eigenlijk?
1: BN'ers, wat een vreselijk woord. Maar in ieder geval BN'ers die musical gaan proberen. Dus wij gaan allemaal, krijgen wij een rol toegewezen en gaan wij een musical performance neerzetten.
0: Maar er zijn wel BN'ers die kunnen zingen, hoop ik.
1: Niet allemaal.
0: Oh,
1: nee. Dus er zijn een aantal die, bijvoorbeeld Bouke en Roxanne, die heel goed kunnen zingen. Maar ook twee dames die presenteren, Hans Klok. Dus zeker niet... Shor Leone is een realityster. Dus zeker niet iedereen heeft zangervaring.
0: En mijn collega Barry Paf doet ook mee.
1: Dat klopt.
0: Van 100% NL.
1: Wat een leukert.
0: Ja, die is wel leuk, ja. Maar kan hij een beetje zingen eigenlijk?
1: een beetje. Heel klein beetje.
0: Oké, goed. Het is wel leuk om naar te kijken in ieder geval.
1: Heel leuk. Barry is wel een van de hoogtepunten van vanavond. Hij doet echt heel erg zijn best.
0: Ja. Ja. Kun je overklappen wat jij vanavond gaat doen? Of moeten we gewoon kijken?
1: Ja. Ja, ik doe... vanavond spelen we allemaal een rol die heel dicht bij ons ligt. En ik, dan kun je het wel een beetje raden... speel Elle Woods uit Legally Blonde.
0: Oh.
1: Dus ik ga een liedje doen uit de musical Legally Blonde.
0: Oh, ken je die musical al?
1: Ja.
0: Ja,
1: ik heb hem gezien in New York. Dus ik ben wel heel erg musical fan. Dus als ik in Londen ben of New York, vind ik het heel vet om naar musicals te gaan. In Nederland ook trouwens. Dus deze stond wel echt heel hoog op mijn lijstje. Een hele coole musical.
0: Ja. Ja. Ik zat een interview met jouw moeder te lezen een tijdje geleden.
1: Oh ja.
0: En die vertelde al dat jij vanaf heel klein al... je altijd aan het verkleden was. En dat je altijd... je was altijd aan het dansen. Alsof je voor een zaal vol publiek stond. Hoe oud was je toen eigenlijk?
1: Goh, nou...
0: Twee.
1: Het klinkt heel stom. Maar inderdaad, echt zolang ik me kan herinneren... zat ik op jazzballet, zangles. Altijd dansen, zingen. En inderdaad, voorstellingen voor met vriendinnetjes. Dan moesten de ouders zitten en kijken. Gingen wij ons verkleden. En
0: bijna van school afgetrapt. Omdat die leraren dan zeiden, en leraressen... dat kind wil alleen maar zingen en dansen.
1: Nou ja, ik had niet zoveel zin in school. Nee, ik wilde gewoon naar huis en weer lekker op mijn kamer muziek draaien en dansen en zingen. Ja.
0: Maar heb je een beetje zangles toen gehad? Of, je ouders, kom je uit een muzikale familie eigenlijk?
1: Nou, mijn moeder kan best wel goed dansen. En mijn vader is ook best wel muzikaal. Dus we hebben wel altijd thuis veel muziek gedraaid. We gingen altijd naar concerten, musical, theater. Maar ze konden allebei niet zingen of zo. Nee, dat is denk ik bij mij een beetje begonnen.
0: Ze is wel heel trots op jou, hè?
1: Ja, zij zijn er natuurlijk altijd bij geweest. En het was... niet altijd een makkelijke weg. Dus ik heb heel vaak nee gehoord. Maar dan toch... ik heb er nooit langer dan 5 minuten mee gezeten. Omdat ik toch wel heel snel dacht van... dit hoort erbij. En als het makkelijk was, dan zou iedereen het doen. Dus...
0: Ja, maar goede dingen kosten tijd altijd, Kimberly. Dat is echt zo.
1: Ik denk het wel.
0: Nee, maar dat is absoluut waar. Ik denk dat dat ook wel iets is waarom je met Jeroen van de Boom goed kan werken.
1: Ja.
0: Die heeft ook best wel lang over gedaan, hè?
1: Ja, ik denk dat hij, en daar ben ik hem natuurlijk heel erg dankbaar voor... iets in mij zag van, joh, die werkt er zo hard voor. Die wil ik dat podium geven. En dat misschien ook al mensen tegen hem hebben gezegd van... nou, wie is dat dan? En moeten we dat wel doen?
0: Ja.
1: Hij heeft ook bij Holland Sint Hazes echt een goed woordje voor mij gedaan. En misschien inderdaad, het was voor hem ook natuurlijk een lange weg. En dat hij denkt, ik ga mensen daarin helpen. Ja, heel lief.
0: Ga het liedje draaien dat je voor je moeder hebt gemaakt. Geef mij maar de helft.
1: Oh.
0: Wat is het voor liedje eigenlijk?
1: Dat mijn moeder is er altijd voor mij en mijn broertje. Dus die heeft mij mijn hele leven ook overal heen gebracht, gereden met mijn carrière. En nooit was iets te veel. En toen zaten we in een sessie, toen dachten we, hoe mooi is dat? Nu ik zelf natuurlijk ook geen kind meer ben. Van joh, laat mij jou eens af en toe helpen. Of iets voor jou terug doen. Dus geef mij maar de helft van al je zorgen. En die draag ik dan eventjes.
0: Dat maar ook al het plezier, als je daar ook het hele
1: ook dat.
0: Hebt,
1: nou, we hebben heel veel plezier. Het is gewoon bijna eerder een vriendin dan een moeder, ook in die zin. Dus zeker, ook dat. Ja.
0: Prachtig liedje ook. Kimberly Fransen, speciaal voor haar moeder. Geef mij maar de helft. Het is wel een tijdje geleden deze, maar... toch weer mooi om te horen, hè?
1: Leuk.

0: Geef mij maar de helft. In 2022 of zo, toch, Kim? Zoiets, hè? 2022.
1: Zo, ja, dat denk ik wel. Een tijdje geleden.
0: Wat blijft de tijd, mensen. Lief. Het is inmiddels alweer 2:30 geweest. Hier is Renate met het laatste nieuws.
2: De politie heeft begin deze week 14 mensen aangehouden en ook tientallen wapens in beslag genomen tijdens een landelijke actiedag tegen omgebouwde alarmpistolen. Op 50 adressen werd gezocht. Alarmpistolen mogen hier niet worden verhandeld en zijn gemakkelijk om te bouwen tot reguliere vuurwapens. Ze worden ook steeds vaker gebruikt bij ernstige geweldsdelicten, zegt de politie. De faunabescherming heeft aangifte gedaan van vernieling van de zandheuvel in Leeuwarden, waar oeverzwaluwen tientallen nesten hadden gebouwd. Volgens ooggetuigen werden die nesten begin mei, tijdens de broedperiode, met bulldozers vol zand geblokkeerd. De oeverzwaluw is beschermd en het verstoren of vernietigen van de nesten is verboden. En er is ook even gekeken bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Drukte daar natuurlijk al, want morgen begint daar de concertreeks van Harry Styles. En daarna komt hij nog eens 9 keer voorbij. Sommige fans die staan al 2 dagen van tevoren in de rij om de beste plek voor het podium te bemachtigen.
3: Zitten hier op klapstoeltjes met koekjes, blikjes, Red Bull worden opengetrokken.
4: Ja, ik vind het wel gezellig zo. Net een beetje als op de camping staan.
5: Het is kletsen, het is ga je naar de wc met mij? Ja, is goed hoor.
3: Het is allemaal waard.
4: Ja, uiteindelijk wel. Zodra de adrenaline inkikt, zodra ik er sta, dan absoluut.
6: Just stop your crying, it's a sign of the
0: time. Oh, dit hoeft voor mij dan weer niet.
2: Nou ja, de stemming zit er goed in,
3: ja,
2: toch?
3: Dat hoor ik wel, ja.
2: Wel gezellig. Het weer dan. Ik hoop dat ze het een beetje droog houden, want er komen nogal wat buien over. Graad of 11 is het. Ook morgen buien, tussendoor ook zon. En dan wordt het een graad of 13.
0: Dankjewel, Renate. Een fijn weekend.

0: draaien met de beste muziek. Jawel, de beste evergreens ook. Ook dat nog. Maar vlek op vlek is het.
1: De beleggingstips.
0: Zijn we ook mee bezig. 15 mei op de kalender. Het is de internationale dag van het gezin. Deze dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen. Wordt in het jaar gehouden op 15 mei. En op deze dag wordt extra benadrukt hoe belangrijk een hechte familie is voor een goede samenleving. Nou, ik heb al samen met Kimberly Fransons, die is hier te gast, hebben we het al over de moeder gehad. Dus wij zijn technisch gedekt.
2: Ja.
0: Zeggen ze dan. We zoeken liedjes daarbij en onze luisteraars zijn daar druk mee bezig. Ik heb al een hele mooie lijst.

0: Heb je ook nog een goede suggestie, dan kun je ons dat natuurlijk laten weten. Maar jij zit dus vanavond in Stars on Stage, Kimberly. Kimberly Frans is daar.
1: Ik heb nog nooit zoveel applaus gekregen.
0: Ja, als je hier langskomt, dan is het helemaal raak. Ja. Maar we hadden het over Stars on Stage. Vanavond natuurlijk op te zien op televisie op RTL 4 om 8 uur.
1: Ja.
0: Ja, je hebt niet zoveel ervaring met musical. Maar ik heb wel begrepen, opnieuw van jouw moeder, dat je wel regelmatig musicals hebt gezien op Broadway in New York en in Londen.
1: Ja. Ja, ik vind musical geweldig. Gewoon even, ja, hoe lang het mag duren, 2 uur, 2,5 uur... even nergens aan denken, telefoon uit en helemaal meegezogen worden in een verhaal.
0: Als het maar zang en dans is, ja. Hè? Dat zit bij jou wel goed, hè?
1: Ja, vind ik heel leuk. Maar goed, ik dacht, nou, het zelf doen lijkt me dan ook wel leuk. Maar goed, het is echt moeilijker dan ik dacht. Ja, echt waar.
0: Ja, nou, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Iedere aflevering valt er 1 iemand af.
1: Er valt elke week 1 iemand af.
0: Ja, dus snel kijken mensen, want misschien wil de ene
1: vanavond
0: avond
1: zit ik er in ieder geval nog in, ja, de eerste.
0: Precies, de eerste aflevering, ja, wel spannend. Nou, we gaan naar een nieuwe single. Ja, als ik dan denk aan jou, een liedje, ja, echt een liefdesliedje.
1: Voor het eerst op de radio bij jou.
0: Ja, dat klopt.
1: Hoe leuk is dat?
0: Ja.
1: Spannend.
0: Ja. Het is echt een romantisch liefdesliedje geworden.
1: Vind je? Ja, dat hoop ik wel.
0: Dat vind ik wel, ja.
1: Ja, hè?
0: Je bent ook overal aan het oproepen. Stuur dit naar je lief. Stuur dit naar iemand waar je van houdt, toch?
1: Ja, ik. Nou, het was helemaal niet het idee om het zo te schrijven. Maar ik krijg heel veel berichten van mensen. Van, kan je die op mijn bruiloft zingen? Of ik ga naar het altaar lopen op dit nummer. En toen dacht ik ineens, misschien is dit wel gewoon een soort nieuwe wedding song. Dat zou natuurlijk geweldig zijn.
0: Nou, ik zat de videoclip te bekijken. Als je vandaag in de loop van de dag denkt, van, nou, ik heb wel 10 minuten over. Zoek hem even op.
1: Ja.
0: Want daar stond je ook in een soort van trouwjurk. Wat was je eigenlijk?
1: Nou ja. Hij was blauw, voor de goede kijkers.
0: Oh, dat wordt een jongetje.
1: Hey, rustig aan. Ja. Ik zocht een, of tenminste, we zochten een mooie locatie met kroonluchters. Ja, ga dat maar eens vinden. En toen ineens kwam ik iets tegen. En er hingen daar iets van 5 kroonluchters. Dachten we, dit is te gek. Maar het is inderdaad een soort trouwzaal. Dus mensen kunnen daar ook trouwen.
0: Zo locatie. Prachtig uit, hè. Maar je schrijft ook zelf, hè, je teksten en je liedjes. En dit heb je gedaan samen met de zoon van Thomas Akda.
1: Ja, wat leuk dat je dat weet. Finn Akda.
0: Ja.
1: Echt een supergoeie schrijver, producer. En hij nam nog 2 andere schrijvers mee. En met z'n vieren zijn we de studio ingegaan. Hebben we dit liedje geschreven. En ik doe heel veel sessies, maar dit ging echt. Soms werkt het gewoon. Dus het ging heel snel. En we hadden heel snel een onderwerp, een tekst en liedjes. En toen begon die jongen, Jelte heet die piano te spelen. Dat was prachtig. En ja, zo ontstond dit liedje.
0: En dan moeten we wel even noemen. Jan-Piet, Jelte Noordveld.
1: Ja.
0: En Eva Stijn.
1: Ja.
0: Die hebben ook meegewerkt.
1: Ja, allebei heel jong en supergoed.
0: Ja? Ja. Maar jij gaat vaak naar die bijeenkomsten waar mensen dan in een kamertje met elkaar gaan zitten en een liedje proberen te maken, toch? Of is dat niet zo ontstaan? Heb jij gewoon de zoon?
1: Nee.
0: Is dit anders gegaan?
1: Nou ja, hij is een keer op een writerscamp van mij geweest. Oh, inderdaad, Finn, voor het eerst. En toen heb ik hem inderdaad ontmoet. En toen hebben we dus een tweede sessie ingepland. Bij hem thuis hebben we dit liedje gemaakt.
0: Nou, het is echt prachtig geworden.
1: Dankjewel.
0: Ik hoop, gaat het een beetje, hoe reageert het publiek erop? Je treedt veel op.
1: Ja, ik heb hem nog niet live bij een optreden gedaan.
0: Oh, waarom niet?
1: Ja, omdat ik toch vaak, of de optredens die ik dan de laatste week heb gehad, is toch wel altijd feest en mensen willen meezingen en dansen. En dit is natuurlijk wel een heel langzaam klein liefdesliedje.
0: Het is mooi om mee te eindigen dan met het optreden.
1: Ja, misschien moet ik het gewoon doen, hè, inderdaad.
0: Ja, dat je gewoon zegt, nou, iedereen die hier van elkaar houdt,
1: hou elkaar lekker vast.
0: Ja, ik wil jullie graag met liefde hier achterlaten.
1: Nou, weet je wat, morgen ga ik hem doen.
0: Doe dat maar.
1: Ja, denk ik aan jou.
0: Ik denk dat het best wel een goed idee is, Kim.
1: Goed idee.
0: Prachtig geworden. Als ik dan denk aan jou, dit is Kim Lievelens. Had ik al gezegd, leuk.

0: De Ryder Michael Walden en Gimme Gimme Gimme samen met Patty Austin en daarvoor de nieuwe van Kimberly Fransons. Wat een prachtig liedje is dat.
1: De beleggingstips.
0: Ja, het is vandaag de dag van de familie. Lisette Hoeben uit Grubbevorst heb ik aan de telefoon. Hallo Lisette.
2: Hallo, met Lisette, hallo.
0: En moet ik je feliciteren ergens mee eigenlijk?
2: Ja, ik ben vandaag 30 jaar getrouwd met mijn lieve echtgenoot Frans.
0: Frans Bauer.
2: Nee, niet
0: Frans Bauer. Oh, god. Ja, dat is ook weer vrijdag natuurlijk. We hebben weer van alles door elkaar. Natuurlijk niet. Je bent Lisette Hoeben natuurlijk.
2: Juist, ik ben...
0: Hé, hey, Frans, het leuk ook met jou nog steeds? Dat denk ik wel.
2: Ja, nog steeds. Ja.
0: En wat gaan jullie doen behalve een flesje wijn open trekken?
2: Wij gaan vanmiddag richting België. Wij gaan vanavond aan concert van Frank Boeien en hij is op de berg.
0: Oh, wat mooi. Ja, dat wordt mooi hoor. Hey, dat wordt een mooie avond.
2: Ja, we weten wel, want we zijn afgelopen woensdag gewoon Genk geweest.
0: Oké, wat gaaf. Nou, dan wens ik jullie een hele mooie avond natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit liedje werd ook nog aangevraagd.

0: Samen Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: Zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben.
13: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is exact 2 uur.
21: Dankjewel, Tim. Lieve reizigers, op deze dag na Hemelvaart trekken wij zo op de afgesproken plek met de Magical Mystery Tour. Inchecken op kosten van de reisleiding kan nu al met de NPO Luisterapp. Maar nu eerst is het laatste nieuws hier met Renate Kok. Renate, goedemiddag.
22: Goedemiddag. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van hun eigen kinderen blijven vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. Sinds gisteren is het onrustig in Stadskanaal. Zo werden de ruiten van het huis van een van de vrouwen ingegooid. En ook bij een familielid van een van de vrouwen gebeurde dat. De burgemeester van Stadskanaal heeft opgeroepen tot kalmte, vertelt verslaggever Mark Robin Visser.
23: Ik begrijp de woede en het verdriet dat veel mensen voelen, maar ik doe een dringend beroep op alle inwoners, zegt de burgemeester. Laat politie en justitie hun werk doen, het recht in eigen hand nemen en vernielingen helpen die kinderen niet.
22: Kinderen zijn volgens de burgemeester nu veilig. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat die uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en zeer dodelijk. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij zo'n ebola-uitbraak. Scheidsrechter Rob Dieperink komt niet in actie als videoscheidsrechter op het WK voetbal, omdat hij vorige maand in Engeland is aangehouden. Volgens de Telegraaf was dat op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Inmiddels is de zaak geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. En bij een plaag denk je misschien eerder aan sprinkhanen, kakkerlakken of muizen, maar in Australië zorgen konijnen nu voor grote problemen. Dieren verwoesten zelfs complete Australische ecosystemen. Deskundigen maken zich grote zorgen, want veel konijnen betekent ook veel roofdieren, vertelt correspondent Meike Weijers.
0: Omdat er veel konijnen zijn, zijn er dan ook veel meer vossen en katten die ook weer grote schade aanrichten. Dus door dit domino-effect is het konijn het meest schadelijke invasieve diersoort in Australië.
22: Ja, ook het graven van holen en kaal eten van weilanden en akkers zorgt voor problemen voor de gewassen en natuurlijk ook voor de bodemkwaliteit. Het weer dan, vanuit het noordwesten buien, waardoor het soms lang kan blijven doorregenen. Graad of 11 is het. Morgen afwisselen zon, wolk en ook nog wat buien. En dan wordt het een graad of 13.
21: Dankjewel Renate, tot straks.
1: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lamen in. Van Hengelo tot Leiderburg. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
3: All aboard! The Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

zegt meer over muziek dan duizenden woorden. En wordt er ook gemusiceerd in het dierenrijk?

0: is toch geweldig. Dit nummer is zo goed. Ja. Ik kan dit dus helemaal uit mijn hoofd. De tekst natuurlijk, maar ook alle geluidjes ertussendoor.
1: Special effects. Was jij dat?
0: Ja, ik dat hoorde je niet, maar ik kan dat dus gewoon, je hoort het verschil niet eens.
1: Ik vond het geweldig.
0: Ik had er wel een paar aan toegevoegd nog. Nee, daar heb ik hem niet, maar...
1: Ik snap wat je bedoelt. Ja,
0: het is een ontzettend goed nummer dit. Ja. Abracadabra, de Steve Miller Band, 1982. Dit lijkt mij een prachtig moment om te gaan vertrekken. When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.

0: 3 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja. We zwaaien even naar Daniel Dekker. Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5 op deze prachtige dag na hemelvaart. En hier aanwezig onze altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Mag ik een applaus voor Cor Snijder?
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: Goedemiddag. En natuurlijk iedereen die op dit moment is ingecheckt.

0: hele goede middag. Mijn naam is Tim Dame, uw touranimator. En ik heb voor u het reisschema. En dat steekt vandaag eenvoudig in elkaar. Vaste reizigers die voelen het misschien ook al wel aankomen. Het is de vrijdag na Hemelvaart. En misschien nog wel belangrijker, de dag na de verjaardag van Jan Paparazzi. En daarom spelen we vandaag de legendarische Dag na Hemelvaart muziektoto. Iedereen kan meespelen via de NPO Luister-app met de appfunctie. En er zijn ook schitterende prijzen te winnen. Daarover straks meer. We spelen volgens het heerlijke en beproefde Toto-principe. Voorspel en win met 50% kans. Even puur praktisch, de spelregels, beste reizigers. Die leg ik zo meteen stap voor stap uit. Deelname is gratis en muziekkennis is op zich helemaal niet nodig. Want het is voorspellen en winnen. En dat is, daarmee is dit ook de enige popquiz gebaseerd op puur geluk. Voor nu is het voor u als reiziger van belang dat u de NPO Luister-app gereed voor gebruik maakt. En dan krijgt u van mijn totbesluit nog het weer. Met langdurige buien en een kwik van 10 is het heerlijk Toto-weer. Tot zover.
1: Ja, Tim, maar ik heb nog één kleine vraag. Volgens welke radioprincipe werken we vandaag hier in de bus?
0: Ook via het First Music, Then Mike principe.
1: Dankjewel, tot zover. Ja.

be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. Een melancholische ballade over eenzaamheid, liefdesverdriet en het verlangen naar een oprechte, blijvende relatie. Johnny Cash en zijn uitvoering van Solitary Man. En met dank natuurlijk aan Neil Diamond. En daarvoor Marie-Miriam met L'Oiseau et l'Éléphant. En werd de nummer 1 in Frankrijk in 1977. Goedemiddag. Muziek.

0: enige programma over stijgende spelformaten in Nederland, waarbij iedereen evenveel kans maakt op winst. En ja, heel veel mensen die zijn al ingecheckt. Ik noem even een aantal namen. Patrick bijvoorbeeld, die zegt, hoi, ik voel een tourflits aankomen. Bert, vanuit Enkhuizen stappen we in. Groetjes Esther en Bert. Karin is ingestapt. Even kijken, want het gaat nu heel snel. Huig, die zegt, goedemiddag Stefan, Tim en Cornet, ingestapt. Paulien is ingestapt. Wie heb jij nog allemaal die binnen zijn gekomen?
1: Roy, die is net binnengekomen na lang stil geweest te zijn. En hij is druk aan het trainen voor de Alpe d'Huez. Dus daar gaat hij aan meedoen.
0: Fantastisch. Leo is de Gerrit uit Aalen. Jan, Joke, Willem, Lisette, Patrick weer, Willem. Nou, het gaat zomaar door. Dus er is ongelooflijk heel veel mensen hier in de bus. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dit prachtige spel wat we gaan spelen. Kun jij even in het kort uitleggen, Tim, wat we gaan doen en hoe het gespeeld gaat worden?
1: Ja, de legendarische dag na Hemelvaarts Muziektoto. Dat is een heel mooi principe. Iedereen die kan vanmiddag meespelen. Het principe is ook heel simpel. Iedereen die luistert kan meedoen. En het principe is ook verankerd in 3 hele duidelijke woorden. En dat is voorspel en win.
0: Ja.
1: Dus de komende 2 uur spelen we 2 rondes van elkaar 3 à 4 vragen. En die vragen die gaan over de platen die we gaan draaien. En het is het keer op keer weer een pure gok. A of B. Daar moet je voor kiezen.
0: Ja.
1: Dus gaan we A of plaat B draaien. Dat gaat aan de hand van hele treffende omschrijvingen. Heb je een vraag goed, dan blijf je meespelen. Heb je een antwoord fout, dan vlieg je er direct uit.
0: Ja.
1: Maar niet getreurd, want om 3 uur precies hebben we een nieuw instapmoment.
0: Ja. Klinkt allemaal best veel en ingewikkeld. Maar het is vaak zo met jouw spelletjes. Als je het eenmaal aan het spelen bent, merk je van... Hey, wat een simpel spel is het eigenlijk.
1: Ja, nee, het spel uitleggen is een vak op zich. Ja.
0: Ja. Goed, dan de volgende stap. Die gaat nu komen.
1: We gaan gewoon de eerste vraag stellen.
0: Ja.
1: En dan is het echt aan de reizigers in de bus om te kiezen voor antwoord A of B.
0: Ja, het wijst zich vanzelf.
1: Ja, dat is zeker.
0: Dat is eigenlijk het principe. Ja. Goed, laten we beginnen, denk ik.
1: Oh, ja.
0: Ja,
1: wat? Prijzen nog?
0: Ook doe nog maar even de prijs. Ja, dat is wel belangrijk.
1: Ja, zeker. Want als je alles goed hebt aan het einde van het uur, dan maak je kans op een bordspel voor de muziekliefhebber. Dat is
0: wat?
1: Remember the Music, een bordspel.
0: Ja.
1: Een bierviltje van gerecycled karton. Een zeer zwaar klevende Magical Mystery Tour sticker. En die nieuwe gloednieuwe en nu al schitterende floating pen van de Magical Mystery Tour.
0: Ik heb daar een pilot van gezien, van die pen.
1: Ja.
0: Nou, die wil je echt in je binnenzak hebben of in je vakje van je colbert of alles.
1: Zeker.
0: Zo fijn om dat te hebben, dat heeft niemand.
1: Nee.
0: Uniek.
1: Nee.
0: Goed, zullen we dan beginnen?
1: Lijkt me wel, ja.
0: Oké. The Magical Mystery Tour. Ja. Dag na Hemelvaart. Ja, Muziek Toto. Ja, we gaan beginnen. We hebben ook een hele mooie vormgeving. Tim, aan jou het woord.
1: Ja, beste reizigers. Het nummer dat je zo meteen gaat horen, dat gaat over een man. Hij zit alleen in zijn auto en hij denkt over zijn oude liefdes. En dat hij ze beter kan vergeten. Totdat hij precies dat nummer weer op de radio hoort. En hij ineens met natte ogen bij het stoplicht staat. Dat ga je zo meteen horen.
0: Dat denk ik persoonlijk niet. Ik denk dat wij zo meteen gaan luisteren naar een troostlied dat niet blijft hangen in verdriet, maar juist het leven viert. Tussen de glazen bier, het lachen met je vrienden en de laatste ronde door, klinkt de boodschap dat je moet genieten van de momenten die je hebt, omdat alles zomaar ineens voorbij kan zijn. Nou, dan is de vraag aan jou die in de bus zit en meereist. De vraag is wie er gelijk heeft. Is dat A, Tim?
1: Ja.
0: Of B,
1: denk het wel.
0: Stefan? Prijzen zijn gigantisch, maar daar heb jij net al het een en ander over gezegd.
1: Ja.
0: Dan hebben we nu een moment dat je eventjes kunt nadenken.
1: Ja. Hè?
0: Want het, ook al is het 50-50, je wil dan toch niet... Tim, Stefan, A, B, B, A. Daar heb je nu even de tijd voor. Dus denk maar eventjes na. Is het dat troostlied? Dat ik zeker weet dat het een troostlied is. Is het lied dat gaat over een man... Wat was het ook weer?
1: Ja, hij zit alleen in zijn auto.
0: Ja.
1: En hij denkt aan oude liefdes.
0: Ja, dat lijkt me sterk.
1: Met natte ogen.
0: Ja.
1: Ja, dat denk ik.
0: We hebben nog een kleine 15 seconden om A of B in te typen en door te sturen via die NPO Luister app.
1: Er komen al behoorlijk wat antwoorden binnen.
0: A?
1: Ja.
0: Of B? En de tijd is om.
2: Toto

0: Heerlijk op 45 toeren. Sam en Dave, you don't know what you mean to me. At 1968, lieve mensen. Je reist met de Magical Mystery Tour op deze dag na hemelvaart met een speciale uitzending. Hier op NPO Radio 5 een speciale uitzending die ook heet De Muziek Toto, de dag na hemelvaart. En de eerste ronde is gespeeld. Het principe is duidelijk simpel. Iedereen heeft het begrepen, Tim.
1: Fijn.
0: Zullen we meteen maar naar het antwoord gaan? De uitslag van ronde 1.
1: Ja, heel graag.
0: Ja, en dat is toch Jan-Willem Roy en Leo Alkemade met Feest voorbij. Daar hoorde mijn tekst bij, onder andere een troostlied dat niet blijft hangen in verdriet, maar juist het leven viert.
1: Ja,
0: het was dus
1: antwoord
0: niet jouw.
1: B,
0: ja, ik had dus gelijk, antwoord ja. B. Jij had niet gelijk, want jij had het over een ander nummer.
1: Ja, die man die alleen in de auto zit, oude liefdes denkt met de natte ogen. En dat ging over Bluff, harder dan ik hebben kan.
0: Ja, en die hebben we heel duidelijk niet gehoord, dus dat, dan is dat fout. Goed, Tim, eens eventjes kijken, want er is enorm veel gereageerd. Wat maak je daaruit op? Wie zijn er afgevallen die mogen blijven?
1: Ik ga even een paar namen noemen. Ik kan natuurlijk niet iedereen afzonderlijk noemen. Maar er zijn een aantal mensen afgevallen. Waaronder Janneke, Rob Bens, Peter Boersma, Huig, Henk, Henk Wijsblom, Julius de Graaf, Karin, Remy Peters ook.
0: Ach,
1: dus die liggen er helaas uit. Die gingen allemaal voor A.
0: Goed, kunnen we even positief zijn? Noem eens wat namen.
1: Er zijn ook behoorlijk wat mensen. Inge, Mirjam, Maurice, Claudia, Bert, Marja, Els, Noeke, NPO, JB, familie Schouten zit er nog bij.
0: Oh, gelukkig.
1: Mirjam.
0: Bassie.
1: Bassie 81 ook nog. Ja, yes. En vele anderen.
0: Hoeveel procent is er afgevallen en hoeveel procent mag doorgaan?
1: Een kleine mokerslag, 33% ligt eruit. En 67% speelt nog mee.
0: Ja. Even voor de mensen die dus zijn afgevallen, dat je denkt, hey, ja, maar je kunt het spel natuurlijk gewoon in je hoofd mee blijven spelen. Dat is sowieso leuk, dat doen wij ook.
1: Ja. En dat instapmoment, dat komt steeds dichterbij.
0: Daar doel ik eventjes op. Dat instapmoment, dat is al meteen vlak voor het nieuws. Dan gaan we meteen door naar een blank sheet, zoals wij dat noemen.
1: Klokslag 3 uur.
0: Wat?
1: Klokslag 3 uur.
0: Wat is er dan?
1: Dan kickt hij in, dat nieuwe instapmoment.
0: Ja. Zullen we gaan naar ronde 2?
1: Heel fijn.
2: De Magical Mystery Tour. Dag na hemelvaart. Muziek Toto.
0: Ja, het nummer dat je zo meteen gaat horen gaat over iemand die wacht op een teken van liefde, alsof één stem de nacht weer licht kan maken. Tussen hoop en gemis blijft haar hart luisteren naar iets kleins dat zegt: ik ben je niet vergeten.
1: Ja, klinkt mooi, maar ik denk dat het nummer gaat over een man. Een oude man die een oude man ontmoet op zijn range. En zichzelf onverwacht in hem herkent. Terwijl hij naar die oudere man kijkt, beseft hij zich dat jong en oud uiteindelijk dezelfde verlangens hebben. Twijfels ook en eenzaamheid delen.
0: Ja. Ja, dat lied denk ik dat wij niet gaan draaien zo meteen. Maar het is sowieso leuk, mooie omschrijving ook. Ik denk al te weten over welk lied het gaat. Maar ik weet zeker dat het lied niet is wat we zo meteen gaan horen. Maar ik weet wel waar het over gaat. Welk lied het wel is.
1: Ja, dat zeg ik net toch?
0: Ja, weet ik, maar dat gaan we niet zo meteen horen. Goed.
1: Nou, ik denk van wel.
0: We kunnen eventjes gaan nadenken. Ga even een conclave met jezelf. Het is simpel, het is een 50-50 spel. Dus het is A of B. En is het A, gaat het over iemand die wacht op een teken van liefde? Of is het B, een nummer dat gaat over een man die een oude man ontmoet op zijn range?
1: Ja, het was net ook al B. Dus meestal is dat dan 2 keer B bij multiple choice.
0: Dat klopt, maar ik had de vorige keer gelijk.
1: Ja, maar ik meestal, heb nu B.
0: Je weet ik, maar meestal heb je dan, denk je van, nou zal hij wel een keer gelijk hebben. Maar dan denk ik toch dat ik weer gelijk heb. Ik heb het spel niet bedacht. Je hebt zelf het spel bedacht.
1: Ja.
0: Goed, nog 15 seconden om te gaan stemmen via de NPO Luister-app. En het is simpel, hè? A of B?
1: Ja.
0: 6, 7, nee, 8,
1: nee,
0: aftellen. 5, 4, 3, 2, 1.

54 jaar geleden dit. Paul Simon, Mother and Child Reunion uit 1972. Lieve mensen, je reist met de Magical Mystery Tour en een speciale spelletjesdag, zo mogen we het wel zeggen. De dag na hemelvaart, Toto. Heel makkelijk principe, hè. Je hoort beschrijvingen van twee liedjes. En een van die twee liedjes die gaan we ook draaien. En dan kan jij gokken. 50-50, mooi spelprincipe waar iedereen aan mee kan doen. En het leuke is als je eruit ligt. We gaan straks, we hebben weer een nieuwe instapronde. En dan kan iedereen weer meedoen. Is het

0: Het lied gaat over iemand die wacht op een teken van liefde. En dat is het prachtige nummer van Laurie Spee. Good News, Bad News uit 1982. En het was dus niet jouw nummer.
1: Nee, niet B. Want dat ging over een oude man. Die werd ontmoet op een range. Ja. En dat ging over Old Man, Neil Young.
0: Neil Young wist ik.
1: Dat dacht je al.
0: Ja. Ja, ja. Dus dat betekent dat ik het al twee keer goed heb. 2-0 voor mij, zou ik maar zeggen. Maar dat doen we niet aan. Hè. Maar toch voor mijn gevoel wel 2-0.
1: Ja, prima.
0: Goed, Tim, eventjes, wie zit er nog in? Wie zijn er afgevallen?
1: Ja, Inge zit er nog in. Bert, Maya, Els Noeken bijvoorbeeld. Familie Schouten ook nog. Fijne Hans is erbij. The Real Case, die speelt nog mee.
0: Bassie
1: 81.
0: Bassie zit er nog
1: ook
0: in.
1: Nog, ja, zeker weten. En Peter Smits. Afvallers zijn, ik ga dat niet te veel noemen, want dan zitten we in die negatieve spiraal. NPO-job is weg. Marion, Mirjam, Claudia, Maurice. Nou, laat ik daar even bouwen.
0: Ja, oké. Okay. Hoeveel procent is er afgevallen en hoeveel procent speelt nog mee?
1: 28% is weg.
0: Valt mee.
1: Ja.
0: Valt mee. Dat betekent, als ik even snel reken, 72% doet nog mee.
1: Ja.
0: En we hebben nog maar één ronde te gaan en dan gaan de prijzen er alweer uit.
1: Ja, zo is het.
0: Ja? Gaan we naar ronde 3?
1: Wat mij betreft wel.
0: Wat mij betreft ook en ik heb er zin in.

0: Begin jij maar.
1: Oké. Goed, het nummer dat we zometeen gaan draaien gaat over een zoektocht voorbij de regenboog naar iets moois dat op je wacht dat je nog niet kan uitleggen.
0: Ja.
1: Prachtig nummer.
0: Ja. Nee, ik weet zeker dat dit nummer gaat over een man die naar een vrouw kijkt van wie die houdt. En hij beseft hoeveel die heeft laten vallen, terwijl zij nog steeds haar hand naar hem blijft uitsteken. En tussen de breekbare harmonieën klinkt verwondering door. Hoe kan iemand nog in hem geloven, terwijl hij zelf soms nauwelijks weet wie die zelf is?
1: Ja, we gaan weer even nadenken. We gaan weer even in conclaaf met onszelf. Gaat het over een zoektocht voorbij de regenboog naar iets moois dat op je wacht. Maar dat je dat nog niet kan uitleggen. Of gaat het nummer over een man die kijkt naar de vrouw van wie die houdt? Ja, dat is het even kort. Wat jij moet doen is nu doorgeven. Is het A of is het B? Had ik gelijk of had Tim gelijk? En had ik gelijk, dan tik je weer in A. En denk je dat Tim gelijk had, dan tik je in B. Tot nu toe heb ik het bij het juiste eind gehad. A of B? Nog 10 seconden.
0: B.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, het reservegetal. 1.

0: zo mooi.
1: Beste reizigers, hier is uw buschauffeur. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.

0: Maar ja, je hebt covers en covers. Dit is wel een topcover. En daarmee ook een evergreen van het zuiverste water, hoewel het origineel natuurlijk van Stevie Wonder is. George Michael samen met Mary J. Blige met S. En wij gaan naar de uitslag, Tim, van de derde ronde.
1: Ja.
0: Ja, en het was antwoord B moest dat zijn. En dat waren de Beach Boys met You Still Believe in Me. Met die prachtige tekst die hij had bedacht. Tussen de breekbare harmonieën klinkt verwondering door. Hoe kan iemand nog in hem geloven terwijl hij zelf soms nauwelijks weet wie die is.
1: Prachtig. Wat een vraagstuk.
0: Ja, 2-1 wat ons betreft. Onze onderlinge strijd. Maar dat betekent dat ook weer heel veel mensen zijn afgevallen. En mensen, ook nog een aantal mensen zijn gebleven. Nog eventjes waarom we dit nummer hebben gekozen van de Beach Boys. You Still Believe in Me. Heeft natuurlijk alles te maken met die prachtige actie vandaag. Hè? We draaien de hele dag nummers van het album Pet Sounds. Dat morgen 60 jaar bestaat. En vandaag een jubileumeditie is verschenen van dat album. En in elk programma hoor je twee tracks van Pet Sounds. En dat is allemaal op initiatief van Bert Hanekman.
1: Mag geweldig. Applaus.
0: Geweldig. Ja, geweldig. Dan de uitslag, Tim. Noem even wat mensen die er niet meer bij zitten.
1: Peter Smits is weg. De Real Case en Maurice is afgevallen.
0: Ach.
1: Maar we hebben nog wel in het spel Inge, Bert, Marja, Els Noeken, familie Schouten en Bassie 81.
0: Ja. En Fijne Hans ook nog.
1: Fijne Hans ook nog. Ja, zeker.
0: Heerlijk. Dus dat zijn er nog maar een paar. Nog even attent opmaken bij iedereen dat wij straks weer een nieuwe instapronde hebben. Als je er niet meer meedoet, nu denk je van ja, dan lig ik eruit. Nee, je ligt er straks gewoon weer in.
1: Er zijn ook al een aantal mensen die hebben laten weten straks weer mee te gaan doen. Lisbeth die zegt, ik stap gauw in, want ik vind het een leuk spel. De volgende ronde ga ik meedoen.
0: Ja, heel goed.
1: Heeft nog even de kat uit de boom gekeken.
0: Laten we gaan naar de laatste ronde van dit uur. En dan is het voorbij. Gaan we de prijs uitreiken en dan gaan we een nieuwe rondes spelen. Nieuwe rondes, nieuwe kansen. Hier komt ie.
2: Dag na hemelvaart. Ja. Muziek Toto.
1: Ja.
0: Het nummer wat we zo meteen gaan horen gaat over iemand die te midden van alle rumoer van de wereld simpelweg zegt, wat er ook gebeurt, met Jezus is het goed. Oh. En door de ontspannen gospel rock voelt dit nummer als een zonnige bevestiging van innerlijke rust.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat het volgende nummer een ode is aan het moment waarop mensen hun ernst laten vallen en opgaan in beweging. Even geen verleden of toekomst dragen, alleen het ritme, alleen het lichaam en de korte vrijheid van samen dansen.
0: Ik zou alle tweede platen graag horen met deze inhoud. Ja. Maar één daarvan gaan we zo meteen draaien en de vraag is welke. Nou hebben we de hele tijd met het AB-principe gewerkt, maar we kregen net een telefoontje van de IT-afdeling dat als het te vaak AB komt, dan is het voor hackers heel makkelijk om
1: mee
0: in
1: te
0: breken.
1: Ja.
0: En dat wil je niet. En dan wordt het in één keer een hele onoverzichtelijke toestand. Dus we gaan andere letters gebruiken.
1: Ja, we gaan het kaf van het koren scheiden. Ja. Daarom is jouw antwoord is dan nu C. En mijn antwoord is D.
0: Oké, dus is het antwoord C of D? En antwoord C is van mij. Dus dat gaat het over iemand die te midden van alle rumoer simpelweg zegt wat er ook gebeurt. Met Jezus is het goed. Of is het antwoord D? Het nummer van Tim, een ode aan het moment waarop mensen hun ernst laten vallen en opgaan in beweging. Je kunt nu gaan kiezen. Is het C, Stefan, of D, Timothy?
1: Ja, laatste kans is dit.
0: We tellen af. Van 5 naar 0.
1: 5.
0: Ja.
1: 4. 3. 2. 1.
0: 0.
1: 0.

0: De Birds en 1970 met Jesus is just alright in ruim 2 minuten. En dat was ook meteen het juiste antwoord. En het, dus ik had het goed met antwoord C heeft dus gewonnen. Ja. Mensen met D die vallen af. Er zijn nog een aantal C's over, hè Tim? Niet veel meer.
1: Gelukkig nog wel. We gaan de tombola gebruiken, denk ik.
0: Ja, en die tombola die gaat nu iemand bellen. Onder de mensen die het goed hadden. Ja. Ik ben heel benieuwd.
1: B-A-B-C.
0: Wat bedoel je?
1: Dat waren de goede antwoorden.
2: Ja. Bij Bassie.
0: Hey. Bassie!
1: Ja!
0: Bassie! Ja, Bassie! Ja, heerlijk, Bas!
2: Goedemiddag!
0: Ja, jij hebt die hele eerste, het eerste uur gewonnen. De eerste rondes.

0: Zeker. En een gloednieuwe Magical Mystery Tour Floating Pen.
1: Wauw, te gek.
2: Gefeliciteerd, Bassie. En ik hoop dat je ook zo meteen weer meedoet, hè, in de tweede uur.
1: Absoluut, we gaan er 100% voor.
2: En ik hoop dat iedereen weer incheckt en dat er nog meer mensen gaan meedoen aan deze prachtige de Dag na Hemelvaart Muziek Toto. Ja. Zo heet het officieel, hè, toch, Tim?
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad.
2: Bassie, tot zo meteen.
1: Tot zo, hoi. Okay. Hoi.
2: Nou, Tim, we gaan eventjes rusten.
0: Ja, laat maar doen, hè.
2: En daarna gaan we het spel weer helemaal opstarten.
0: Ja. Carte blanche voor iedereen.
2: Hier zijn de Bee Gees.

0: Nederlands nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawasheer.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Ja, lieve reizigers, het is exact 3 uur. Zometeen gaan we verder met de dag na Hemelvaart Muziek Toto. Maar nu eerst.
8: Ja, maar nu eerst is er hier het laatste nieuws met Renate Kok. Renate, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens OM worden ze volgende week voorgeleid en de burgemeester roept inwoners op om kalm te blijven.
10: De gemeente Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen.
9: Ja, toen het nieuws over die mishandeling gisteren bekend werd, werd het onrustig in de wijk waar die moeders wonen. Zo werden onder meer de ruiten ingegooid van een woning van een van hen. De politie houdt nu extra toezicht. In Everdingen is opnieuw een verkeersregelaar aangereden, meldt RTV Utrecht. Die man was gisteren als vrijwilliger aan het werk voor de traditionele hemelvaartsmarkt daar. Hij zou er goed vanaf zijn gekomen, maar er wordt wel aangifte gedaan. Volgens burgemeester Freulich is het kenteken van de automobilist bekend. De afgelopen weken vroeg Freulich regelmatig om aandacht voor hoe er wordt omgegaan met verkeersregelaars, onder meer vanwege soortgelijke incidenten bij de werkzaamheden aan de A2. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege het slechte weer. Het lichaam van 1 duiker is inmiddels gevonden op 60 meter diepte in een grot. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, maar er zijn 3 scenario's mogelijk, zegt correspondent Angelo van Schaik.
11: Door het slechte weer met veel wind en dus veel golfslag en opdwarrelend zand zouden de duikers misschien hun oriëntatie zijn kwijtgeraakt in die koraaltunnel, in die grot. Het tweede scenario is dat er misschien iets mis is gegaan met de zuurstofflessen. Of, en dat is het derde scenario, dat 1 van de 5 duikers is vastkomen te zitten in de grot. En dat de anderen hebben geprobeerd de persoon los te krijgen dat de zuurstof op was.
9: Ja, morgen wordt verder gezocht naar die andere 4 duikers. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. 3 mannen uit Landgraaf en ook uit Heerlen zijn opgepakt. Bij huiszoekingen zijn onder meer 2 dure horloges, geld en ook administratie in beslag genomen. Het weer dan verspreidt over het land wat buien. Er staat een stevige noordwestenwind, graad of 11 is het. Morgen afwisselend zon en ook weer wat buien. Het wordt dan een graad of 13. Na het weekend wordt het dan geleidelijk warmer.
8: Dankjewel Renate, tot zometeen.
6: De Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

0: Springfield. Aan 1966, Little by Little. Lieve reizigers, van harte welkom terug bij de legendarische Magical Mystery Tour. Dag na Hemelvaart Muziek Toto. En natuurlijk ook, ik zeg na Hemelvaartdag, maar het is toch ook de dag na... Nee, de ja, verjaardag wel. Van... ja.
1: De dag na de verjaardag van Jan Paparazzi.
0: Ja, de dag, ja. Ja, zo is het wel.
1: Ja.
0: Onze grote vriend hier op NPO Radio 5 is gisteren verjaard. En dat hebben we behoorlijk gevierd, mogen we wel zeggen.
1: Oh.
0: Ja, daar hebben we het later wel over. Maar dat was met een feest.
1: Zo.
0: Zoals alleen hij dat kan vieren. Ja, Tim, we gaan ook dit uur spelen met het enige programma overstijgende spelformat van Nederland. Waarbij iedereen evenveel kans maakt om te winnen. Ja, het 50-50 principe. Sjors die wil heel graag meedoen, maar snapt nog niet helemaal de spelregels. Kun je het nog even uitleggen, Tim?
1: Ja, iedereen die de NPO Luister-app heeft, die kan meespelen. We komen het komende uur gaan we nog 4 rondes spelen. 4 vragen over de platen die we gaan draaien. Jij kunt dus voorspellen welke we gaan draaien. En het is elke keer kiezen uit antwoord 1 of 2 of A. Ja. Of B. We gaan zo meteen volgens het X-Y-principe werken.
0: Ja, kun je dat ook nog even uitleggen?
1: Ja, als je te vaak appt A of B, dan word je eruit gehaald. Bovendien, of geblokkeerd in onze systemen. Bovendien is dat vragen om hackers.
0: Ja, dus, en die wil je niet dat die mee gaan doen.
1: Nee, dat wil je niet.
0: Want die gaan dan ook langzaam infiltreren in jouw systemen.
1: Nee.
0: En dan is het einde zoeken. Dan is het geen leuk spel meer.
1: Nee, absoluut, dat wil je niet. Dus het X-Y, daar komen we dan zo op.
0: Ja.
1: Het is een pure gok. En het is daarom de enige popquiz gebaseerd op puur geluk.
0: Ja. 10 minuten geleden heeft Bassie 1981 echt een heel prachtig pakket gewonnen aan prijs. En wij zijn benieuwd wie er straks gaat winnen. Ik denk dat wij kunnen gaan starten met ronde 1.
1: Ja.
2: The Magical Mystery Tour.
1: Gaat het
2: dag na Hemelvaart. Muziek Toto.
0: Ja, even het laatste woord, Muziek Toto. Tim,
1: goed. Ja, het volgende nummer dat we zo gaan draaien, dat gaat over een man die vlucht voor de fiscus en verdwijnt in het anonieme Hamburg van de jaren 80. Helemaal eenzaam en alleen, totdat er muziek uit een radio klinkt en zijn sombere wereld voor even verandert in iets warms en menselijks.
0: Ja, ik weet zeker dat we dat zo meteen niet gaan draaien, hoewel de omschrijving heel mooi is. Nou. Wij gaan zo meteen luisteren naar het medicijn tegen zorgen en stress over een man op een veranda die zich ondanks zijn zorgen en onzekerheid laat inspireren door 3 kleine vogeltjes. Met een hoopvolle boodschap dat alles uiteindelijk wel goed komt. Dan is de vraag, heeft Tim gelijk? Dan antwoord je X via de glasheldere NPO Luister-app. Of heb ik gelijk? Dan antwoord je Y via diezelfde NPO Luister-app. En dan gaan we straks eens even kijken wie er gewonnen heeft.
1: Ja, heel benieuwd.
0: We hebben altijd even een momentje dat je kunt nadenken. En dat momentje is nu. Dus nogmaals. Is het X? Heeft Tim gelijk?
1: Ja, man.
0: Wat?
1: Een man.
0: Een nummer over een man? Ja. En dit was iets met de fiscus of iets?
1: Ja, iets met... Jouw nummer gaat ook over een man. Een man die vlucht voor de fiscus. In het anonieme Hamburg van de jaren 80.
0: Ja, inhoudelijk gaat mijn nummer over het medicijn tegen zorgen en stress. En heeft ook nog eens een hoopvolle boodschap. Dat alles uiteindelijk wel goed komt. En
1: heerlijke denk boodschap.
0: Ik eventjes aan bijvoorbeeld Ajax. Hè? Dat is een kleine hint. Mag wel niet, maar ik zeg het toch. Nee. Maakt allemaal niet uit. Antwoord nu X of Y. En je hebt nog 3 tellen.
1: Zo.
0: 3, 2, 1. En een 0 pakken we ook mee. 0.
2: Tot laat. Voor

0: Tim heeft net de spelregels uitgelegd. Het is zelfs als je het niet uitgelegd krijgt, is het als je eenmaal gewoon meedoet. Gewoon luistert naar ons wat je moet doen, dan is het zo simpel.
1: Ja, dat is ook, en dat zie je ook terug in de reacties. Ja. 2 keer zoveel deelnemers als je kijkt naar het vorige uur.
0: Ja, en dat betekent ook, dat zegt iets over dat mensen het een gezellig familiespel vinden. Want Zeker. Dat is het ook, hè? Het is een familiespel voor jong en oud. Iedereen kan meedoen. Zelfs je baby kan meedoen.
1: Bij wijze van, ja.
0: Ja, kun je er ook wel iets op bedenken, hoor. Eventjes naar de procenten, want er zijn heel veel mensen die hebben meegedaan, meer dus dan het vorige uur. Dat betekent ook dat er, procentueel verandert dat natuurlijk niks, maar het betekent wel dat ook als er dan veel mensen afvallen, het ook wel heel jammer is, hè?
1: Zeker. En dan
0: kun je even iets vertellen wie er anders is afgevallen?
1: Carla is eruit, Remy, RJH, Nop uit Tilburg, Sandra, Peter, Inge, Wim, Brinkman, Bert, Inge, Fifi, Elle, Marian Huisman, ach nee, ja, Karin is eruit.
0: Ach, en Bert van de Vecht, die was te laat, dus die doet helemaal niet meer mee.
1: En Brederode is er ook uit.
0: Ah, jongen. Maar goed, ja, er zijn ook heel veel mensen die zitten er nog in. Kun je daar een paar
1: dat
0: namen
1: wel. Sjors, Henny, Grietje, Edmoen, 7662, uitroepteken. Harry en Margreet zijn erbij. Familie Schouten, Frans, Miranda, Lisbeth, Rob Bens, Mies Jansen, Job Rieks, Mark, ja, Maurice, Janneke, Bassie 81.
0: Ja, doet ook weer mee, Bassie 81.
1: Ja, zeker.
0: Ja, je kunt ook 2 keer winnen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Bassie heeft natuurlijk daarnet gewonnen. Dan nog even, voordat we het antwoord gaan geven, verhouding man-vrouw. Is daar nog iets over te zeggen? Verhouding man-vrouw, is daar nog iets over te zeggen?
1: Ja, ik hoor je vraag, maar ik zit even te kijken. Ja, vrouwen hebben het toch net iets minder goed. Ja. Vaak, ja.
0: Dat is u ook opgevallen dat vrouwen vaak fout hebben?
1: Moet ik zo even naar kijken, want ik heb toen nog niet goed gekeken. Maar goed, dat zie je wel vaker bij Toto's.
0: Er doen nog heel veel vrouwen mee en die kunnen dat veranderen. Dus als straks al die vrouwen overblijven, dan hebben we een heel ander verhaal. Goed, het antwoord had moeten zijn, hier komt hij, en dat wist je natuurlijk zelf ook al, dat had moeten zijn Tom Robinson, Listen to the Radio, en daar hoorde jouw verhaal bij,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, over die man die op de vlucht is voor de fiscus.
0: Dat had ik niet gedacht, hoor. Dat had ik totaal niet gedacht. Dat was dus antwoord X was goed, antwoord Y van mij was niet goed. Het ging helemaal niet over inspirerende 3 vogeltjes met een hoopvolle boodschap. Dat alles uiteindelijk wel goed komt, daar hoorde 3 Little Birds van Bob Marley bij.
1: Zo, ja, moet je nagaan.
0: Zullen wij razendsnel doorgaan naar de volgende ronde, ronde 2?
1: Ja, is een korte, simpele ronde.
2: The Magical Mystery Tour. Ja, dag na hemelvaart. Ja, muziek Toto.
0: Hoe bedoel je een simpele ronde?
1: Een korte, simpele ronde. Korte vraag, kort antwoord.
0: Ja, wat denk jij?
1: Gewoon even voor tussendoor.
0: Ja?
1: Ik denk dat we zometeen de nieuwe single van Paul McCartney en Ringo Starr gaan draaien.
0: Dat denk ik niet, want die is nog niet officieel als nieuwe single uit. Nou. Dus ik denk dat we gewoon de nieuwe single van Rolling Stones gaan draaien. Dus moeten we ook weer even nieuwe letters bedenken. Want dat heeft alles met hacken en met...
1: zeg jij het maar.
0: Met algoritme te maken. Hè? Ik zou gaan voor de letter T... Dat ben jij.
1: Oké, de nieuwe single van Paul McCartney.
0: En S, dat ben ik, van Stefan.
1: Oké, prima.
0: S, de nieuwe single van de Rolling Stones.
1: Ja.
0: Dus, we gaan weer even nadenken. Dus wat hebben we nu staan? Gaan we zo meteen draaien de nieuwe single van Paul McCartney en Ringo Starr, volgens Tim. Opererend onder de letter T. Of gaan we zo meteen, en dat denk ik, de nieuwe single van de Rolling Stones draaien? Antwoord dan letter S.
1: Die hebben we vorige week ook al gedraaid, die van de Rolling Stones.
0: Ja, maar die Paul McCartney en Ringo Starr hebben we ook al gedraaid. Dus ja. Die vliegen gaat niet op.
1: Nee, dat is waar.
0: Er komen al veel letters binnen, veel T's komen er binnen. Nu ook een enkele S. We geven nog 10 seconden, wil jij vertellen, Tim?
1: Er zijn wel veel mensen die mij geloven. Tuurlijk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
0: Iets rustig, want het gaat heel snel, hè? Dan gaan we de mensen stemmen. Ja, pak het op bij 3.
1: 3, 2, 1, 0.

0: Ah ja, ja, wat een mooi nummer. It's Too Late, Carole King. Lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour met een aangepaste uitzending. En het heeft alles te maken met de dag na Hemelvaart. De dag na de verjaardag van Jan Paparazzi, Muziek Toto. En het is een groot succes, moet ik zeggen. Want nou. Heel veel mensen hebben gereageerd. Laten we meteen maar even gaan naar het antwoord. Het antwoord had natuurlijk moeten zijn The Rolling Stones.
1: Met antwoord
0: hun,
1: S.
0: Ja, antwoord S, Rolling Stones en met een nieuwe single. En niet de nieuwe single van Ringo Starr en Paul McCartney. Ja, Tim, laten we meteen maar even gaan. Hoeveel mensen zijn er afgevallen? Hoeveel mensen zijn er gebleven?
1: Meer dan de helft is eruit geknald. 56%. Ja, maar wie er wel nog in zitten, dat zijn Harry en Margreet. Edmoon 7662. Janneke. Rob Bens. Peter. Ja. Mies Jansen bijvoorbeeld ook, familie Schouten, ik noem maar even wat namen.
0: Die Rob Bins die doet het heel goed, hè? De eerste uur heeft het ook fantastisch gedaan.
1: Dat is een ijzersterke kandidaat.
0: En hoeveel vrouwen zijn er afgevallen?
1: Helemaal niet zoveel eigenlijk. Er doen nog best veel vrouwen mee. Dus,
0: dat verhaal klopt niet,
1: nee,
0: dat vrouwen
1: dat
0: het meestal mis hebben.
1: Nee, dat trek ik direct weer terug.
0: Ja, oké. Okay. Laat maar eens wat vrouwen horen.
1: Wat? Welke vrouwen?
0: Nou, we hebben nu net gehoord die er nog in zitten. En,
1: ja, maar je wil nu vrouwen die afgevallen zijn?
0: Nee, laten we dan de mannen doen die afgevallen.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Even kijken, dat is Frans, Maurice, Bassie 1981, Sjors en bijvoorbeeld ook Bert. Ja.
0: Ja, Bert, helaas. Ja, ja, onze schaduwredacteur. Dan eventjes, Tim, nog, want dat hebben we nog helemaal niet gezegd. Het is natuurlijk, we spelen dit uur. En dat is ook meteen het laatste keer dat we het spelen. Volgend jaar natuurlijk weer.
1: Ja.
0: Maar daar staan ook een aantal hele mooie prijzen tegenover. Wat kan er dit uur gewonnen worden?
1: Nou, dit uur zit in de prijzenbox een schitterende bordspel van de muziekliefhebber. Remember the Music. Een bierveeltje van gerecycled karton. Ik heb ook nog een zeer zwaar klevende Magical Mystery Tour sticker. En die floating pen.
0: Ach, fantastisch.
2: Dag na Hemelvaart. Muziek Toto.
0: Ja, de Muziek Toto. Dag na Hemelvaart. Dag na de verjaardag van Jan Paparazzi.
1: Ja.
0: Muziek Toto, zo hadden we het ook kunnen noemen natuurlijk. We hebben het nu gecombineerd eigenlijk.
1: Ja,
0: lopende
1: twee
0: spel.
1: Hele mooie dingen bij elkaar geproefd.
0: Ik denk dat wij zometeen, want we gaan weer spelen. Dit is 102. Ik denk dat we zometeen gaan luisteren naar een lied over twee geliefden die samen kijken. En samen kijken ze met stille weemoed naar hun relatie. Er is geen woede en de liefde is niet plots verdwenen. Maar langzaam vervaagt het als avondlicht. Ze beseffen dat vasthouden geen zin meer heeft, hoe dierbaar het verleden ook is. De situatie ademt berusting. Het is volwassen verdriet. En het zachte einde van samen zijn.
1: Wat mooi.
0: Ja.
1: Nou, ik denk niet dat we dat gaan horen, maar we gaan luisteren naar een nummer over iemand die al lange tijd niets meer heeft gehoord van een vrouw die plots uit zijn leven verdwenen lijkt te zijn. Ja. In luchtige, maar tegelijkertijd melancholische woorden vraagt hij zich af waar ze gebleven is en of alles wel goed met haar gaat en waarom het contact eigenlijk volledig is stilgevallen.
0: Ja, dan kunnen we gaan nadenken. Hè. Gaat het over die twee geliefden die samen kijken met stille weemoed naar hun relatie? Of gaat het over iemand die al lange tijd niet meer gehoord heeft van zijn vrouw die plots uit zijn leven verdwenen lijkt te zijn? We werken volgens welk principe? We hebben net even overlegd met hoofd online Emma Willems.
1: Ja, wat is je...
0: Welke letters hebben wij doorgekregen?
1: Lievelingsgetal.
0: Oh, het getal. Wordt
1: het
0: getal.
1: Wat is jouw lievelingsgetal?
0: 9.
1: 9, dan is jouw antwoord 9.
0: Ja.
1: Mijn is 7.
0: Dus, nou, ga even nadenken. Wordt het getal 9, en dat betekent dus dat mijn verhaal klopt? Of wordt het getal 7 en dan gaat het verhaal dat Tim net heeft verteld, dat klopt? Dat nummer dat zou gaan over iemand die al lange tijd niets meer heeft gehoord van een vrouw die plots uit zijn leven verdwenen lijkt te zijn. Of gaat het over... het verhaal van twee geliefden die samen kijken met stille weemoed naar hun relatie. Maar er is helemaal geen woede. Het is allemaal mooi, loopt het af.
1: Nee, bij mij ook niet echt hoor.
0: Wat?
1: Bij mij is er ook geen woede.
0: Nee, maar goed.
1: Nee.
0: Ja, nou. Maar het contact is wel heel volledig stilgevallen. Dus
1: ja, maar we weten nog niet waarom eigenlijk.
0: Nee. Lijkt mij sterk, maar jij mag het kiezen. 9 of 7. Het staan mooie prijzen op het spel. Ik tel af.
1: Ja.
0: Mag ik eens aftellen ook eens een keer?
1: Ja.
0: Ik tel af van 6. 6. 7. Nee, dat komt niet. Ja, ik pak het even terug.
1: 6.
0: 5.
1: 4.
0: 3. En het is afgelopen. Ja.
2: Toto plaat. Voorspel en win.
3: zaterdag

0: Valerie, Mark Ronson en Amy Winehouse. Lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour met een aangepaste uitzending. Het heeft alles te maken dat het de dag na Hemelvaart is. En ook de dag na de verjaardag van Jan Paparazzi. En daarmee heet deze reis, deze mooie reis die we maken met z'n allen, heet de dag na Hemelvaart en de verjaardag van Jan Paparazzi, Muziek Toto.
1: Ja, ijzersterk principe.
0: Ja, ik kondig het net al af. Mark Ronson featuring Amy Winehouse met Valerie. Dat was natuurlijk wel een cover. Daar hadden we ook iets over kunnen zeggen. Hebben we bewust niet gedaan.
1: Nee.
0: Dat antwoord was goed. En daar hoorde jouw verhaal bij. Hè, Tim?
1: 7. Antwoord 7.
0: Ja, antwoord 7. Ja. Jij zei zo mooi. Het gaat over iemand die al lange tijd niet meer heeft gehoord van zijn vrouw. Die plots uit zijn leven verdwenen lijkt te zijn. Ja. Het is een luchtig, maar tegelijk melancholisch nummer.
1: Ja, en hij vraagt zich ook gewoon af waarom het contact stil is gevallen.
0: Dat snap ik.
1: Ja, dat zou ik ook hebben.
0: Ja. Dus. Maar heeft ze. Want heeft ze
1: nog goed behaald?
0: Heeft ze überhaupt nog iets van haar gehoord? Of?
1: Volgens mij niet, nee.
0: Nee. Nou ja, mocht dat tijdens de uitzending nog gebeuren, dat kan niet. Maar dan weet je, dat is wel in mijn verbeelding, denk ik. Ik hoop dat ze belt.
1: Ja, je zit
0: er
1: nu in. Ja, in het verhaal. Ja.
0: Dat betekent dat er natuurlijk weer mensen zijn afgevallen, maar ook mensen zijn gebleven. Wie zijn er gebleven? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Edmoon, 7562.
0: Ja.
1: Henny van Wilgen.
0: Ach.
1: En Mies Jansen.
0: Dat zijn er nog maar drie.
1: Ja, het is een driestrijd.
0: Jeetje, en wie zijn er weg? Dat zijn er natuurlijk heel veel.
1: Ja, het is echt te veel om op te noemen. Het was echt deze vraag nekte bijvoorbeeld Janneke, Henny, Peter, Sandra, Rob Benz.
0: Rob Benz. Karin die ligt er al een tijdje uit. Die heeft net even gemeld. Ik ben er in allebei de ronden meteen bij de eerste vraag uitgevlogen. Maar zit toch met veel plezier te luisteren naar de magische chemie die er tussen jullie is. En ze vindt dat we lekker op dreef zijn.
1: Oh, dankjewel, Karin.
0: Ja, dat is heel fijn om te horen, want ik had zelf die dreef nog niet. Maar
1: nee.
0: Ik vind het lekker gaan, hoor. Maar echt op dreef. Maar dat, ja.
1: Nee, dat heb ik ook.
0: Maar als iemand het zegt, dan denk ik, misschien zit het maar wel heel lekker op dreef.
1: Ja.
0: Genoeg gepraat. We gaan door. We gaan door naar ronde 3.
2: The Magical Mystery Tour.
1: Ronde 4.
2: Dag na Hemelvaart. Muziek Toto.
0: Ja, we zitten inderdaad, klopt Tim. We zitten helemaal in ronde 4. Ronde 4, wie gaat er beginnen? Ikke?
1: Jij maar doen.
0: Ik denk dat we met z'n allen zometeen gaan luisteren naar een meesterwerk over iemand die aan het water zit en zwijgend kijkt naar de wereld die voorbij glijdt. Het leven lijkt stuurloos geworden. Dromen en richting zijn weggeëbd.
1: Ja, ik denk dat niet. Ik denk dat we ook gaan luisteren overigens naar een meesterwerk. Over een zeereis die verandert in heimwee. Er is irritatie aan boord en een groot verlangen om naar huis te gaan. En er is ook een man en die voelt zich gevangen tussen dronkenschap, chaos en eindeloze dagen op zee. Het is een vermoeiend avontuur dat zijn glans verloor.
0: Ja, ik zou willen zeggen, ik hoop dat het dat nummer is, want deze omschrijving,
1: klinkt mooi, hè?
0: Dat is inhoudelijk, moet dat al een prachtig nummer zijn. En dan
1: heb
0: ik de muziek
1: ook
0: nog niet eens gehoord, maar ik weet dat het niet zo is. Het is een nummer dat gaat over, ja, dat is een evergreen, hè? Iemand die lekker aan het water zit en zwijgend kijkt naar de wereld die voorbij gaat.
1: Ja.
0: Goed.
1: Laat je dat niet al afleiden, het is B.
0: Oké, jij zegt ja, maar we werken niet met AB, hè?
1: Niet meer?
0: Nee, we werken met... Nee,
1: ik dacht dat nu weer terug was, maar...
0: Nee. Nee, we werken weer met letters.
1: Oké. Okay.
0: Nog maar even voor mensen die denken, waar slaat dat op allemaal? Nou ja, als we te vaak bijvoorbeeld zeggen, we werken met letters A en B, dan worden mensen gewoon eruit gewipt. Dat heeft te maken met hackers, heel logisch natuurlijk. Maar we gaan nu werken weer met letters.
1: Letters?
0: Ja, met cijfers. Nee, met letters. We hebben net met cijfers gewerkt. We gaan nu met letters weer werken.
1: Dan kies ik de letter O.
0: O. Dan kies ik de letter Q. Dus als je antwoordt Q, dan ga je voor iemand die aan het water zit en zwijgend kijkt naar de wereld die voorbij gaat. En heb je de letter van Tim.
1: O.
0: De letter O, dan ga

0: met letters.
1: Letters?
0: Ja, nee, met cijfers. Nee, met letters. We hebben net met cijfers gewerkt. We gaan nu met letters weer werken.
1: Dan kies ik de letter... O.
0: O. Dan kies ik de letter Q. Dus okay. Als je antwoordt Q, dan ga je voor iemand die aan het water zit en zwijgend kijkt naar de wereld die voorbij gaat. En heb je de letter van Tim.
1: O.
0: De letter O, dan gaat het over een zeereis die verandert in heimwee.
1: Ja. Dorit zegt A.
0: Wat zeg je?
1: Dorit, die appt A.
0: Nou, dat moet, ja.
1: Ja.
0: Dat kan dus niet, Dorit. Je moet
1: je hebt nog een paar seconden.
0: We hebben de letters Q en O.
1: Q.
0: Ja, tijd is om. We geven wat extra tijd, want het is ook verrassend hoor. Dan weer letters, dan weer cijfers.
1: Ja.
0: Ja. Afgelopen.

0: Heb je wel eens zo'n van die momenten dat je een evergreen hoort en dat je denkt van jeetje zeg, wat, in dit geval Golding, wat hebben die eigenlijk veel evergreens op de naam staan?
1: Ja, inderdaad.
0: Dit is natuurlijk ook een geweldig nummer, ik wist het al, maar nu dacht ik weer, wat is het toch een goed nummer uit 1972, Buddy Joe. Ja, lieve mensen, we zijn aan het einde gekomen van een heel mooi spel eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Het spel dat jij hebt bedacht, een spelformat wat al langer in jouw binnenzak zat natuurlijk. De muziektotum, maar nu heb je dat aangepast als de dag na Hemelvaart, de dag na de verjaardag van Jan Paparazzi. Muziektotum, ja. En wat een succes.
1: Ja, nou, dat is wel te zien, ja, in de reacties.
0: Maar er waren heel veel mensen die waren ingestapt en meegedaan. Dit uur ook, het vorige uur natuurlijk ook, maar dit uur echt extreem veel.
1: Ja.
0: En het wonderlijke is dat bijna iedereen is afgevallen. Of eigenlijk iedereen, behalve één iemand.
1: Ja, en dat is nog nooit gebeurd bij Muziektoto.
0: En daarom wordt het spannend. Want het is een behoorlijk prijzenpakket. En we gaan diegene bellen.
1: Ja.
0: Wat doen we als ze niet opneemt?
1: Daar wil ik niet eens over nadenken.
0: Dat zul je altijd zien. Zo'n leuk spel gespeeld. En met mooie prijzen. Maar ze gaan er wel uit, die prijzen.
1: Ja,
0: gaan er
1: nee,
0: wel
1: 100%.
0: Uit. Als ze niet opneemt, krijgt ze toch dat prijzenpakket. Want het is een zut, dat mag wel zijn. Zullen we wel haar naam noemen? Want misschien hoort ze zichzelf nu op de radio. Kan je even zeggen?
1: Mies Jansen Biesheuvel.
0: Mies Jansen Biesheuvel, je hebt gewonnen. Mies, neem even op.
1: Och, ja, dat zal je net zien.
0: Mies Jansen Biesheuvel, je telefoon gaat over en wij zijn het die bellen.
1: Zal ik het goede antwoord geven?
0: Ja, geef maar het goede antwoord.
1: Dat was antwoord O, mijn antwoord. Ja. Over die zeereis die verandert in heimwee. Dat ging over de Beach Boys. Sloop John B.
0: Ach, geweldig. Ja. En we draaien natuurlijk niet, hebben niet zomaar Beach Boys gekozen. Nee. Want?
1: Ja, 60 jaar.
0: 60 jaar Pet Sounds. Morgen is dat officieel. En vandaag komt er een speciale editie uit van dat album. En daarom dacht Bert Hanekman, laten we daar iets leuks van op verzinnen. Elk uur nummers van de Beach Boys. Van dat album.
1: Hartstikke leuk bedacht.
0: Nou, ik denk dat we gewoon...
1: Ja, we gaan het gewoon vieren.
0: Ik denk dat we gewoon gaan bekendmaken wie er heeft gewonnen. En Tim, wil jij het even officieel doen?
1: Ja.

0: Kapot ben ik. En even kwamen de beelden voorbij van gisteravond, zeg.
1: Zo,
0: verjaardag van Jan Paparazzi gevierd.
1: Dat was gezellig.
0: Dat was niet te geloven. Ik wist wel dat Jan Paparazzi, dat je denkt, ik wou dat het mijn buurman was. Maar feestjes geven, ja. Zeg. Ongelooflijk, zeg. Ik heb volgens mij Wilfred Gené op mijn nek gehad.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, die heeft toch even een kwartier op mijn nek gezeten. Ja. Zo gezellig was het. Maar goed, en Corné Klein die was me ook bezig, zeg. Maar ja, die is ziek.
1: Ja, nou, dat dacht ik.
0: Dat dacht ik gisteren al ook. Die heeft het norovirus. Maar daar wil hij verder geen uitspraak over doen. Goed, dit moeten we eigenlijk altijd draaien als we een spel spelen en iemand heeft gewonnen.
1: Wat een ontlading, hè? Heerlijk.
0: Heerlijk. We hebben nog de doorgeefvraag.
1: Ja.
0: Want zometeen natuurlijk de weekendborrel. Helaas zonder Corné Klein, maar hij is er wel. Gisteren was hij jarig.

0: Dat het al vergeten.
1: Ja, wij lopen hier met z'n drie met een puntenhoofd. Dat heeft alles te maken met het grote feest gisteren van Jan Paparazzi. Hij is, ik weet niet eens hoe oud hij is geworden.
0: Hij is tijdloos.
1: Tijdloos. Die man kan 8 zijn, maar ook 88. Nou, dat laatste zeker niet. Moet even doorgaan. Maar daardoor waren we de hele doorgeefvraag vergeten. Maar ja, we hebben een doorgeefvraag. En die stellen we hier.
0: Voor Tim. Tino Martin.
1: Ja, ik ga jou het woord geven.
0: Tino, ik heb een vraag voor jou. En ja, die is overigens bedacht door Jan Paparazzi zelf. Maar dat hoeven we dan niet aan de grote klok te gaan hangen. Maar de vraag is, als jij met Jan Paparazzi op een onbewoond eiland zou belanden, wat zou er dan gebeuren, Tino?

0: beter dan de rest. Rob de Nijs, zometeen is de weekendborrel. Nu eerst de afkondiging van deze geweldige middag hier in de bus. Ik geef het woord aan onze radiomissionaris Tim Dame.
1: Ja, tot zover deze dag na hemelvaart en verjaardag van Jan Paparazzi. Muziek Toto. Ik wil iedereen bedanken. Namens de reisleiding zeg ik dan ook bedankt voor het meespelen en luisteren.
0: Ja, en dames en heren, lieve reizigers, dit is de eindbestemming. En vanmorgen ook de plek van vertrek als het leven zelf. Zometeen, ik zei het al, de weekendborrel met de onvergelijkbare Jan Paparazzi. Woehoe! En te gast is niemand minder dan Tino Martin. Morgen is er weer een Magical Mystery Tour. Reis voor je leven begint 2:02 op deze betoverende zender. En dan mogen we gerust wel zeggen, die opereert onder de naam NPO Radio 5. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: When a man buys a ticket for a Magical Mystery Tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. To take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Vanavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrenhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is precies 4:00, het Radio 5 NOS Journaal met Renate Kok. Renate, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek dat er ruiten waren ingegooid. En dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege zware mishandeling van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen, ook in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is dit weekend een noodverordening van kracht. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 doden gemeld. Het virus is erg besmettelijk en zeer dodelijk. En vaststellen van ebola is in die regio heel moeilijk, zegt Artsen zonder Grenzen.
11: Je hebt natuurlijk niet hele grote laboratoriumcapaciteit. Er zit vaak ook vertraging, hè, tot wanneer je een resultaat hebt. Ja, dus je moet echt kijken, hebben mensen koorts? Kunnen we met mobiele teams de gemeenschappen ingaan om dat te bevestigen zonder gelijk angst aan te wakkeren? Want ja, dan willen misschien mensen die koorts hebben zich ook niet gelijk melden altijd natuurlijk. Dus dat zijn complexe uitbraken.
10: Tussen 2018 en 2020 kwamen bijna 2300 Congolezen om het leven bij zo'n ebola-uitbraak. Scheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het WK voetbal. Hij zou eigenlijk als VAR meegaan, maar de FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink vorige maand in een hotel in Londen aangehouden op beschuldiging van aanranding van een jongen van 17. De zaak is geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dit weekend zal Dieperink ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. Goed nieuws voor vogels in de buurt van het Rijksmuseum in Amsterdam. Speciale netten die daar moesten voorkomen dat ze in een aantal bomen gingen zitten, die zijn weer weggehaald. De afgelopen weken kwamen er heel veel vogels in vast te zitten.
12: Ja, het is gewoon zielig. Ze zitten daar gewoon... het is hartstikke stressvol. Dat
13: vinden we niet leuk.
14: Niet oké. Okay.
13: Niet leuk.
14: Nee, ik zie het ook. Heel die bom is benet.
13: Ik ben er helemaal niet blij mee.
15: Ja, als ze vastzitten vind ik het echt wel zielig. Ik vond het sowieso al zielig, maar ze zeggen dus dat ze het gedaan hebben om die vogels te beschermen. Maar goed, dat is dan nog even de vraag.
10: De dierenambulance moest meerdere keren langskomen om die vogels te bevrijden. De netten waren opgehangen vanwege een bouwproject, maar die zijn nu dus weggehaald. Het weer dan. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht wordt het dan droger. Het gaat afkoelen naar 2-8 graden. Morgen meer zon, ook buien en dan wordt het zo'n 13 graden.
8: De weekendborrel.

0: zaterdagmiddag weekendborrel.
1: Met Jan Paparazzi.
0: Lieve dames, beste heren, in die volgorde een oprecht goede, gezellige, regenachtige vrijdagmiddag vanuit Hilversum zijn het hier de vrienden van de weekendborrel die zich melden tussen nu en 6 uur op NPO Radio 5. Met uiteraard het beste gemaakt in de Nederlandse taal en het beste gemaakt van Nederlandse bodem. Engelstalige platen, Nederlandstalige platen en een gast vandaag. De gast ga ik zo meteen introduceren. Ik ga ook even zeggen dat Corné Kleiner er vandaag niet is. Die is dramatisch geveld. Dat is een heel ding geweest eigenlijk. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het norovirus schijnt hier een grote rol te spelen in dit verhaal. Hij is er niet erom vandaag. Ik denk dat hij volgende week vrijdag weer up and running is. Zo rond een uur of vier. Maar vandaag doen we het zonder Corné. En de gast van vandaag, die is onderweg. Hij is over een minuutje of drie in onze studio hier bij NPO Radio 5. En er is een man die een prachtige plaat heeft afgeleverd. Een nieuwe single, Jong en Dom. En dan heb ik het over Tino Martin hier zo meteen.

0: komen en hij ziet er toch heel goed uit eigenlijk voor de kerstverse vader.
1: Ja, ja.
0: Dat had ik niet verwacht. Ik denk, dat had ik niet verwacht, Tino. Nee,
1: weet je wat het is? Ik weet al hoe die harder moet.
0: Ja?
1: Hallo?
0: Ben je in de lucht hier?
1: Ik ben hier al zo vaak geweest.
0: 300.000 luisteraars hier, dat weet je.
1: Het gaat verbazingwekkend goed.
0: Ik vind dat jij er verbazingwekkend goed uitziet ook.
1: Ja, ik heb wel een klein make-upje op.
0: Ja?
1: Maar dat hoort erbij toch. Dat is een echte.
0: Want jij bent vader geworden. Hoe lang geleden?
1: 7 weken.
0: 7 weken, man.
1: Nou, 7 weken en 2 dagen.
0: 50 gebroken nachten had ik dan.
1: Nou, ik heb vrienden om me heen gevraagd van... luister, hoe gaat het dan met jullie kinderen? En hoe is dat gegaan? En bla, bla. Maar het zal toch niet zo zijn dat ik echt zoveel geluk heb. Want het gaat tot nu toe zo dat die... heerlijk slaapt.
0: Ja?
1: En ik hoor van vrienden dat het voor een baby van 7 weken... dat het echt bijna uniek is. Dat hij gewoon dat hij 5,5 uur slaapt.
0: Maar van wie heet hij dan dat hij geen lawaai maakt? Van zijn moeder, denk ik. Want jij bent natuurlijk een druktemaker, een lawaaimaker.
1: Ja, je hebt het heel veel lawaai, maar dat slapen, dat zal hij wel van mij hebben. lawaai, maar hij laat wel eens wat van zich horen.
0: Ja, ja.
1: Want als er iets bijvoorbeeld niet naar zijn zin is, dan is het. En dan is het of is hij zijn speen kwijt.
0: Ja.
1: Of hij heeft in zijn boek gescheten.
0: Ja, dat gebeurt allemaal natuurlijk, hè.
1: Maar het is geen. Dat heeft hij dan ook weer van zijn vader. Het is geen vervelende jongen.
0: Nee, oké, dat komt nog.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Ja, ik probeer het leven lang voor om dat te ontwikkelen, natuurlijk.
1: Probeer het zo leuk mogelijk uit te leggen.
0: Hé, maar 50 nachten eigenlijk wel aardig geslapen.
1: Hij slaapt...
0: Jij. Mijn welzijn is voornamelijk gericht op jou nu.
1: Nou, ik heb gewoon een hele lieve, goede vrouw.
0: Ja, Kimberly.
1: Die tegen mij zegt, Kimberly, die zegt gewoon... weet je wat het is? Als hij nou s'nachts eventueel eruit moet of hij wil eten... of dan doet zij dat. Zodat ik dan wel even gewoon kan doorslapen.
0: Ja, ja.
1: Want anders ben ik de volgende dag niks waard.
0: Nee, tuurlijk.
1: En een stem...
0: niks waard, dus dat kan niet.
1: Een zanger die niet slaapt, heeft geen stem. Dat is echt,
0: klopt.
1: Geen slaap is het slechtste wat er is voor je stem.
0: En je stem is je kapitaal, dus...
1: Ja, dat is...
0: Dat is een feit.
1: Mijn stem is maar alles.
0: Ja, de stem is alles. Dus,
1: het kapitaal komt later, maar...
0: Maar sowieso goed dat je er bent, Tino. Je hebt een nieuwe plaat gemaakt. Gaan we ook uiteraard over babbelen. Maar ik begin even met een van de grootste hits van het afgelopen jaar.

0: Ik weet even niet hoe.
1: Je weet niet hoe.
0: Het is een hele lekkere.
1: Het is lekker, hè?
0: Hij is heel goed rijkelijk gevuld.
1: Lekker, hè?
0: Ja, rijkelijk
1: hebben we altijd
0: gevuld.
1: Alleen, moet je eerlijk zeggen, we hebben natuurlijk altijd wel een hapje en een drankje bij de weekendborrel, maar we hebben alleen warm bitter garnituur als er echt bekende artiesten komen van statuur, zeg maar, zoals jij.
0: Oké.
1: Ja. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.
0: Ja, maar dat zijn van die dingen dat...
1: Dat weet jij natuurlijk niet. Wanneer
0: dat kan
1: kijk je
0: natuurlijk heel erg waarderen, maar ja. Dan begin ik een beetje te blozen.
1: Ja, nou, dat moet je niet doen, want je hebt een prachtig, indrukwekkend oeuvre inmiddels al achter je gelaten en afgeleverd.
0: Oh, ja. Krijg ik een oeuvreprijs?
1: Nee, je krijgt vandaag geen oeuvreprijs. Nee. Maar je krijgt wel iets anders voor ons. Want okay. Ja, het klinkt een beetje raar misschien, maar onze Emily Sleven van Ster NL, die was vanmiddag bij jou thuis, hè, in Vinkerveen.
0: Ja, mooi, hè?
1: Die zat een uurtje geleden bij jou op de bank.
0: Ja, dat was zo leuk. Ze had afgesproken met mijn meisje. Mevrouw, kijk, we zijn nog niet getrouwd, dus mijn meisje...
1: Gaat dat nog gebeuren?
0: Natuurlijk gaat het gebeuren.
1: Ja, maar heb je datum niet gedacht?
0: Maar dat is een verrassing natuurlijk.
1: Een datum?
0: Maar dat is... Nee, joh,
1: een jaartal?
0: Ja, dag.
1: Een eeuw?
0: Deze eeuw.
1: Deze eeuw? Nou, primeur.
0: En, maar goed, Emily was vandaag bij ons thuis. En ik moest ook plotseling weg, want er was een afspraak bijgekomen. Dus ik moest eerder van huis. Okay. Dat vond ik zo jammer, maar ik vond het wel leuk... Dat de dames elkaar even leuk hebben gesproken.
1: Nou,
0: over,
1: en hoe is dat bij jou thuis? Is het dan schoenen uit als je binnenkomt? Of,
0: Nee. Bij ons mag je de schoenen aanhouden. Ja? Er wordt gewoon,
1: in het geval van Emily is dat beter ook, hoor.
0: Om 2 uur wordt er gedweld. Dus, nee, Emily, je kan gewoon je schoenen aanhouden bij ons, hè?
1: Ja. Ze vonden het hartstikke leuk, zei ze. Dus,
0: ja, dat kan ik me voorstellen, want het is ook hartstikke leuk bij ons.
1: Hoe ver gaan jullie terug dan? Neem ons eens even mee in die relatie.
0: Die van mij en Emily?
1: Ja, dat ze dan bij jouw vrouw en bij Jones, de kleine 7 weken oude Jones, op kraamvisite komt.
0: Ik denk dat we elkaar al, weet ik hoeveel jaar kennen.
1: Wel,
0: van,
1: zo lang
0: van de radio.
1: Ja.
0: En ik vind haar een gigantisch talent.
1: Het beste vrouwelijke talent in Nederland.
0: Ja,
1: Emily's
0: en ik wacht nog op de dag dat ik gewoon ergens op zaterdagavond een heel mooi entertainmentprogramma opzet. Op welke zender dan ook, gepresenteerd door Emily.
1: Ik kan niet wachten. Ze verdient het.
0: Ja, echt. En, maar dat, wat ik ook zo lief vind, is dat het contact is gewoon tussen de meiden. Dus eigenlijk hoorde ik gisteravond pas van Emily komt morgen op visite. Dus dat vind ik dan...
1: Dat is toch super grappig, hoe klein die wereld eigenlijk is.
0: En dat is in tegenstelling tot jou. Kijk, jij vraagt nooit een keer van, kan ik eens langskomen?
1: Nee, maar ik denk als ik voor de deur sta dat je niet open doet dan.
0: Jawel. Nou, weet ik niet. Als je met een goed verhaal en een goede bos bloemen, dan...
1: Een goede bos bloemen, dat gaat wel lukken dan, Tino. Hey, maar heb je ook iets gekregen van Emily? Of kwam ze met lege handen?
0: Nee, ik heb absoluut, hebben wij... Ik denk dat dat niet voor de baby was, maar voor mij. Haar man had een fles schobbelaar bij zich.
1: Ja, oh, lekker.
0: En ik denk dat die voor mij was.
1: Die Tilburgse schobbelaar, ja.
0: Maar even kijken... Oh ja, we hebben ook een heel mooi pakje gehad.
1: Oké.
0: Nou, en we hebben een pakje gehad voor de kleine. Met, ik heb hem nog net zien uitpakken voordat ik wegging.
1: De kleine pakt hij nu ook al zelf uit? Gaat hard, hè? 7 weken.
0: Ik heb hem nog net zien uitpakken voordat ik wegging.
1: Oké.
0: Hij loopt niet zo te zeuren, jij.
1: Ik maak het gelijk goed met je, Tino. Want ik heb ook een cadeautje voor je.
0: Is dat weer een rompertje met jouw naam erop?
1: Nee, niet een rompertje met mijn naam erop.
0: Want ik heb namelijk al een rompertje gekregen met jouw naam erop.
1: Wij hebben extra in de buidel getast vandaag. Omdat we wisten dat jij kwam, Tino.
0: Het is van de NPO, dus het zal wel niet duurzaam. Het zal wel niet duur zijn. Even kijken.
1: Voor de kleine Jones, 7 weken oud. Hoe vind je dit? Beschrijf het even voor de luisteraars.
0: Ik zou deze eigenlijk zelf wel willen...
1: Ja, hij weet nog voor niks. Dus.
0: Zo'n ring, zo'n hele ring.
1: Ja.
0: Nou, wat leuk, een leeuw.
1: Ja.
0: En het ander.
1: Ja, dat is een...
0: Multifunctioneel ring.
1: Een multifunctioneel ring. Mooi toch? Zeker. En dat zo vlak voor het weekend, Tino. Ben je er blij mee?
0: Ik ben er heel blij mee.
1: Dat hoor ik graag.
0: I love you, dankjewel.
1: Dankjewel, graag gedaan uiteraard.

0: Even naar die onbezorgde jaren 70, de tijd van de Gulden, de tijd van koningin Juliana, de tijd van Joop den Uyl, de tijd van de Dizzy Men's Band en I Like the Show, How How. Tino Martin, onze gast vandaag. Tino, jij zat in de Masked Singer een paar weken geleden.
1: Ja, dat was mooi.
0: Hoe was dat?
1: Ja, daar heb ik van genoten. Ja? En ik was trots dat ik eraan mee mocht doen, omdat het is wel een programma. Ja, weet je wel, er zitten toch die kleintjes naar te kijken. Mijn neefje, mijn nichtje. En ik wilde dan heel graag meedoen. En ik was dan de leeuw.
0: Ja, ja. Ik heb zojuist... Kijk, je hebt net een leeuw gekregen. Een leeuw met een ring. Dus... Merkwaardig, maar...
1: Ja, nou ja, goed. En de Circle of Life is dat.
0: Oh, de Circle of Life.
1: Hey, ik was de leeuw.
0: Ja.
1: En dat ik dan ook nog won, want ja, of de mensen dat nou wel of niet geloven, dat weet je dan niet. Dus dat is echt niet van tevoren afgesproken. Maar ik was natuurlijk, ik deed de Circle of Life en dat liedje van Elton John.
0: Ja. Prachtig,
1: dat toevallig ook de
0: Circle of Life. Hele mooie plaat.
1: Ik heb genoten, man. En dat was een hele leuke televisieavond.
0: Ja, zeker. Maar was het niet benauwd in zo'n pak?
1: Het is wel benauwd. Maar ik heb het sowieso, die pakken die ik draag, die zijn ook wel redelijk benauwd. Maar zo'n hele kop erbovenop is natuurlijk wel even andere koek. Dus het is wel echt wel even, het is wel zwaar.
0: Het is wel zwaar, het is geen normaal optreden wat je doet, zeg maar.
1: Je staat zoiets leuks te doen met z'n allen, zeg maar. We hadden ook een leuke club mensen. En ja, kijk, ik weet ook hoe het is. Als je bijvoorbeeld een show geeft van 2 keer een uur, dan is het op het podium ook al gauw 40 graden.
0: Ja, ja, ja.
1: En dit waren natuurlijk even... Ja, je moest dan een paar keer op, af. Ik vond het de moeite waard.
0: Ja, echt een mooie ervaring, zeg maar.
1: Een mooie ervaring die ik niet had willen missen.
0: En geldt dat ook voor het optreden waar je was bij Dries Roelvink een tijdje geleden?
1: Nee, dat is dat dan niet.
0: Hè? Want jij was daar wel. Nou, ja, dat vindt Dries niet leuk om te horen, natuurlijk. Hè?
1: Nou, nee. Maar Dries ken ik gelukkig heel goed. En ik weet zeker dat als hij dit hoort, dat hij moet lachen.
0: Jij was bij het jubileumconcert van Dries.
1: Ik mocht bij mijn vriend zijn, het jubileumconcert van Dries Roelvink in het concertgebouw. En daar hebben we echt wel met z'n tweeën iets moois neergezet. Ook hij dan, sowieso, maar met z'n tweeën. We hebben lekker opgetreden. Laten we eerlijk zijn, het concertgebouw is ook wel echt zo prachtig om te staan.
0: Dat is heilige
1: grond.
0: Hij had
1: hem uitverkocht.
0: Ja.
1: We deden samen een liedje. Dat hebben we, volgens mij 15 jaar, iets van, ik vond het 14, 15 jaar terug uitgebracht. Een plaatje van een vrouw. En we deden ook een heel mooi liedje. Dat was weer een ode aan een vriendin van hem die... zeg maar kort geleden is overleden.
0: Ja.
1: Dus het was echt een show met een lach en een traan. Dus ja, dat was leuk.
0: Dat is mooi. Dus ja, als ik die plaat ga draaien, plaatje van een vrouw, dan vind je dat ook leuk om die plaat nog even te horen dan. Want dan doen we

0: José in de originele samenstelling. De dames Luf en 1, 2, 3, Trojan Horse. 16:45 ondertussen op NPO Radio 5 in de weekendborrel. En onze gasten vandaag, Tino Martin. Tino, heb jij een druk leven, vind jij nu? Of met de kleine erbij? Of valt dat wel mee?
1: Het gaat verbazingwekkend goed.
0: Ja?
1: Dus ik heb wel een druk leven. Maar ik kan natuurlijk ook veel bij hem zijn. Hè? Dus je hebt, vergelijk het even met een vader die elke dag 's morgens om 8, 9 uur naar zijn werk moet en om 5 uur thuis komt. Ik heb hele andere tijden.
0: Ja.
1: Die tijden dat ik aan het werk ben, dan is hij bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Doe je even een dutje. Dus ik ben overdag heel veel bij hem.
0: Want ik denk
1: zelfs meer dan menig vader.
0: Ik vraag het met name dan, omdat zondag 6 september aanstaande ga je een strandconcert geven. Dat is gepland, dus dan moet je thuis weg uit Vinkerveen. Dan moet je even de boel laten.
1: Ja, dat is waar. Dus
0: dan moet je de muur op.
1: Ja, dan, dat is wel de moeite waard.
0: Hoor. Ik
1: moet hem een dagje alleen laten.
0: Ja, ja.
1: Maar dan kan... dat wordt een geweldig 6 september.
0: Ja.
1: Ik vind het wel even fijn dat je erover begint.
0: Live on the beach.
1: Live on the beach.

0: Beach. Ik weet dat je geen reclame mag maken, maar het is liveonthebeach.nl. Daar kun je dan de kaarten halen.
1: Okay.
0: Dat is op zich geen reclame, maar dat is alleen een vermelding.
1: Ja, dat is een website.
0: Daar doe ik een gigantisch groot concert. Ik heb dat in 2022 al een keer eerder gedaan. Dat was een hele mooie zomernacht. Dat gaan we nu weer krijgen. Ik heb al gekeken naar...
1: Ja, de lange termijn.
0: Het weer voor de lange termijn. Daar heb ik de gast Gerard Joling, Replay. Nou, ik doe natuurlijk mijn nummer met Gerard, laat me leven.
1: Ja,
0: met Replay,
1: ja.
0: Eén dag. En Criss Cross Amsterdam, nou, daar hebben we ook, die jongens die kennen we ook wel. En daar heb ik ook wat hits meegemaakt.
1: Eredivisie materiaal, zeker.
0: Eigenlijk een avond dat je denkt, ja, daar zit zoveel in. Op Scheveningen, op het strand, aan zee.
1: Onder het reuzenrad. Het is bij wijze van spreken.
0: Ja, maar die locatie is een kippenvel van te krijgen.
1: Toplocatie, absoluut waar. Absoluut waar.
0: Dus ik hoop dat daar iedereen komt kijken 6 september.
1: Zondag 6 september, live
0: on
1: the beach.
0: En ik natuurlijk als ooit geboren en getogen Hagenees.
1: Ja, dat gooi je trouwens niet aan jou.
0: Nou, laatste, dat ken ik natuurlijk ook wel anders. maar ik heb net thuis een verbouwing gehad. 155.000 ijzige pijpleidingen heb ik allemaal laten leggen.
1: Op de Denneweg, ja.
0: Op de Denneweg.
1: Hey, en mijn grote vraag is natuurlijk, de muziekfeesten op het plein komen eraan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat dacht je daarvan?
1: Ja, wat dacht je daarvan? Waar ben jij?
0: Nou, ik hoop dat ik mag komen trouwens. Maar ja, mag ik komen?
1: Ja, de eerste in Moergestel.
0: Ik ben in Moergestel.
1: Ja, Moergestel. Woensdag 3 juli aanstaande.
0: Nou.
1: Muziekfeest op het plein. Avond Trost presenteert.
0: Dat zal mijn manager misschien wel geweten hebben, maar ik nog niet. Dus je maakt me daar heel blij mee.
1: Oh, nou, geweldig, hé.
0: Ik ben erbij in Moergestel en daar maak je me heel blij mee.
1: Ja, je hoort er ook bij natuurlijk, Tiro.
0: Jawel, maar toch elk jaar weer. Dit is ook wel een festival, een bijeenkomst met artiesten. Dat je, ook al doe je dit werk al 10, 15 of 20 jaar. Dat zijn van die dingen waar je elk jaar weer blij
1: toch,
0: bent. Dat je erbij mag staan.
1: Je moet er toch staan uiteindelijk.
0: Ja, anders doe je niet meer mee.

0: geen enkele moeite kost. Maar ik vind het heel knap. Ik mis je niet. Een van de vele hits van Tino Martin hier. Ja. Tino, we lopen weer tegen vijf. En jij hebt een drukke agenda. Je moet overal heen. En we hebben nog jouw nieuwe plaat die we gaan draaien. Jong en Dom. Die is net uitgekomen.
1: Ja,
0: hoe vind je hem gelukt?
1: Ja, ik vind het een beuker.
0: Ja, het is echt een beuker.
1: Ja. Het stelt, je moet ook af en toe even uitleggen waar het nou precies over gaat. En Jong en Dom.
0: Ja.
1: Ik vind het ook wel lachen, man. Het is ook een beetje met een knipoog natuurlijk. Ja, naar mezelf. En dat gaat het gewoon. Het gaat natuurlijk over. Het gaat zeg maar niet over mij.
0: Nee, nee.
1: Maar ik weet wel heel goed waar ik over zing.
0: Oké.
1: Dus ik heb wel zeg maar het. Ik weet wel waar ik over zing. Ja. Dus hey jongen, het is gewoon een plaat over een jongen die op een dag opstaat en zo verschrikkelijk heeft gefeest. Dat hij gewoon even wakker wordt en bij zichzelf denkt: wat is er gisteravond nou in hemelsnaam allemaal gebeurd?
0: Wat is er
1: dat thema kennen we natuurlijk wel van de film. Ja. Alles maar de film De Hangover.
0: Ja, natuurlijk. Ja, 1, 2 en 3. Fantastische films.
1: We hebben ook in de videoclip een klein beetje geprobeerd na te spelen. Zo van, je wordt wakker en je komt van alles tegen. Een ballon of een slipje. Of
0: een kunstgebied, een nummerplaat,
1: een potsoloogje. Ja, of een paar lege glazen. Of de Circle of Life. En dan langzaam in die videoclip beginnen de puzzelstukjes een beetje samen te vallen. En dan weet je het weer. En dan is ook wat in het liedje waar ik dan over zing is van... wat er ook gebeurt, het komt altijd goed. Het beste moet nog komen. Ja. Soms zit je er wel eens doorheen. Dus voor de mensen die wel eens opstaan met een katertje of zo...
0: Het kan zomaar.
1: Het komt allemaal goed.
0: Oké, gelukkig. Hey, wij zien elkaar maar een goed verhaal, want die plaat is nieuw. Want die moet even geïntroduceerd worden natuurlijk bij de luisteraars.
1: Ja. En het is echt de moeite waard om de videoclip ook even te bekijken. Dat is... Dat wil ik toch even gezegd hebben. We hebben ook zoveel tijd en energie ingestoken.
0: Hij was paradeplaats bij NPO Sterren en Radio. Ja. Een week lang hebben we hem daar gedraaid. Meer dan 40 keer is hij uit de boxen gespoten daar. Overdag en 's avonds.
1: Lekker.
0: En hij staat in de top 25. Inmiddels binnengekomen. Hoogste nieuwe afgelopen vrijdag. Vandaag dus.
2: Yes.
0: En morgen op tv. 10:10 NPO 1. In de tv-uitzending van de Sterren en top 25. Tino, niks meer te wensen denk ik. Ik wil je ontzettend bedanken.
1: Ik ben happy.
0: Ja.
1: En tenminste. Je moet hem nog wel even draaien.
0: Ja. Tot snel, Tino. Okay. Dankjewel, hè. Doei, doei.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster.
3: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is precies 5:00, het Radio 5 NOS Journaal met Renate Kok. Renate, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het kabinet wil dat legkippen verplicht worden ingeënt tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat die vaccins goed werken en dat de eieren kunnen worden geëxporteerd. Ook wordt zo de kans op een uitbraak van vogelgriep op een bedrijf kleiner. Staatssecretaris Erkens wil voor het einde van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar zijn er meer dan 2 miljoen kippen afgemaakt vanwege de vogelgriep. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. En dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt op verdenking van extreme mishandeling van een jongen van 7 en een meisje van 6. Deze buurvrouw kan er met haar hoofd niet bij.
18: Het is gewoon zo bizar. In principe kan je het eigenlijk gewoon niet bevatten eigenlijk. We kennen ze wel, ze hebben ook zeggen van hoi of dit of dat. Maar, en dan hoor je dit en denk je, ja, dat is onwerkelijk.
19: Ja. Je bent verbijsterd.
18: Ja, eigenlijk wel.
17: Ja, Toen hij meldde eerder vandaag dat die moeders voorlopig vast blijven zitten. Ook de 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens rellen in Loosdrecht begin deze week, blijft voorlopig vastzitten. Twee minderjarigen komen wel vrij omdat ze eindexamen doen. Een jongen uit Kortehoef zat onder meer vast voor een poging tot zware mishandeling van een journalist, en de ander uit Amersfoort zou met stenen en fakkels hebben gegooid. De afgelopen weken zijn in Loosdrecht ruim 25 mensen opgepakt voor onder meer vernieling en geweld. Dit weekend is het Oerok Festival in het Friese Ureterp. En dit jaar is er een bijzondere editie, want Oerok draait nu volledig op zonne-energie. Het weer zit natuurlijk alleen niet zo mee dit weekend. Het blijft vooral bewolkt, maar dat geeft niet, zegt de organisatie.
6: Er zijn 12.000 panelen. Goed voor 4,3 megawatt aan energie.
20: En hoeveel verbruiken jullie?
6: We zitten in het piekverbruik zo rond de 500 kilowatt. Dus dat is 0,5 megawatt. Dus als we slecht weer hebben, zijn we eigenlijk ook nog wel voorzien. Maar mooi weer helpt altijd.
17: Ja, zo is dat. Het weer dan. Vanavond worden de buien gelukkig wat minder. Vannacht opklaringen. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. Het gaat afkoelen naar een graad of 4. Morgen meer zon. Ook nog enkele buien. En dan wordt het een graad of 13.
21: De weekendborrel.

Clap your hands and stamp your feet. Nou, dat doen we maar niet. We blijven gewoon gezellig op de radio in de studio van NPO Radio 5. 5:10. Leuk dat hij aanstaat. En ja, leuk voor Corné. Mocht hij luisteren, hij is getroffen door het norovirus. En hij ligt er even af. De beterschapswensen die komen binnen, Corné, in de app. En mensen hopen allemaal weer dat je er volgende week weer bent, uiteraard. En daar gaan we zelf ook vanuit hier. Het is 5:10. Vrijdagmiddag. Weekend is begonnen.

Die is weg. En wij hebben dit uur een prachtig spelletje in de tv-topper van toen. De tv-tune van een aantal jaren geleden van een heel bekend tv-programma. Dat komt er allemaal aan in het uur. En dan kan je een hele mooie prijs winnen. Een prachtige rugzak. Wat ik ga doen, ik zie hem hier liggen. Ik heb er jaren niet op gespeeld. Maar ik zie hier een blokfluit liggen. En ik ga toch even kijken of ik nog weet hoe het werkt. Even kijken hoor.

0: vrouwtje uit het begin jaren 60 van de man die een muziekwinkel had in Hilversum. Herman van Keeken. Hij brak door begin jaren 70 eigenlijk in het Nederlandstalige circuit. Met een plaat die heette Papi loopt toch niet zo snel. Zijn eigen vrouw heette Angie van Keeken. En hij zong hierover een andere dame. Moet een mooie dame geweest zijn. Corina, Corina.
1: Weekendborrel. TV-toppers van toen.
0: Ja, we gaan weer een lekkere prijs weggeven. Een prachtige prijs gaan we weggeven. Een rugtas eigenlijk. Hè. Die is in diverse kleuren beschikbaar. Daar staan een paar leuke dingen op. Het logo van Avro Trost staat erop. Het logo van de Weekendborrel. De hoofden van Corné van Meij staan erop. En dat gaan we weggeven, zo'n ding. Dat gaat gewoon in een envelop. En dat kan bij een van onze luisteraars uitkomen. Als je weet, en je doet mee aan het spelletje, welke TV-tune is dit? Welk tv-programma was dit? Het is een programma geweest. Ja, het heeft volgens mij heel lang gelopen. Ik denk wel een aantal jaren. Nou, misschien wel 20 jaar, denk ik. Misschien nog wel langer. En bij de eerste tonen hoor je vaak welk programma dit is. Dan denk je, oh ja, dat was dat programma. Dat was dat programma. Ben je er klaar voor? Je denkt aan dit programma nooit meer. Maar als je de eerste tonen hoort, dan denk je, oh ja, dat was dat en dat programma. Denk je het antwoord te weten? Laat het even achter in de app van NPO Luister. De app van NPO Luister. Vandaag zijn we op zoek naar de naam van dit tv-programma van vroeger.

Twitterbeweging. Haha, herinneren zich deze nog. De Phantoms en I'll Go Crazy. En afgelopen week, het was niet alleen mijn verjaardag, gisteren, luisteraars van NPO Radio 5. Nee, er was ook een levende legende jarig. Een zangeres, en die is van de week 85 jaar geworden. En ik heb nieuws, ze neemt al onze luisteraars, iedereen neemt ze mee op vakantie naar Spanje voor 2 weken. 85 jaar is ze geworden, Imca Marín.

0: dagen geleden, gisteren, de legendarische zangeres Imka Marina. En Viva España, een van de grote hits uit de jaren 70. Het is bijna 5:30. Hoofdpunten van het nieuws, en die worden uiteraard voorgelezen vanmiddag door Renate Kok. Renate, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Twee jongens van 15 en 17 zijn in Amsterdam aangehouden in verband met de dood van een man van 73. Zijn lichaam werd deze week gevonden in zijn woning in de Jordaan. Familie had alarm geslagen omdat ze al een tijd geen contact met hem konden krijgen. In de haven van Rotterdam worden 23 porta cabins klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Daarop brak het hantavirus uit. Het schip heeft nu alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. En in Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat illegaal frituursnacks maakte en ook verkocht aan frietzaken in België. Vlak over de grens was een pand waar de Mexicano's en frikandellen werden gemaakt. Ze werden ook onhygiënisch opgeslagen. De voorzitter van het Verbond voor Frituuristen, zoals dat in België heet, reageert geschokt.
2: Vooral op gezondheidsniveau is dat risico zo enorm groot dat ik niet kan begrijpen hoe iemand zoiets zou kunnen kopen. Zoiets maakt onze sector kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen. Maar ik ben wel opgelucht dat ons systeem van controle in voedingszaken blijkbaar zeer goed werkt.
1: Nou, twee Belgen zijn opgepakt. Het is niet duidelijk waar die illegale snacks allemaal terecht zijn gekomen. Het weer dan. Vanavond en vannacht geleidelijk minder buien en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 4. Morgen meer zon, ook nog wat buien. En dan wordt het een graad of 13.
0: Dankjewel.

ZZN met Rocking the Trolls. En zometeen hebben we zoals gebruikelijk aan het eind van de vrijdagmiddagborrel de Duitse Dijenkletser. Een Duitse plaat uit de jaren 60 of 70. Een mooie Duitse plaat. Waar gaan we mee afsluiten straks voor 6 uur? Laat het weten. Al je suggesties zijn meer dan welkom in de app van NPO Radio 5. De radiozender met de beste, de allerbeste evergreens.

0: Van de goede plaat van een jaar geleden. Exact een jaar geleden, dames en heren. Django en wat mij betreft zijn allerbeste plaat als ik het anders zou doen. Ellie, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Hoe is het ermee in Hengelo?
1: Heel goed.
0: Ja?
1: Nou, het is even kijken. Het is bijna droog.
0: Bijna droog. Heeft het de hele middag geregeld bij jullie? Of,
1: Nee, buien.
0: Nee, hier ook een beetje op en af eigenlijk,
1: ja.
0: In Hilversum. Dus,
1: bij jullie ook, ja.
0: En de plannen voor het weekend, Ellie?
1: Het wordt niet zo mooi weer, hè?
0: Dus, ja, dat hoor je misschien... vaak. Maar in de praktijk blijkt het dan toch vaak mee te vallen, vind ik.
1: Ja. Als het droog is, dan gaan we naar de Houtmaat in Hengelo. Daar is muziek. Elke zondagmiddag spelen daar twee bands. En dat is een heel mooi park met een vijver. En prachtig.
0: Ah, prachtig. Ja. Nou, in ieder geval een leuk dingetje in vooruitzicht, om het zo maar te zeggen.
1: En nog gefeliciteerd, Jan, met je verjaardag.
0: Nou, dankjewel, Ellie. Dankjewel.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik superleuk. Dat vind ik echt geweldig. Ja,
1: en
0: dankjewel.
1: Hoe oud ben je geworden?
0: 63.
1: Oh, ik vorige week 80.
0: Ach, nee toch?
1: Ja, toch.
0: Ik voel een klik aankomen, Ellie.
1: Ja.

0: weten, hè. Ja. Dit was Brandpunt. Brandpunt.
1: Het is 9:30.
0: Dit is Brandpunt. Goedenavond.
2: Nou, jij had er kunnen gaan zitten, Ellie. Het is dat je gepensioneerd bent ondertussen, denk ik. Maar jij had Brandpunt mee kunnen doen. Ik ga jouw adresgegevens doorgeven. Bart, onze sublieme topproducer uit Brabant, die gaat jouw gegevens noteren. En dan gaan wij jou een rugzak opsturen. Mijn vraag is, welke kleur zou je het liefste willen?
0: Doe maar blauw.
2: Blauw. Ik weet niet of die er nog tussen zit, maar ik ga het toch even erop zetten met grote letters. Blauw voor Ellie in Hengelo. Yes?
0: Ja. Dankjewel. Hartstikke leuk.
2: Graag gedaan natuurlijk. En een fijn weekend. En genieten van zondag.
0: Fijn weekend, Jan.

0: Het begint een beetje koud, kaal. Maar dan komt die hoor, de herkenning. En Ellie in Hengelo, wat was het juiste antwoord? Welk tv-programma was dit ook alweer?
1: Op mijn leeftijd moet je dat...

0: dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

prachtig, hè? Zo'n plaat uit de late jaren 70. Uit de zomer van 1979. De damesgroep Babe and Please Me, Please Do. En het mooie is aan deze groep. Volgende week zijn ze hier. Volgende week vrijdagmiddag in de weekendborrel op NPO Radio 5. De drie dames van Babe. Er is namelijk een prachtige box verschenen. En wij gaan volgende week alles over die box vertellen. En draaien, muziek draaien uit die box. De dames Babe. Volgende week in de weekendborrel op NPO Radio 5. Aan het eind van de show van vandaag, de Duitse Dijenkletser, aangevraagd door Carla uit Breda. Die wilde graag deze plaat horen van Vicky Leandros. Een prettig weekend allemaal en graag tot volgende week vrijdag op NPO

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Ster. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan
12: zijn. En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op
12: uit. Medipoint is er voor advies en service, in de winkel en online.
15: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 6 uur, hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
21: Goedenavond. Premier Jette heeft gesproken met hulpverleners van brandweer en politie en ook met medewerkers van het COA en de vluchtelingenopvang. Op X noemt hij de vernielingen en het geweld van tegenstanders van AZC's volstrekt ontoelaatbaar. Onder meer in Loosdrecht is het erg onrustig. Daar werd begin deze week ook brand gesticht bij een opvanglocatie. Een man van 28 uit Huizen zit daarvoor vast. Twee minderjarige relschoppers zijn wel vrijgekomen omdat ze eindexamen doen. Een van de twee wordt verdacht van zware mishandeling van een journalist. Het heeft ruim een jaar geduurd voordat er in Stadskanaal werd ingegrepen bij het meisje en de jongen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Uit meerdere hoeken kwamen al signalen en meldingen dat het niet goed met ze ging. De school van het meisje trok als eerste aan de bel, vertelt redacteur Ellen Kamphorst.
22: Uit dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming die aan de kinderrechten zijn voorgelegd, blijkt dat er op de basisschool, dat is de eerste eigenlijk, van het meisje al lange tijd veel zorgen zijn. In november 25, dus een half jaar geleden, doet de school dan ook een melding bij Veilig Thuis, omdat het meisje zegt geslagen te zijn met een bezem.
21: Ja, het meisje belandde later ook in het ziekenhuis, waarna er weer een melding is gedaan bij Veilig Thuis. Gisteren werden de moeders uiteindelijk opgepakt. Waarom er niet eerder is ingegrepen, wordt nog onderzocht. President Xi heeft de uitnodiging van president Trump geaccepteerd. Dit najaar gaat hij op tegenbezoek in de Verenigde Staten, meldt het Chinese staatspersbureau. Volgens Trump waren de gesprekken met Xi tijdens een bezoek aan China erg positief. Ze zouden onder meer hebben gesproken over Iran, Taiwan en de handelsrelaties tussen beide landen. President Xi heeft Trump gewaarschuwd dat oneenigheid over Taiwan kan leiden tot een groot conflict tussen de VS en China. En daar heeft Trump dan weer niks over gezegd. De zevende rit van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. De wielrenner won de rit, die eindigde op de top van de blokhuis, zag wielercommentator Andries Lemain.
2: Daar komt hij nu aan met Gal achter zich. De Giro is nog lang, nog ruim 2 weken, maar het begin is zeker gezet. Vingegaard wint bovenop blokhuis.
21: Ja, de roze leiderstrui in de Giro blijft nog wel in handen van de Portugees Eulalio. Het weer dan. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, ook nog wat buien. En dan wordt het zo'n 13 graden.
3: De avondstart. Simone Walraven.

0: Allison Brothers. Non-stop dance. The Apple Stocks. The Apple Stocks. En mocht je van plan zijn om dit jaar nog een heel groot feest te gaan geven, ik zie op de Facebook van de leadzanger van de Gibson Brothers dat er nog volop ruimte is in zijn agenda voor optredens. Oké, misschien een gastoptreden bij onze huisband, Kereni Mirovic, ja? Van harte welkom, dit is je swingende vrijdagavondstart. Fijn dat je luistert. Ik ben bij je tot 8 uur met de beste evergreens ooit gemaakt. We duiken zo in het leven van de drummer van Casey en de Sunshine Band, onder andere. In de catacomben gaan we naar de oorsprong van Earth, Wind & Fire. En ik heb een overheerlijke klikjesdrieling voor je. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Quincy Jones heeft ooit gezegd... Elk land kan worden gedefinieerd door het eten, de muziek en de taal. Dat is de ziel van een land. Is daar een liedje wat daar mooi bij past? Every country can be defined through their food, their music and their language. That's the soul of a country. Laat maar weten al je suggesties en welkom in de NPO Luisterapp.

0: You Bet. Daarvoor Bill Haley en His Comets. Shake, Rattle and Roll.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Maurice White, wel bekend van Earth, Wind & Fire, wordt geboren in Memphis in 1941... en hij wordt beste maatjes met Booker T. Jones. Jawel, de Booker T. van de MG's. En samen vormen zij hun allereerste bandje, want ze zitten dan nog op school. En op een gegeven moment gaat Maurice naar Chicago. Dan gaat hij naar het conservatorium. Hij gaat sessiewerk doen voor Chess Records. En je hebt hem al voorbij horen komen op talloze evergreens, dat je het niet in de gaten had. Deze bijvoorbeeld. Dat is Maurice White op de drums van Della Bass Rescue Me. Plus hij zat ook in het Ramsey Lewis trio. Hij drumt mee op deze. Wade in the Water. Maar dan maakt hij een hele grote stap en hij gaat een eigen band beginnen, de Salty Peppers. En een paar maanden later ontspruit daaruit een wereldband genaamd Earth, Wind & Fire. En je hoort eigenlijk de belofte al van wat het zou gaan worden in deze zeldzame opname van de Salty Peppers uit 1969. Open your heart!

0: drums, de geweldige Robert Johnson. Hij had een heel groot aandeel in de Miami Sunshine Sound van de band. En ook daarvoor had hij al een hele bak aan ervaring opgedaan. In 1972 bijvoorbeeld speelde hij mee op deze klassieker van Betty Wright. Hoppakee in het mandje met deze. We gaan nu door met een liedje dat je extra vaak hoort deze maand op NPO Radio 5. Neil Diamond en de schijf van NPO Radio 5, Wild at Heart.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Harley Davidson heet dat. Nou, lekker, gaan we ook een keer draaien. Het is tijd...
1: Vrijdag, Liedjesdag.
0: Ja, ik heb 3 liedjes geplukt uit de stapel verzoekjes en fragmenten van de afgelopen tijd. En we beginnen met een berichtje van Henriette de Wit uit Apeldoorn. Ze schrijft... Wanneer ik vrijdagmiddag thuis kom van mijn werk, dan zet ik altijd hetzelfde plaatje op om mijn weekend in te luiden. Dat is Loose Ends met Hanging on a String. Dan valt alles meteen van me af en ben ik relaxed. Zou je die willen draaien? Henriette, we doen met je mee. Komt-ie voor je.

Dank voor deze van Crosby, Stills, Nash & Young. Carry On uit 1970. Gewoon schrijft hij omdat ik daar zin aan heb dan. Dat is goed, Emiel. Daarvoor een supertalent uit IJsland. De 27-jarige, ik hoop dat ik dit goed zeg, Leuvee. Ja, met het heerlijke From the Start uit 2023. Aangevraagd door Margie uit Weert. Ze is 75 en helemaal fan geworden van Leuvee. Dankzij haar kleindochter schrijft ze. Heel veel dank voor alle muzikale suggesties. Het was weer een smulpartij. Je suggesties zijn altijd welkom, hè. We schrijven ze op en we nemen ze mee ergens. Bijvoorbeeld bij de Kliekjesdrieding op de vrijdag. Blijf ze vooral doorsturen via de NPO Luisteren. We gaan door met de Whispers. It's a Love Thing.

0: The Beach Boys met I'm Waiting for the Day staat op het klassieke album Pet Sounds, dat vandaag precies 60 jaar geleden is uitgebracht. Redenen genoeg om er ieder uur iets van te draaien hier op NPO Radio 5.
1: De avondspreuk.
0: Quincy Jones heeft gezegd: elke land kan worden gedefinieerd door zijn eten, zijn muziek en zijn taal. Dat is de ziel van een land. Nou, er is flink over meegedacht. Ik zie hier binnenkomen Paul en Linda McCartney, Eat at Home, leuk. Kate Bush, The Sensual World. En wij gaan voor Leon Russell en Mark Benno.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Vanavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: 7 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op een cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten van dat virus. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. In Amsterdam zijn 2 jongens van 15 en 17 opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Dat wil zich meer gaan richten op dure merken als Christian Dior en Loewe. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, dat ook de eigenaar is, of de naamgever van het bedrijf, dat verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
9: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
8: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De avondstart. Simone Walraven.

En in de catacombe hoor je zometeen een piepjonge Dan Hartman. En uiteraard is de huisband klaar om je uit te dagen met de nieuwe notenkraker. Maar eerst gaan we door met The Police van hun debuutalbum Outlandos d'Amour, So Lonely.

0: Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Er was een tijd dat de naam Dan Hartman om de haverklap voorbij kwam. Begon allemaal eind jaren 70 met hits als Instant Replay en zo, Relight My Fire. Maar in de jaren 80 ging hij naast zijn eigen muziek ook heel veel samenwerken met andere artiesten, als schrijver en producer, en het scoorde als een gek. Hij werkte met Time Bandits, Tina Turner, Joe Cocker, Living in America van James Brown, dus werkte hij ook aan mee. En ik kan nog wel even doorgaan zo. Maar lang voordat het grote wereldtoneel zich voor hem ontvouwde, was hij een wonderkind op de piano, speelde vooral klassiek, en op zijn 13e begon hij samen met zijn broer een beetje genaamd The Legends. Die hoor je nu uit 73 met Soul Rider.

0: Don't worry about a thing. Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds.
1: De Avondster.
0: Ik heb nog een kerstje op de taart voor je van Little Steven van het album Freedom No Compromise uit 1987. Dat album heeft als thema de rechten van de inheemse bevolking van Noord, Midden- en Zuid-Amerika. En een bekend nummer daarvan, dat is Bitter Fruit. Geïnspireerd door een boek dat Little Steven had gelezen over de Amerikaanse staatsgreep in Guatemala. En wie zingt er mee op dit nummer? Ruben Blades.

0: Don't talk, put your head on my shoulder. Dat is een liedje over non-verbale communicatie tussen geliefden. Ja, maar dat begon dus ooit zo. Met Brian Wilson aan de piano. Dit is de demo. En die staat op het deluxe album Pet Sounds. Dat is uitgebracht vanwege de 60ste verjaardag van het album. Wij horen dan net die opname van het album. En dan vraag je toch af, hoe kan dat? Hoe is dit gegaan? Maar goed, dat is de magie van muziek. En er staan heel veel demo's en extraatjes op dat jubileumalbum. Dat is echt een luistertipje voor de ware fans. En voor de ware fans van de huisband.
1: Er is maar één manier.
0: Ja, zometeen dan ga ik het hele fragment voor je draaien. En dan kun je meedingen naar de sleutelhanger. Maar eerst Bertolt en Nomden. Whole Again.

he was really saying something. Ja, het is een enorme vlijt in de NPO Luisteren. Er zijn mensen die het al geraden hebben aan de hand van de hint. Ik ben op zoek naar de titel van de evergreen die in een ander jasje is gestoken door onze huisband. En als jij het weet, bel eventjes 0800 3000 555. Heel gezellig. En als je het goed hebt, dan krijg jij onze sleutelhanger. Nou, ben je

0: avond start. Met wie spreek ik?
1: Met Inge.
0: Dag,
1: hallo.
0: Inge, vertel het maar.
1: Liefdesliedje.
0: Ja, het was een beetje van de weg geef, maar jij was een van die vlijtige mensen die het al wist bij de hint. Heel knap van je.
1: Ja, soms heb je dat.
0: Ja, precies. Nou, wat fijn. We gaan het voor je draaien, het origineel. Dat is geweldig. En ik wens je een heerlijke avond. Blijf even aan de lijn, alsjeblieft.
1: Insgelijks.

nadat deze plaat uitkwam. Toen kwam Otis Redding naar Philadelphia. En hij heeft ze gevraagd om mee op tour te gaan. En ze mochten toen meezingen op Sweet Soul Music van Arthur Conley. Maar daar hebben zij nooit credit voor gekregen. Foei, bij deze. Daarvoor de jazzpolitie met liefdesliedjes. De oplossing van de notenkraker, geraden door Inge uit Alphen aan de Rijn.

onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: T-Connection, let's do it today. Tot zover je avondstart. Ik dank mijn E-team Jonathan van den Burg, Arjan de Ruiter en Grady Milovic. Veel plezier zo met Jeroen Snel. Fijn weekend en graag tot maandag.
1: Yeah, baby.
0: Yeah, baby. Wij gaan eruit met de onweerstaanbare ritmes van Ray Barretto.
2: Soul drummers.
0: Er komen ook toeters aan zo meteen. Ter bevordering van het vrijdagavondgevoel.

0: samen maken. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luisterapp.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
13: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor €1,99.
14: Forfood Software, jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een minderjarige jongen opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de 2 vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 kinderen. Nadat die zaak gisteren bekend werd, ontstond er 's avonds onrust in Stadskanaal en werden er bij 3 woningen ruiten ingegooid. De jongen die nu is opgepakt, wordt verhoord. Het hantavirus dat uitbrak op een cruiseschip, de Hondius, was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
17: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
16: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is dan nu echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bond-film uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond over wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die worden genoemd nu zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer dan nog, bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later toch weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Jeroen Snel.

Beetje jeugdsentiment. 1982 in de Jay Giles Band. Freeze Frame. Er zit niet echt een refrein in het nummer. Het is vooral een liedzanger Peter Wolf die Freeze Frame schreeuwt. En een band die het eigenlijk gewoon weer terugroept. En elk refrein duurt slechts maar 10 seconden. En de camera's die klikken. We openen met The Bee Gees en You Should Be Dancing.

0: erg gezellig. Het is vrijdagavond, iets over acht. Leuk dat je luistert naar de avond van vijf. We zijn weer bij je met een goed gesprek. We spelen straks Wat mis je? En drie uur lang de lekkerste muziek en de beste evergreens. Is eigenlijk dé manier, hè, om het weekend in te luiden. Johnny Cash, hij trad ooit in de gevangenis op en werd zowel in als buiten de gevangenis zeer gewaardeerd. Want toen in 1995 Folsom Prison Blues uitkwam, werd het een bescheiden hit. Maar toen echter 13 jaar later een live versie vanuit de gevangenis werd uitgebracht, was het succes des te groter.
1: Hello, I'm Johnny Cash.
0: Je hoort dan ook een live opname van het legendarische concert in de Folsom State Prison van Californië, zoals dat op 13 januari 1968 plaatsvond.

0: Brengt ons weer een beetje in songfestivalsfeer natuurlijk, 1979. Niet dat dit nummer meedeed, maar ABBA natuurlijk wel. En Does Your Mother Know? Ja, 5 en 6 juni is het zover. Op vrijdag 5 juni vindt het grootste worshipconcert van Nederland plaats. En op zaterdag 6 juni komen 15.000 jongeren samen in Rotterdam Ahoy voor de 50ste editie van de EO Jongerendag. Voor Joram Kaat wordt het alweer zijn 12e keer als presentator. Het belooft dus een hele bijzondere editie te worden. Joram, goeie avond. Jij bent bij ons in de studio. Ik zet even alles open, want ik heb geen idee waar je... ik denk...
1: Ja hoor, ik ben er. Hallo.
0: Hallo, nou gezellig. Jij zit zometeen op NPO Radio 1.
1: Ja.
0: En we dachten, nou, je bent toch in het pand, kom maar gezellig even langs.
1: Zo gaat het bij de NPO, hè? We zitten allemaal in hetzelfde pand, dus je loopt zo even binnen.
0: Het huis van de omroep, hè, zo heet
1: het. Ja,
0: mooi. Het. Ja. Hey, ik heb je eerder gesproken over de Jongerendag, maar nu is het nog maar 3 weken en dan gaat het gebeuren. Nou, je wordt er nerveus van, of niet?
1: Ja, want dan komt het toch ineens wel heel erg dichtbij. Nee, maar ik kijk er enorm naar uit, want het is inderdaad wat je zegt een hele bijzondere editie. En ook nog met dus die EO Jongerendag reunie de avond van tevoren. Dus het is een vol weekend, maar het wordt echt, denk ik, wel heel mooi.
0: Ja, want leg nog even uit. Vrijdagavond is het een worship concert. Ja. Het grootste van Nederland. Dat zit in die hele grote Rotterdam Ahoy.
1: Klopt. Dus op zaterdag komen er 15.000 tieners. We dachten, ja, die vinden het niet heel boeiend dat wij 50 jaar bestaan. Want ze zijn jong en ze denken, ja, boeiend. Ja. Dus laten we dan de avond van tevoren, als we toch alles al opbouwen, iets doen voor mensen die jaren geleden naar de EO Jongerendag zijn gekomen. Zoals jij.
0: Ja, jaarbeurs. Dat eigenlijk was mijn stekkie altijd.
1: Dat is voor mijn tijd, maar dat... Daar heb ik goede verhalen over gehoord. Ja. Eigenlijk met dezelfde ingrediënten als een normale EO-jongerendag. Dus artiesten, aanbidding, sprekers, inspirerende verhalen. Dus dat gaat op die vrijdagavond gebeuren.
0: En een van die artiesten is Michael W. Smith.
1: Absoluut.
0: Dus, ja, dat zit helemaal in mijn beleving, in mijn jeugd, in mijn... Ja. Ja, geloofsleven eigenlijk van toen. Hè? Van waar sta je, waar geloof je in, waar kies je voor? En die muziek is wel van enorme invloed geweest in positieve zin.
1: Ja, echt een icoon is dat. En ja. Het is best uniek dat hij dus aan de ene kant echt worship, kerkmuziek maakt. En aan de andere kant ook best wel popalbums maakt. Dat is een hele leuke combinatie die ook die avond wel terug gaat komen.
0: Ja, gaaf. Ik denk als ik daarbij zou zijn... Dat het me gewoon zou emotioneren.
1: En waarom ben je er niet bij dan, Jeroen?
0: Ja, 5, 6 juni. 6 juni is mijn verjaardag, dus dat is ook wel lastig.
1: Ja, dan moet je moet de slingers ophangen.
0: En ik denk dat ik vrijdag 5 juni, Cynthia, dan zitten wij hier gewoon natuurlijk. Dus, nou,
2: zitten wij hier,
0: Joram,
2: ja.
0: Oh, ja. We maken nu de deal dat we even schakelen. Ja, jij moet dan presenteren op vrijdag 5.
1: Ja, dus ik schuif dan niet hier aan of zo, maar we kunnen wel bellen.
0: Ja, even net behind the scenes, voor of na.
1: Ja.
0: Dus zoiets. Dan zaterdag dus die 15.000 jongeren.
1: Ja, klopt. Helemaal uitverkocht.
0: Zo, dat is nu al uitverkocht.
1: Ja, al een tijdje. Wow. Alle stoelen zijn vol. Het veld staat vol. Dus dat is echt een bijzondere dag. Want het is voor veel van die tieners, ja, dat weet jij. Maar is het ook de eerste keer dat ze in zo'n grote zaal komen? Dat ze, ja, ze komen misschien in de kerk waar ze het soms ook wel saai vinden. Of waarvan ze denken, ik weet niet wat hier allemaal gezegd wordt. Het zijn moeilijke woorden. En die EO Jongerendag is speciaal voor de jongeren. Dus ja, dat is helemaal in hun stijl, in hun tempo ook. Hè. Het is moeilijk bij te houden af en toe, maar dat is echt heel leuk, want het is dus een dag die alle kanten opvliegt. Met giga-energie, confetti, vlammenwerpers, alles erop en eraan. Maar ook momenten van echt stilte,
0: bezinning.
1: Gebed. Ja.
0: Ja, mooie verantwoording hebben jullie, ook eigenlijk voor de ouders. Van, hè, ze zijn in goede handen die dag.
1: Ja, ja.
0: Zij kunnen met een gerust hart thuis blijven, die ouders. En dan komen ze als het goed is enthousiast terug. Wat hoop je nou zelf dat jij... En dat zij overhouden aan het eind van ook die 6e juni. Hoe hoop jij naar huis te gaan? Met welk gevoel?
1: Nou, veel jonge gelovige tieners die kunnen het gevoel hebben dat ze de enige zijn die bezig zijn met God, bezig zijn met wat dat betekent voor hun leven, hè, in je klas, in je sportclub. En dan kom je op die EO Jongerendag en dan zie je dus dat we met heel veel zijn. Dat inspireert en dat gevoel vond ik als jongere ook heel belangrijk om dat te zien van, oh ja, het is ook gewoon cool. En er zijn ook nog artiesten die coole muziek maken, niet alleen maar suffel. Orgelmuziek, mag ik dat zeggen? Sorry, ik heb het al gezegd. Ja. Ik citeer de tiener. Hè? Ja. Maar dus ik hoop dat ze dat mee naar huis nemen. Dat ze voelen van, ik ben niet alleen.
0: Ja, het thema dit jaar is Fearless Generation. Een generatie zonder angst. Dat is nogal wat in deze tijd met zoveel oorlogen en conflicten. En ook gewoon hier in Nederland. Je hoeft maar naar Loosdrecht te gaan op een avond. Of in Amsterdam het Nationaal Monument te zien. Er is van alles aan de hand. En dan zeggen jullie, het thema is Fearless Generation.
1: Ja, we houden ervan om een beetje activistisch te zijn natuurlijk. Maar ik denk niet dat fearless betekent dat je geen angst kent. Maar dat je moedig bent en dat je... Kijk, wij geloven dat God groter is dan onze angst. Dus wat het obstakel ook is dat jij in je leven hebt... angst, onzekerheid, pijn, ziekte, wat dan ook... dat is er natuurlijk, dat moeten we ook niet wegstoppen. Want het is een ellendige tijd en er gebeurt van alles. Maar toch... vinden wij onze houvast bij iets dat groter is dan dat. En dat is waar Fearless Generation voor staat. En we willen dat die jongeren natuurlijk meegeven. Kijk, die jongerendag is een soort bak met energie, met warmte, met liefde... om die jongeren daar even in onder te dompelen, zeg maar.
0: Dan ga je weer opgeladen naar huis.
1: Ik hoop het wel.
0: Zo herken ik dat.
1: Gaan we naar jouw verjaardag daarna? Komen we met z'n allen jouw kant op?
0: Nee. Ik heb net verteld waar ik woon, dus zeg het niet door. Buiten uitzending was dat. Joram, dank je wel. Ik wens je heel veel sterkte en gewoon een hele fijne tijd. De jongerendag is uitverkocht, zeg je. Geldt het ook voor de vrijdagavond, het grote worshipconcert?
1: Daar zijn nog tickets voor, eojongerendag.nl. Je kunt er nog bij zijn.
0: Oké, nou, worship.nl, dat is de website, klopt hè?
1: Worshipconcert.nl, ja.
0: Worshipconcert.nl. Dank je, Joram. Tot gauw.
1: Yes.

0: Estonia End 1971 voor Barbra Streisand. En daarvoor het nieuwe nummer van Hannah May en Bluff. Ik ben niet meer bang. 8:40, we gaan spelen de eerste ronde van Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Want wat is er nou lekkerder dan op vrijdagavond die geweldige evergreens meezingen? Moet je wel weten hoe de tekst gaat natuurlijk. En met dat meezingen, ach, dat mag hardop, zingend of gewoon een beetje in gedachten. Als jij maar weet hoe het liedje verder gaat waar het bij ons stopt. Kom je over 3 kwartier, 50 minuten aan de uitzending en je geeft het goede antwoord, dan gaan we naar een volgend fragment. En per goed fragment krijg je steeds een mooiere prijs. Dus prijzenpakket kan alleen maar groter worden. Cynthia, jij moet me nu weer even helpen hoe dat prijzenpakket eruit ziet.
2: Nee, we beginnen bij de gesprekskaarten. Of bij de onderzetters. Nee, sorry, bij de onderzetters. Ja.
0: Altijd goed.
2: En zet je gesprekskaarten erbij als je opgave 2 goed hebt. En de hoofdprijs is een mooie waterfles.
0: Kijk, dat is de gouden graal
2: dus
0: vanavond.
2: Dat klinkt wel als een goed avondpakket.
0: Kijk eens aan. Nou, laten we snel beginnen. Ik start het fragment en luister goed, want hoe zou dit fragment dus verder gaan? So you tell me that you find it hard to grow. To grow. En we horen natuurlijk Supertramp, laten we dat maar even meegeven. Hoe gaat dit nummer verder? Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. En wie weet spreek ik je straks hier in de uitzending. En loods ik jou door dat hele mooie prijzenpakket heen. Voor nu naar de Beach Boys. And I know there is an answer.

blazers erbij. Lekker zomers. California Soul 1969 van Marlena Shaw. Staat op haar album The Spice of Life. En dat album bestaat bijna volledig uit covers. En California Soul is geschreven door Ashford & Simpson. En die kennen we natuurlijk van Solid. En die schrijven ook nog wel eens hits. Schreven ook nog wel eens hits. Voor Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ja, It Must Have Been Love van Roxette is wereldwijd een klassieker. Vooral dankzij de film Pretty Woman. Maar het begon ooit als een afgewezen kerstliedje. Eind jaren 80 hebben de vrienden Mari Fredriksson en Per Gessle los van elkaar allebei al succes in Zweden. Maar ze besluiten samen verder te gaan als Roxette. Met maar één doel. Internationaal doorbreken. Nou, in eigen land lukt dat meteen. Hun eerste album wordt een groot succes en haalt zelfs platinum. Maar buiten Zweden wil het nog niet echt lukken. Licht teleurgesteld gaan ze naar de Duitse tak van een platenmaatschappij. En daar krijgen ze het advies om een kerstnummer te schrijven als ze op de radio willen komen in Duitsland. Nou, Per Gessle gaat naar huis en schrijft It Must Have Been Love. Toen nog met de aanvulling, comma.

0: één doel. Internationaal doorbreken. Nou, in eigen land lukt dat meteen. Hun eerste album wordt een groot succes en haalt zelfs platinum. Maar buiten Zweden wil het nog niet echt lukken. Licht teleurgesteld gaan ze naar de Duitse tak van een platenmaatschappij. En daar krijgen ze het advies om een kerstnummer te schrijven als ze op de radio willen komen in Duitsland. Nou, Per Gessle gaat naar huis en schrijft It Must Have Been Love, toen nog met de aanvulling, comma, Christmas for the Broken Hearted. Nou, in Duitsland wil niemand het nummer draaien, maar in het eigen Zweden wordt het een hit. En toch verdwijnt het daarna weer een beetje uit beeld. Gessle gaat verder en werkt aan het album Look Sharp van Roxette, met latere hits als The Look en Listen to Your Heart. En It Must Have Been Love lijkt even vergeten. Totdat er ineens een kans komt uit Hollywood. De makers van de film Pretty Woman zijn op zoek naar muziek en vragen Roxette om een nieuw nummer te maken.
1: 1989 probably. We had a lunch in Los Angeles with EMI and they had just got the rights to a soundtrack and they wanted us to write a song for the soundtrack. And I said we can't do that. I can't do it. I don't have the time because we're traveling all over this planet doing promotion for the Look Sharp album. But I said I have a Christmas song. We have a Christmas song and I can very easily alter the lyrics to that song. And it's a whole Christmas day. So I got rid of Christmas Day, became Winter's Day, and off we went and we sent it to them and they loved it.
0: Ja, de regisseur geeft het nummer uiteindelijk een prominente plek in de film. Roxette zelf denkt eerst nog het zal allemaal wel, maar al snel blijkt hoe groot het allemaal wordt. De film wordt in 1990 een enorme hit en It Must Have Been Love groeit mee. En wordt wereldwijd één van de allergrootste hits van Roxette.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De best evergreens.

0: komt uit Zweden en het klinkt fantastisch mooi. 1989 komt het allemaal. Musica, moet ik eigenlijk zeggen. Eros Ramazzotti. En daarvoor Roxette, It Must Have Been Love. Straks gaan we natuurlijk spelen Wat Mis Je. Ik ben benieuwd of je meedoet. Zou je mee willen doen? Heb je net het fragment gemist? Hier komt hij nog één keer aan.
1: So you tell me that you find it hard to grow.
0: To grow, zo eindigt. En hoe gaat dan het liedje van Supertramp verder? Laat een suggestie, een antwoord achter op de app van NPO Luister. Hoop ik je zo te spreken.
2: In Tanzania hebben miljoenen mensen oogproblemen en dreigen veel kinderen blind te worden doordat oogaandoeningen te laat ontdekt worden en goede oogzorg vaak niet beschikbaar of betaalbaar is. Daardoor lopen kinderen achter op school en in hun ontwikkeling, terwijl een simpele bril of operatie hun leven kan veranderen. EO Metterdaad komt samen met partner CU in actie om blindheid te voorkomen met oogonderzoeken, brillen en operaties. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Tanzania.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 9 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben de eerste 4 maanden van het jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan vorig jaar. Mensen probeerden het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen. Zoals bij de Stichting Vluchtelingenwerk.
3: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
2: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm d'or ontvangen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. En hij is op dit moment op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, maar daarna weer enkele buien, bij maxima van 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Jeroen Snel.

Uitgebracht als follow-up op een nummer 1 hit, Reach Out, I'll Be There. The Four Tops, Standing in the Shadows of Love, 1966. Er ging dat ene nummer over er altijd zijn voor je geliefde. En dit nummer gaat juist erover hoe heartbroken en moedeloos je kan zijn. Ja, het is echt waar. Fijn dat je luistert. Welkom terug bij de avond van 5. Straks gaan we helemaal los in de Friday Night Fever, even na 9:30. Dan gaan we de dansvloer op. Hij wordt nog even opgepoetst. Ik hoop niet dat hij al te glad wordt, want dan glijden we uit. Maar nee, gezellig om even het weekend in te swingen, straks na 9:30. Nou, verder spelen we ons spel Wat Mis Je? We beginnen met een fragment van Supertramp. Ik ben benieuwd wie we straks aan de lijn hebben. En verder, ja, sowieso natuurlijk de lekkerste muziek. Want dat ben je van ons gewend hier op NPO Radio 5. Dit zijn de tonen van The Price of Love uit 1976. En Brian Ferry.

0: Het is een kleine opmaat naar de Friday Night Fever. In 1982 maakte Stevie Wonder Do I Do. En dan voor de Franse Valérie Lagrange, La Folie uit 1984. Lagrange, geboren als Danielle Charadot in Parijs. En naast zangeres is ze ook actrice. En vanaf eind jaren 50 begon ze met schrijven en zingen van chansons. Maar in 1968 raakte ze helemaal in de ban van de hippiebeweging in Frankrijk. En daardoor veranderde haar muzikale stijl en bracht ze albums uit onder de titel La Folie. Ja, waanzin betekent dat. En rebel. Ja, rebel. Wij gaan op een hele bijzondere manier nu spelen Wat mis je? Want dat doen wij zonder kandidaat. We hebben nog geen kandidaat. Ik denk dat de opgave te moeilijk was. We hadden een fragment van Supertramp. Fools Overture. En dat is een heel lang nummer. 10-11 minuten met een heel lang intro. Het is eigenlijk bijna instrumentaal. Dus ik denk dat het hem daarin zit dat het daardoor ja moeilijk is om die tekst überhaupt te kennen uit zo'n lang nummer. En het dan ook nog eens een keer aan te vullen in een spelletje. Dus die opgave die skippen we. We hebben nog twee makkelijkere opgaven klaarstaan. En ik kan alvast de bands geven. Dat is als eerste zometeen de Moody Blues. Daar een nummer van doet mee. En dan Elvis Presley. Dus met andere woorden, wij gaan spelen Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Doe je mee, bel dan nu 0800-3000-555. Dan kom je direct bij mij in de uitzending. En ik geef je dan gelijk de eerste prijs. En dat zijn die hele leuke avond van 5 onderzetters. En dan gaan we op voor prijs nummer 2. En dat zijn de gesprekskaarten. En ja, als je dan het volgende fragment, hebben we dus maar 2 fragmenten te spelen, ook goed hebt, dan win je al die hele mooie avond van 5 waterfles. Dus bel nu naar de studio, na de avond van 5, via 0800-3000-555. En wie weet hoop ik je in deze ronde te spreken. Wat mis je? Met 2 fragmenten. De Moody Blues met het nummer Question. En daarna Elvis Presley met het hele prachtige My Boy. En juist die tekst, ja, die ken je denk ik wel zo'n beetje uit je hoofd. En zeker als je het aanzetje hoort en dat je het zelf kan aanvullen. Doe jij mee, Cynthia?
2: Ja, ja, het is wel heel lastig, denk ik, die eerste.
0: Ja.
2: En dan is de stap toch wel te groot misschien om...
0: Ik denk het, ja.
2: Ja.
0: Nou, ik denk dat we niet te lang hier blijven wachten. En dat we het gewoon even hierbij laten. En dat we de volgende keer misschien wel de Moody Blues en Elvis doen. Het zijn wel hele leuke fragmenten. Goed, die waterfles die gaat terug in de kast. Weg ermee, komt wel weer van pas. Gaan we voor nu gewoon lekker door met muziek. Want daarvoor zijn we ook zo'n beetje opgericht hier op de radio. De Contours met Do You Love Me?
3: You broke my heart. 'Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Ja, ineens is hij weg. Ik zat er nou even lekker te genieten. The Beach Boys, I just wasn't made for these times. Ik ben gewoon niet gemaakt voor deze jaren. Nou, dat denk ik ook wel eens. Maar zij zongen dat al in 1966. Ja, morgen bestaat het album Pet Sounds van The Beach Boys. 60 jaar. En vandaag brengen ze een jubileumeditie uit. En vandaag elk uur een nummer van dat album. Voor de Beach Boys hoorde je het nieuwe nummer van Mama's Gun met Joy. En we gaan nu naar Chef Special, maar niet voordat ik even een oproepje doe voor jouw favoriete dansplaat. Want eigenlijk, ja, jouw verzoekjes kunnen nu binnenstromen via de app van NPO Luister. Wat was jouw favoriete dansplaat van wel eer? De lokale klasseavond, de lokale discotheek, jaren 80, 70, maakt het allemaal niet uit. Jaren 90 mag ook. Maar ja, welke muziek blijf je bij uit jouw tienerjaren als het gaat om de discotheek? Laat het even weten via de app van NPO Luister. In Your Arms uit 2014, dan nu inderdaad van Chef's Special.

In Your Arms, Chef Special 2014. En frontman Joshua Nolet schrijft het nummer 2 jaar eerder, nadat zijn vader is overleden aan kanker. Hij zegt, het was op dat moment de enige manier waarop ik kon rouwen. En het had eigenlijk niet veel verschil. Of In Your Arms was nooit uitgebracht, want Joshua Nolet, hij twijfelde over het uitbrengen, omdat het nummer zo persoonlijk is. Nou, de band zette door. Na de release van het nummer stroomde de mailbox van Nolet vol. Zoveel mensen verliezen iemand te vroeg, zegt hij. Ik kreeg al die verhalen dat ze er iets uithaalden voor zichzelf. Mooi is dat. Wij gaan even schakelen. Het is 5:30. Het is tijd voor de Friday Night Fever. We gaan terug naar de dansvloer van weleer, de dansvloer van vroeger. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Want op welke plaat ging jij helemaal los op deze vrijdagavonden? Schuifel je misschien ook wel met je toenmalige vriendje of vriendinnetje? Of was je helemaal niet zo'n danser en was je heel bescheiden met een drankje aan het genieten in een hoekje van de zaal? Kan allemaal, maar ongetwijfeld had je favoriete muziek, favoriete dansplaten of schuifelnummers. Ik zou zeggen, laat het ons weten via de app van NPO Luister. De eerste reacties zijn al, hartelijk dank ervoor. Eerst even nog een eigen keuze om lekker in de stemming te komen. In 1977, ja, dat zijn de jaren, kwam Chic met Dance, Dance, Dance. Hoe toepasselijk.

Dance, 1977. Voor Chic. Een jaartje eerder kwam Shake It Down uit van Mudd. We hebben het dus over 1976. Het is een iconische glam rock hit van de Britse band Mudd. Aanstekelijk. Destijds bereikt het bij ons in de Nederlandse top 40 een 11e plaats. Het is een verzoek van René Brouwer. Bedankt René voor deze inzending voor jouw favoriete

Your Song. Oorspronkelijk natuurlijk van Elton John, 1970. En twee jaar later bracht Billy Paul dit nummer uit. Fantastische soulversie, zou je kunnen zeggen. Was een verzoekje van Roberto. Ik hoop dat je genoten hebt, Roberto. En dan nu een verzoekje van Brigitte. Zij schrijft, waar ik vroeger veel op gedanst heb, is I Just Can't Get Enough van The Past Mode.

0: Night Fever.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Nu bij Dirk. Tony's Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Hey, Remo!
14: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Hey, Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 10 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat de inwoners daardoor zijn overvallen.
17: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen.
0: En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
16: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. En op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen op de meeste plaatsen is dan droog. Later weer enkele buien bij maxima van 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van 5. Jeroen Snel.

You Might Need Somebody. 1981 voor Randy Crawford. En wist je dat ze meer successen heeft behaald in Europa dan in haar eigen Amerika? Ze won ooit de Best British Female Solo Artist Award bij de Brit Awards in 1982. Als Amerikaans in Nederland hadden we natuurlijk grote hits van haar. Denk aan Almas en One Day I'll Fly Away. Fijn dat je luistert. Welkom terug, de avond van 5. Cynthia en ik, we zijn nog bij jou tot 11 uur vanavond. Straks weer een heel mooi naamplaatje. En heb jij nou een liedje met een naam in de titel? Ja, een naam die veel voor jou betekent. Laat het ons weten via de app van NPO Luister. En wie weet draaien we dat nummer een keer op een vrijdag. En natuurlijk ook 2 voor de prijs van 1. Hopen we weer mee af te sluiten. Straks vertel ik daar meer over. Nu eerst terug naar 1976. Sir Rod Stewart. Hij is er nog. En zijn muziek sowieso. Tonight, gonna be alright.

0: Ik ben broke. I'm busted. Ik ben bankroet. Zo'n beetje, dat is vrij vertaald. De strekking van dit liedje, Busted Ray Charles. Nou, ik denk dat het later allemaal wel meeviel voor hem. Maar 1964 was dit zo'n beetje de stand van zaken. Wij gaan even kijken naar 2 voor de prijs van 1. Wat dat brengt vanavond.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Want straks in 2 voor de prijs van 1. Mooi, hè? Je hoort het al. The Commodores. Wij draaien dit nummer zometeen, de Night Shift uit 1985. Maar welk nummer van de Commodores wil jij graag daarna horen? App je suggestie naar de app van NPO Luister. Dus, de Night Shift hoor je van ons uit 85. Dat is eigenlijk uit de tijd dat leadzanger Lionel Richie al weggegaan was. Die ging weg in 1982 voor een solo-carrière en wat voor een. Dus je kan kiezen ja, met of zonder Lionel. En misschien wel met, omdat wij hem zonder hebben. Nou ja, kijk maar. Laat je suggestie achter van een mooi nummer van de Commodores op de app van NPO Luister. Gaan wij voor nu terug naar de muziek van nu. Net uit. Dat prachtige Laat het licht aan. Hier is Snelle.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dag meneer, u komt hier toch weer. Maar dit is het origineel, 1975. Mavi, het is mijn leven. Adamo, en daarvoor dat hele mooie Laat het licht aan over de ziekte Alzheimer van Snelle, zijn nieuwe nummer. Linda die schrijft, goedenavond Jeroen, wat een prachtig liedje is dat ook van Snelle. Zo herkenbaar en droevig tegelijk, maar ongelooflijk mooi gebracht door Snelle. Nou, zo is het Linda, dankjewel.
1: Naamplaatje.
0: Ja, het is tijd voor het naamplaatje in de avond van 5. En het plaatje van deze week komt van Michiel Joelstra. Michiel, dankjewel. Hij stuurde: ik had vroeger een vriendje van school die op een boerderij woonde. Hij heette Jort. Maar hij had ook een zus met de naam Jude. En ik weet nog goed dat ik met Jort tussen de hooibalen verstoppertje speelde. En zij was er ook vaak bij. En als ik het liedje nu hoor, Hey Jude van de Beatles, dan ruik ik het hooi weer en denk ik aan vroeger. Hey.

0: zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Sylvia hoorde ineens dat haar vader de Spaanse kostganger Lorenzo López Fernando is. In 1966 woonde hij in bij de familie Dorrestein in Hilversum. En hij had iets met moeder Marijntje Puik. Hij werd Fernando genoemd en hij komt uit Madrid.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

was 23 jaar toen ze dit nummer zelf schreef. En ze zingt op een heel pijnlijke, eerlijke manier over haar eigen gedrag, waaronder drankgebruik en ontrouw. Want in dit nummer biegt ze eigenlijk aan haar partner op dat ze is vreemd gegaan met haar ex-vriend. Maar ze zegt, ja, dat komt allemaal door de alcohol en de drugs. Maar triest genoeg zou ze daaraan overlijden, 4 jaar later, op haar 27ste. Van Groot-Brittannië naar Amerika. Morgen bestaat het album Pet Sounds van de Beach Boys. 60 jaar. En je weet het, hè, vandaag brengen ze een jubileum-editie uit. Vandaar elke uur een nummer van dat album. En nu in dit laatste live uur radio hier op NPO Radio 5. De titeltrack van het album Pet Sound. Pet Sound dus. Maar helaas zonder de stemmen van de Beach Boys, want het is hun instrumental.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Brigitte schrijft op de app. De Cats, altijd goed. Met een hartje, zo is het Brigitte. Let's Dance 1972. En dan voor de instrumental van The Beach Boys, Pet Sounds. Van het speciale album dat vandaag uitkwam. Ter ere van het 60-jaar bestaan van dat album. Ja, we gaan naar 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Het programma loopt alweer richting 11 uur namelijk. Dus we moeten een beetje haast maken. Ja, de Commodores. Ze braken ooit door als een act in het voorprogramma van de Jackson 5. Eerst als instrumentale band, maar later met leadzanger Lionel Richie als een heerlijke R&B soulgroep. Nou, de hit Night Shift stamt alweer uit de tijd nadat Lionel de band in 1982 had verlaten voor een solo-carrière. En het nummer is destijds geschreven door Walter Orange en vormde een eerbetoon aan de overleden soul-legendes Marvin Gaye en Jackie Wilson. In 1985 uitgebracht en het werd min of meer een wereldwijde hit. Het leverde de band ook een allereerste Grammy Award op. Na Night Shift hoor je Jesus is Love uit 1980. En dat dan weer met Lionel Richie. Hij schreef zowel de tekst en de muziek van het nummer. En het is de keuze van Marja. Marja, dankjewel voor het doorgeven van jouw keuze op de app van NPO Radio 5. 2 voor de prijs van 1 dus. Met de Commodores, Night Shift. En daarna Jesus is Love.

Is er een mooiere afsluiting denkbaar dan dit nummer? Jesus is love. He will never let you down. De Commodores en Lionel Richie uit 1980 in 2 voor de prijs van 1. Ja, dat was hem alweer, de avond van 5. Zit erop voor deze week. Morgen ben ik wel terug om 9 uur 's avonds met de muzikale fruitmand. En natuurlijk is vanaf maandag de avond van 5 er gewoon weer. Heel graag dus tot later. En ja, kan je voor nu nog geen genoeg krijgen van de muziek, blijf dan lekker hangen hier op NPO Radio 5 voor de muzieknacht. En of je nu aan het werk bent vannacht of je ogen dicht gaat doen voor een welverdiende nachtrust, Cynthia en ik, we wensen je het beste van deze nacht. En vergeet niet, hè, waar je ook bent, wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel voor een ander. 1 ding is zeker, je bent niet alleen. Welterusten.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
12: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
11: En voor de aangepaste fiets van Maria.
13: En zo kan ik er weer op uit.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste vier maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000 en dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Janine Hennis Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar ook dezelfde rol in Irak. De Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een erepalm d'or voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verbaasd op het filmfestival van Cannes en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen vervolgens droog, bij een graad of 4. Morgen start ook op de meeste plaatsen nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitepro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Middernacht, het begin van zaterdag 16 mei. Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt. Maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
3: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Zij kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij.